1972 begonnen als bluesband met als stichtende leden saxofonist Chuck Greenberg, gitarist G.E. Stinson en bassist Phil McGinney. De bezetting werd vervolledigd door toetsenman Doug Malucnik en drummer Stuart Nevitt. En wat u hoorde was de opener van de plaat, The Shape of a Word. Latere LP's zouden helaas steeds meer de New Age Tour opgaan, zeker nadat de groep in 1982 tekende bij Windham Hill Records, waarop hun tweede en volgende albums verschenen. Nog een staat verder, in Pennsylvania, waren Todd Rundgren en zijn groep Utopia de belangrijkste vertegenwoordigers van progressive rock. In 1976 namen ze in de Bearsville Studio in Woodstock en hun eigen Utopia Sound in Lake Hill hun tweede en jammer genoeg ook laatste goede LP op. Althans naar mijn vrij onbescheiden mening. Ra bevatte een echte mini-rockopera in de vorm van Sing Ring and the Glass Guitar, dat heel kant 2 van het album in beslag neemt. De opener van de plaat, Overture, Mountaintop and Sunrise, werd gecomponeerd door Bernard Herrmann voor de film The Day the Earth Stood Still uit 1951. Het loopt over in Communion with the Sun. De uitvoerders waren Todd Rundgren, gitaar en zang, Kazim Sultan, bas en zang, Willie Wilcox, drums en zang en Roger Powell op toetsen, synthesizers en ook zang.

Opgenomen in 1976, maar pas uitgebracht in 1989. Dat was het lot van Sacred Baboon, de tweede LP van Yezda Urfa. De groep was opgericht in 1973 door een aantal studenten aan de Portage High School in Indiana. Enkele van hen kwamen uit Chicago. Ze speelden zich een stevige reputatie bijeen in de regio rond beide genoemde steden en besloten om een demo-LP op te nemen in de hoop een platenmaatschappij van hun kunnen te overtuigen. Ze betaalden de opname en persing volledig uit eigen zak. De 300 resulterende exemplaren werden afgeleverd bij labels en radiostations, maar leverden niets concreets op. En dus namen ze in 1976 een tweede plaat op in een studio in Chicago. In een door punk en disco gedomineerde markt durfde echter geen enkele platenmaatschappij het risico nemen om het album uit te brengen. Pas 13 jaar later werd Sacred Baboon opgepikt door het in progressief gespecialiseerde label Symphonic. De track die ik liet horen heeft als titel Flow Guides Aren't My Bag. Ook Truth en Janie kwamen uit de Midwest, met name uit Cedar Rapids, Iowa. Opgericht in 1969 groeide ze uit tot een van de belangrijkste underground hardrock bands uit de staat. Zanger en gitarist Billy Lee Janey, bassist Steve Bock en drummer Dennis Buncey namen hun debuut op in de A&R Recording Studio in Ames, Iowa. De titel ervan is No Rest for the Wicked. Veel deed de plaat niet en de groep viel uiteen. Billy Lee Janey nam in 1977 nog een tweede album op met een andere bezetting, uitgebracht op hun eigen BB Records, maar ook daar werd geen vervolg aangebreid. Vanaf de late 90 zou hij nog een achttal soloalbums uitbrengen. Uit het debuut komen de in elkaar overlopende tracks A Child en Building Walls.

De uit Bluefield in de staat West Virginia afkomstige band Sweet Tooth, geschreven met een E als laatste letter om verwarring met gelijknamige groepen te vermijden, bestond uit zanger Michael Hopkins, bassist Pierce P.D. Bratton, drummer Michael Chilko en gitaristen Emerson Conley en David Blue Eyes Leedy. Voor het opnemen van hun eerste en enige LP gingen ze naar Nashville, waar Testing het levenslicht zag. Daarna moet de band uiteengevallen zijn. Conley dook later nog op met een solo-cd in de vroege jaren 90 en Hopkins werd studiotechnicus. U hoorde hen zo net aan het werk in Music's Gotta Stay. Vooraleer het programma af te sluiten in Californië, blijven we nog even in het oosten van de Verenigde Staten. Na hun doorbraak met Toys in the Attic uit 1975 wilde Aerosmith van hun volgende plaat een echt hardrock album maken. Ze begonnen aan de opname door de mobiele studio van de recordplant in hun repetitielokaal binnen te rijden en er gewoon in te vliegen. Ze werden, naar zeggen van hun producer, van de nodige drugs voorzien door dealers van hun label. Of Rocks een goed album geworden is, laat ik in het midden, maar de groep zelf was er zeer tevreden over. De LP opent met Back in the Saddle. Gitarist Joe Perry componeerde het, iets wat ongewoon, maar wat doet een mens als hij tot aan zijn wenkbrauwen vol zit met heroïne, op een zessnarige basgitaar en zegt dat hij zijn inspiratie haalde bij Peter Green. Het was de bedoeling dat de song zeer nostalgisch zou klinken en de luisteraar meevoelen naar elke spaghetti-western die hij, zij of hun ooit gezien had.

De Sleeky Boys uit Washington D.C. waren een van de vroegste groepen om terug te grijpen naar de muziek van de late jaren 60. Ze debuteerden in 1976 met een in juni van dat jaar in de Underground Sound in Largo, Maryland opgenomen EP, met daarop covers van onder andere Vince Taylor en de Yardbirds. Het zo net gedraaide What a Boy Can't Do is gebaseerd op What a Girl Can't Do van The Hangman uit 1965. Andy Von Brandt speelde bas, Chris Rounds zat achter het drumstel, Marshall Keith leverde gitaar zowel als orgel en Kim Kane speelde slaggitaar. Over naar Californië nu, zoals beloofd. Ik zal beginnen met de minst bekende track, Interviews van de Alpha Band. Die groep werd opgericht in juli 1976 nadat de stichtende leden deel hadden uitgemaakt van Bob Dylan's Rolling Thunder Review. Hun namen waren T-Bone Burnett, Stephen Souls en David Mansfield. Voor hun debuut deden ze een beroep op bassist David Jackson, ex-Colors en Hearts and Flowers, en drum Matt Betton, ex-The North State University Lab Band en Sonny and Cher.

Veel mensen denken dat het titeloze album uit 1976 het debuut was van Warren Zevon. Zo sprak hij het zelf uit. Maar in feite had hij al in 1970 een uitstekende eerste plaat uitgebracht, Wanted Dead or Alive. De tussenliggende jaren speelde hij vooral veelal slecht betaalde sessies en toerde hij met de Everly Brothers, samen zowel als apart. In de zomer van 1975 woonde hij gedurende een tijdje in het Spaanse Sitges, waar hij woonde en optrad in de Dubliner Bar, die gerund werd door een ex-huurling, David Lindell. Ze componeerden er samen Roland the Headless Thompson Gunner. Dit terzijde. Tegen september 1975 was Zevon terug in de States, waar hij een kamer deelde met Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Jackson Browne werd bereid gevonden om zijn tweede plaat te produceren en er werd aan meegewerkt door een uitgelezen schare aan muzikanten. Wie dat allemaal waren, moet u zelf maar eens opzoeken. Ik beperk me tot wie u daarnet bezig hoorde in Poor Poor Pitiful Me. Lindsey Buckingham op gitaar, Bobby Keys op sax, David Lindley op banjo, drummer Larry Zack en gitarist Waddy Wachtel. Die laatste onder voorbehoud. Tijd om afscheid te nemen nu en dat ga ik doen met een tweede track uit een LP die ik al in de eerste aflevering betreffende Amerika heb besproken. Zoeteliers van Zappa. In het nu volgende The Torture Never Stops zat Terry Bojo achter het drumstel en bespeelde Zappa zelf al de rest. Ik draag het met veel genoegen op aan alle dwarsliggende programmamakers van Radio Centraal.

rats and snot and vomit on the floor. 50 Ugly soldiers, man.

star.

cursed. All men be cursed. And disagree.

denk ik dat je kan gebruiken om een copy-paste te doen in de console. En dan ben je terug binnen. Voilà, dat is de oplossing voor vandaag. En dan was het een nuttig programma. Bedankt voor het luisteren. Die tekstjes komen allemaal online en een link naar de hele uitleg. En nog meer uitleg, want er zijn nog wat hulpmiddeltjes extra mogelijk. Tot volgende week. Ik hoor een vrachtwagen voorbij komen. Ik hoop dat Jan op die vrachtwagen zit, zodat hij hier kan overnemen.

Centraal 106.

0: inderdaad alweer een aflevering van Beatscapes op de Radio Centraal, de 106.7 MHz.
1: Nachtmachine.
0: www.radiocentraal.org, etc. Ja. Beatscapes, wekelijks op deze unieke radio. Donderdags tussen 7 en een beetje en 8:30 s'avonds. Tussen Webgang en Wave Frequencies. Je hebt de groeten onderwegs van Good Grooves Guy, die genietend van de zon even een stapje in de stad maakte. En die ik toevallig tegenkwam. Deze lange interference Sulfix Server card tracks van deze intro gebruik maken om al aan te kondigen dat Radio Centraal's kortste nacht dit jaar doorgaat op vrijdag 19 juni. Alweer in Stropkop. Voor de derde keer op rij, derde jaar op rij. Radio Centraal's kortste nacht in Stropkop. Vrijdag 19 juni. Vanaf s'avonds tot zo'n
2: zon. Oké. Zo. Zet jij de nachtschuif dicht, Wim? Dank u. Zo. Zo.

0: te drogen, rocks, oude, rauwe, Haagse, West Coast, electro sound. Hier op Murder Capital 001, samen met That Nigger, IF. En dan zitten wij terug in Den Haag, net zoals vorige week op het IFM Festival. Met nog een heel aantal, toch nog wel wat lives. Dat zal dan ook wel zijn voor deze uitzending, want we zaten mooi in de helft. De helft, dat wil zeggen dat we vrijdag gehad hebben en dat er zaterdag overblijft. Hier maak wel een stevig begin met Staatseinde. Staatseinde, die hier was het vorig jaar of het jaar daarvoor met Slick Chick, IF en Staatseinde in het bos zijn komen optreden. Maar hier nog eens voor eigen publiek in Den Haag.
1: Hey, that's a good sound.

Are you ready for the new frontier?

Ik ben er niet aan toe, ik ben er niet aan toe.

0: Zo'n stukje staat zijn. Ik heb er nog een stukje vinyl aan toe te voegen. Ook nog. En dan kunnen wij verder met nog wat lives.
1: 10 jaar geleden maakten deze mannen geschiedenis.
0: Hun grootste
1: hit. Armstrong, Collins en Aldrin. Drie goed opgeleide Amerikaanse astronauten begaven zich in een speciale ruimtepakken naar de grote Saturnusraket die hen in de ruimte zou brengen.

Ja, alleen maar voor die biljonairs klootzakken. Maar laten we met beide voeten op de grond blijven, hoor. Staat zijn. Oktober 2024 was het dat die hier in het bos live kwamen. Maar dit is IFM De Nader.

dat Dan de aardig mee daar in Den Haag. Had wel wat technische aanloopprobleempjes natuurlijk. Dat heb je als je niet kan soundchecken en zo. De ene live na de andere. Vooruit met die ruimtevaart. We hebben er blijkbaar toch nog eentje overgeslagen, heb ik de indruk. Het was kort, ik stond helemaal van achter. Iedereen was aan het deinen. Ik dacht dat ik iets herkende, maar ik... Legowelt heeft een nieuw geluid. Hij heeft een samenwerking met Shook uit Japan. En dat was toch wel de moeite om dat eens live te beluisteren. Met twee, we zien het niet zo vaak niet meer, maar ja.

denk ik slechts de laatste 7 minuten van dat optreden te hebben opgenomen. En er kwam ook geen bis. Maar we maken dat even, we trekken dat even recht met onder andere Lego World, The Dark Days. En voor mij was Lego World begonnen in 1997, 96, maar blijkbaar sinds 1992, dan moet de man echt wel piepjong geweest zijn. Dit is a collection of early Lego World tracks found on all dusty tapes assumed a long time gone. Op een bak. En het klinkt... Ja, het zijn dezelfde bakken. Die voorliefde, die is blijven groeien blijkbaar.

voor mijn lege wereld. Neem mijn grote tijd om twee tracks te draaien. Dit komt van een andere vierdubbele LP. Ja, vierdubbel vinyl. Gelukkig maar 1 à 2 nummers per kant, maar toch. Dit komt uit de vierdubbele, de Teac Live.

En dan verrassen wij terug naar dat festival in Den Haag. Waar Alden Tarrell, oude getrouw van Schildappen Zuid, ook hoeveel keren zijn die komen draaien of spelen. Op de broertjesfeestjes. De hele crème is daar wel gepasseerd, denk ik, van die periode. Dat is voor zometeen Alden Tarrell.

op het IFM Fest. Man, ik wou al zeggen, de man maakt al 30 jaar zowat dezelfde muziek. De perfecte neo, italo, disco. Het toch wel eens leuk om nog eens te horen. Maar toch. Ik heb nog twee plaatjes van hem bij en die zijn zo verschillend. Qua invloed dat ik ze toch wel ga meegeven na deze 10 minuten live. Zo. Laten we beginnen met die Shop EP. Obsession.

denk ik dat ik alle lives die ik heb opgenomen toch wel gereviewd heb op dat festival. Ik heb natuurlijk niet elke live, maar dan zat ik daar van 's middags tot 5 uur 's ochtends. Nee, ik denk dat ik wel de interessantste krenten eruit heb gepikt, denk ik wel. Waren er natuurlijk ook nog de DJ's, zoals deze. Ik heb er een plaat van bij. Electronome, West Coast, Electro Style, DJ'end met de Detroit en West Coast in old school toestanden in Miami. Door elkaar halend, altijd wel leuk om naar te luisteren. Maar dus ook live en op plaat zeer te genieten. Wie hadden we daar nog als DJ waar dat we plaatjes van bijhouden? De favoriet voor mij van de avonden van IFM is en blijft wel Ian Martin. Met zijn toch wel brede collectie. Vorig jaar was er altijd wel een donkere bunker acid. Zo van die acid momentjes dat Beverly Hills 808-303, aka IFM zelf en Ian Martin en blok zware acid, maar dansbaar aan het draaien waren. Nou, hier was het een ietsje lichtere versie van Ian Martin, maar dan misschien voor anderen, voor velen, voor extra mensen wat dansbaarder. Electronome, was dat? Was dit? Was het? En dit is Ian Martin op Bunker Panzer.

En hier in een, ja, die Panzer Kreuzer zijn heel film is. Ja, dat is niet verwonderlijk in die Haagse scene. Over, of in verband met Ian Martin hier op Panzer Kreuzer, binnenkort komt er een Murder Capital van hem uit. Oké. Ik weet nog niet wanneer. Maar het klonk alvast op testpersing erg goed. Terug naar het festival voor... Ja, de enige DJ die ik dan wel heb opgenomen is IF himself als afsluiter DJ van het weekend. Maar die heb ik ook nog even op plaat mee. En dan kan ik... ja, als ik die plaat heb klaargezet, kan ik die spelen. En dan kunnen we misschien nog een stukje Bo Wanser

voor de tijd die ons nog rest voor deze beatscapes. Nog een paar minuutjes Bowenser. Van hier, laatste zaterdag van hier rechter Toekskamp.

Thank you.

0: Welkom, welkom bij Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM. Het is donderdag 28 mei 2026 en we zitten hier te puffen in de kleine studio van deze zalige radiozender. Voor Wave Frequencies uiteraard met Chris hier achter de micro en die van achter de draaitafels. Mengpaneel met wederom een boeiende selectie aan obscure grooves uit het wave genre. Dus het gaat van IBM tot gothic sounds, tot minimal synth, electro, noem maar op. We hebben waarschijnlijk ook weer wat nieuwe dinges bij. Veel oud materiaal. We gingen sowieso al van start met PC World. Het nummer The Drift terug te vinden op de cassette S/T van 2019. L'Avenir, Far Away in Our Loneliness van de Shadow and Reflection LP 2021. Het laatste was CC Candy, Boredom van de Lonesome Berlin LP.
1: Ik ben nog niet gereed.
0: Lieven is nog in volle voorbereiding van een volgende song. Dus het is nog eventjes wachten tot hij het nummer gevonden heeft. En ik zie dat hij zijn Valhalla Records t-shirt aan heeft. Dus dat is ook goed nieuws. Er zijn t-shirts in verschillende maten besteld. En die zijn toegekomen. En moest je zelf een t-shirt willen van Valhalla Records, kun je ons altijd wel bereiken.
1: Bandcamp. Ja.
0: Alright. De hitte speelt ons parten.
1: Ja, gaat beter vier nummers gespeeld.
0: Ja, we kunnen nog een. Ik kan sowieso nog een nummer klaarzetten. Lieven, als je er zelf. Eventjes kijken.
1: Het is goed. Voilà. Ik heb het gevonden.
0: Alright.
1: Oei, wat is dat? Heb je iets opgezet?
0: Ik heb niks opgezet, lieve.
1: Ik heb twee dingen tegelijk.

0: Uit, u luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier bij Radio Centraal 106.7 FM. U kreeg nog Linear Movement met Inside Out, lieve. En dat is een nieuwe release op Bandcamp van deze Belgische band.
1: Ja, van 18 mei.
0: 18 mei verschenen, Inside Out.
1: Linear Movement.
0: Knappe release. Mitra Collide van de Glassy Tears LP, ook een nieuwe release, 2026 spiksplinter nieuw.
1: Kregen via de post.
0: Via de post toegekomen bij lieve. En het laatste was Carol met Breakdown. Dat was de single versie.
1: Snowy Red versie uit 84.
0: Uit 84.
1: Dat is ook de versie die op de Early Years Volume 4 staat.
0: Alright. Wat hebben we nog? De duistere kalender. We hebben nog wat nieuws met betrekking tot Wave-zaken en zo. Meestal concertjes en parties, zoals een optreden van Le Prince Harry. Dat is volop bezig. Moest je daar nog van willen genieten, dan moet je snel de fiets op richting Antwerp Music City. Morgenavond Jingle Jangle, Struggler in concert daar op het eilandje. En dan op 30 mei New Wave Night in Kruibeke. Lieve gaat daar DJ'en. Misschien dat jij er iets meer over kunt vertellen.
1: Nu zaterdag in de stoomtram in Kruibeke. Drie DJ's, een gratis inkom. Iedereen dat het event deelt, krijgt een gratis drankje. Zeggen ze.
0: Dan gaan we nog volgende week belichten. Dat is 5 juni. Is er een party van Bunkerloyte in Leuven. Toch wel een toffe organisatie. Geir Froid komt optreden in Brussel. En er is Nocturnal Celebration in het Fort 2 in Wommelgem, zaterdag 6 juni. Allen daarheen.

0: U kreeg nog Frontline Assembly met het nummer Aggression, vind je terug op de Disorder LP. Liquid G met Angelic Voices van een cassette. The Smell of Garbage, cassette uit 2022. En de Toneset Living in Another Land van de Calibrate 12 inch 1982. We zijn er nog tot 10 uur met Lieven en met Chris hier bij Wave Frequencies.
1: Het volgende nummer staat ook op de Antler Records, Ulliers Volume 4.

0: Nog eentje, hè?
1: Ik heb er drie gespeeld. Chael, Gianarelli en een split second.
0: Gianarelli?
1: Ja.
0: Zeker dat je dat gespeeld hebt?
1: Ja, Chael, dan... Gianarelli met Are You Ready to Dance? En dan een split second met Kiss of

0: Dus,
1: Gianarelli, Are You Ready to Dance? Een Bandcamp release van 20 maart. Gianarelli is Sarah Oosterlink. Ken je die? Sarah Oosterlink.
0: Nee, maar het volgende nummer staat ondertussen klaar.
1: In een split second met...
0: A Kiss of Fury, van de Kiss of Fury 12-inch of LP uit 1990.

Wave Frequencies met Lieven en met Chris nog tot 10 uur. U kreeg Neon Electronics met Buddy Groove van de CD Swingers Delight uit 2004. Man mit Bein met plastic vormen van de schaadstofklasse Grau LP uit 2010. En Human Flesh was laatste nummer met Bye Bye Desert Land van de 13th Human Attempt LP. 29,2 graden hier in de studio, het is niet te doen. Maar we genieten er wel van hier muziekjes te komen draaien. Lieven heeft er nog eentje klaarstaan. Ja.

0: Right, nog 10 minuutjes. U kreeg nog Design. Design is een project van Mark Verhagen. Je hoort de Burning Cells, de samenwerking ook daar met Deform. Bent uit Frankrijk, dat hoor je duidelijk aan de stemmen in deze prachtige 12-inch uit 1991. Vervolgens The Arch met Stay Lay, van de gelijknamige Stay Lay 12-inch uit 1989. Het laatste was Gradual Isolation met het nummer Confusion. Wie er afgelopen zaterdag, denk ik, bij was in Jingle Jungle, die heeft twee prachtige concerten gezien. Eentje van Enzo Kreft en eentje van Michael Zodorozny. We gaan dan ook een nummertje nog draaien van Michael Zodorozny. The Right Time van de Testpilot LP.
1: Wave Frequencies.

Michael Zodorozny, The Right Time, kon je live zien in Jingle Jungle afgelopen zaterdag. Ze komen met Crash Course in Science ook optreden. Als ik het me goed voor heb, 10 november in het depot in Leuven. Dus als je de Crash Course in Science nog wilt zien, dan moet je daarheen. We zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies. Dank om te luisteren. Dank voor in deze hitte, vooral... achter jullie radiotoestel te blijven zitten. Geniet nog van de avond. We gaan er alvast uit met dat we de nacht zijn. De nacht.

They are always different. They are always the same. Dat is wat John Peel ooit zei over The Fall. En ook zeer van toepassing is dat statement op het Canadese The Besnard Lakes. Een band met zo'n consistente, vertrouwde sound, pure visie en kwaliteit. Zoals je die nog maar zelden ziet vandaag. En toch, de Besnard Lakes zijn en klinken niet altijd hetzelfde. Hun nieuwe plaat, The Besnard Lakes Are the Ghost Nation, is daar het perfecte bewijs van. Let wel, in deze onrustige tijden verwijst de term Ghost Nation naar de ondergang van naties. Met de dreiging dat Canada ongewild de 51ste staat zou kunnen worden. U hoorde Pontiac Spirits. Goedemiddag, welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Eveneens uit Montreal komt het quintet Atsuko Choba, dat met hun naar de bandnaam getitelde album toe is aan zijn vierde langspeler. Een beetje vreemd om dit nu alsnog te doen, maar het duidt deels een koerswijziging van de band aan. Met elke plaat wordt de zang namelijk een stuk belangrijker en meer geïntegreerd in het geheel. En deze keer is er dan ook volop zang. Wat toch wel iets wat bevreemdend overkomt bij deze band. Futuristische kamerpop is het geworden. Deels melancholisch van toon met hier en daar een optimistisch aandoende toets. Prog, kraut en oriëntaalse invloeden blijven uiteraard aanwezig, maar die zitten deze keer allemaal toch iets meer op de achtergrond dan voorheen. De reis begint met Retention, een nummer dat meteen een verschuiving in filosofie aangeeft. Het wordt gekenmerkt door een sexy, weloverwogen tempo, alsof de band achteroverleunt in een fluwelen stoel en je uitnodigt om plaats te nemen. Er is geen haast. Het nummer vraagt de luisteraar om zich te laten meeslepen door de groove en er volledig in op te gaan. Deze hypnotische dynamiek zet zich daarna voort in Tar Sands. Dat neigt naar tribale, bijna rituele melodieën. Rise once more, let's culminate.

Chicago, Illinois. Dat bestaat uit DJ Immaterial en Lipsticism. Dat zijn namen die bij mij associaties oproepen met een rap duo. Maar dat is Immaterialize zeker niet. Dit duo, dat in werkelijkheid bestaat uit Eric Fure en Alana Schachtel, laat op het thuis opgenomen Perfect vooral invloeden uit de dreampop horen. Zeker wanneer de vrouwelijke helft van Immaterialize verantwoordelijk is voor de zang, lijkt de muziek van het Amerikaanse duo wel op die van Beach House. U hoorde Everything But Myself. Het Londense trio Derry vond zijn inspiratie dan weer bij de Cocteau Twins. Maar toch is hun muzikale totaalplaatje iets wat anders opgebouwd. Cocteau Twins was

Soms heb je van die kortlopende bands, of zelfs eendagsvliegen, die toch een indruk hebben weten te maken. Dat geldt ook voor het Amerikaanse Shoot, dat ooit uit de startblokken schoot

als Shift. Met name hun debuut Feed Like Fishes uit 1998 is er één die onder de radar eigenlijk gewoon steengoed was en is. En ik zeg nu ook is, want dat debuut is nu opnieuw uitgegeven samen met 10 extra bonus tracks uit dezelfde periode. In 79 minuten krijg je de band in volle glorie nog eens te horen, waarbij het tijdloze karakter opvalt naast de intense melancholische schoonheid van de muziek. U hoorde daaruit het nummer It's Pull Is Slide. Nick Lowbat gaat dat al een poosje mee als You Bet. Twee albums bracht het slaapkamerproject reeds uit. Compare and Despair in het coronajaar 2020 en opvolger Way to Be 2 jaar geleden. Tot de kern van de band trad nu ook bassiste Micah Prozak toe. De twee kennen elkaar al een jaar of 4 en zijn beide naast de muzikant ook muziekdocent. Lowbat was altijd al thuis in verschillende stijlen en Prozak voegt aan diens invloeden ook nog eens een aantal genres toe. Het maakt van dit titeloze album een bij tijden ongeleid projectiel dat in een vingerknip kan overgaan van subtiele Americana naar woeste noise en van flamenco naar scheve indie. Maar de plaat is duidelijk het werk van professionals met liefde voor het vak en klopt tot in de details. Lowbat en Prozak verschuilen zich niet, maar laten net heel wat emoties zien. Bloed en de dood liggen zelfs op de tederste momenten op de loer. En als er al eens een noot of een akkoord out of tune klinkt, is dat met opzet en met een doel. Hier is eerst Bad Choice, waarna het bijna akoestische Nadia volgt. I'm Nothing klinkt doorheen de song als een mantra, maar dan wel in een moment van zinsverbijstering geschreven. Dit is You Bet.

Het Britse en inmiddels legendarische platenlabel Sarah Records bestond van 1987 tot en met 1995. Het label bestaat al meer dan 30 jaar niet meer, maar heeft nog altijd een cultstatus. Sarah Records is bovendien een synoniem geworden voor opvallend frisse en aanstekelijke Britse popmuziek. De albums die werden uitgebracht via Sarah Records zijn tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor vele bands en ook het label zelf wordt vaak genoemd als inspiratiebron. Dat is op zich best bijzonder, want als je kijkt naar de catalogus van het label uit Brighton, kom je geen hele grote namen tegen. De Field Mice zijn waarschijnlijk de bekendste band van het label. Van hen hoorde u daarnet Letting Go, een nummer uit hun debuut Snowball uit 1989. Maar ook de groep Heavenly timmerde in de eerste helft van de jaren 90 met enig succes aan de weg. Deze Britse band ontstond aan het eind van de jaren 80 uit de restanten van de cultband Tallulah Gosh en debuteerde in 1991 op Sarah Records. De ondergang van het label zorgde ook voor het einde van Heavenly. Al verscheen er in 1996 nog een album op een ander label. Precies 30 jaar later is Heavenly echter terug met Highway to Heavenly. De leden van de band zijn inmiddels van middelbare leeftijd, maar de jaren hebben geen vat gehad op de muzikale energie van de band. Highway to Heavenly is een album dat in de jaren 90 niet had misstaan in de catalogus van Sarah Records en dat is een knappe prestatie. De Britse band maakt nog altijd frisse en aanstekelijke, maar soms ook voorzichtig stekelige popsongs. Songs die worden gedomineerd door stemmen van de twee zangeressen van de band, Amelia Fletcher en Cathy Roger, die beide nog steeds korte pixie-kapsels dragen. Hier is Press Return, een nummer waarin verwende tech bros, die macht hebben dankzij hun rijkdom en opgeblazen ego's, genadeloos worden aangepakt. En daarna is er een ander verhaal in de vorm van A Different Beat. Heavenly.

Het Duits-Noorse duo Herwade geven op volslagen eigengereide wijze indie-pop vorm. Wat middels diverse sterke releases in korte tijd na elkaar uitgebracht wordt. De kernformatie bestaat uit muzikant en Platyruma-labelbaas Sebastian Sepp Voss en zijn Scandinavische collega Jörn O. Aleskiar. Na hun platen This is Softcore en The Opposite of Cool presenteren ze nu met Happy Blues hun derde deel in de zogeheten Liederen over verval-serie. Hoewel de onderwerpen die ze aansnijden niet bepaald vrolijk zijn, doet de muziek iets anders vermoeden. De titel Happy Blues sluit er derhalve goed op aan. Ze lengen hun indie-pop aan met wave, synthpop en disco-beats, wat voor een aanstekelijk geheel zorgt. Daarbij marcheren ze als een soort jukebox dwars door de jaren 80 en 90 naar het hier en nu, waardoor er veel aanknopingspunten zijn. U hoorde Vraag John Travolta, Vidas Gate en Hacienda, Anja, Nur Mir Dir. Urlaub in Polen is dan weer een ander bijzonder Duits duo. Opgericht in Keulen in 1999 maken ze er een gewoonte van om zo nu en dan geheel en al te verdwijnen. Dat gebeurde bijvoorbeeld nadat ze in 2020 de plaat All uitbrachten. Maar nu is er dan opeens Objects, Beings en Parrots. En gelukkig maar, want dit is een buitengewoon geslaagd album van multi-instrumentalist Georg Brenner en drummer Jan-Philip Jansen. Het album is opgenomen in de Mars Studio in de Eifel en combineert retro-futuristische accenten met intieme popmomenten, ondersteund door een inventieve productie. Krautrock, progrock, psychedelica, Afrikaans. Soms lief, soms agressief. Soms om ademloos te beluisteren. Zo nu en dan, als ze op de Talking Heads Tour gaan, zeer dansbaar. Hier zijn Washing Machine en Abacus.

wissen mehr als du und ich. Gurus und Geheimagenten.

De tweede plaat van de groep Der Moderne Mann uit Hannover verscheen in 1982 en heette Unmodern. Zanger Ziggy XY had de groep verlaten en werd vervangen door hun toenmalige bassist Martin Simons. Hierdoor verdween een groot stuk aan hysterische excentriciteit, maar door hun betere beheersing van hun instrumenten durfden ze aan wat ingewikkelder nummers te schrijven, met zelfs hier en daar invloeden van reggae en dub. Het album is, net als hun debuut, nu ook weer heruitgebracht door Tapete Records. U hoorde Gurus und Geheimagenten. En dan keren we nu terug naar het heden. Het duo Joshua Gottmans en Niklas Wand, alias Neuzeitliche Bodenbelage, weten met hun elektronica een nieuwe sound te creëren die echter ook tegelijk aan oude tradities hangt. Maar hun debuutalbum Der große Preis uit 2020, de Neue Deutsche Welle Angst met hun eerste releases liet wijken voor bruisende boogie en kosmische funk, duiken ze met hun tweede album Neue Kreise vol overgave in de diepe blues- en zonsondergangtinten van yachtrock en groevende jazz-fusion, terwijl ze hun kenmerkende lyrische scherpte weten te behouden. Of, zoals u wilt, krautrock-funk ontmoet disco en pop in een stijl die vetter is dan een nacht op de reperbaan. En die wordt aangevuld met echte Duitse camp en groovy 80s sounds. Het is allemaal niet nieuw, maar zeker voor een nieuwe generatie is het mooi dat deze muziek weer aandacht krijgt en wordt uitgebracht. Hier is eerst Im Dunkeln en daarna drijft het duo hun demonen uit met de aanstekelijke electrofunk van Bittere Giften.

De Duitse cult Sint-Poppers, Silberstreif, kregen in de jaren 80 nooit de aandacht die ze verdienden. De groep werd in 1982 opgericht door Georg Buschmann, een rockveteraan die midden jaren 70 als frontman aantrad van diverse prog- en metalbands in en rond Düsseldorf. Een van hen was de vijfkoppige formatie Straight Shooter, die hun naam ontleende aan een album van Bad Company. Maar de tijden veranderden en diverse leden stopten plotseling, waardoor zanger Buschmann en toetsenist Hans Plankert als laatste overbleven. Het was 1982 en Silberstreif was geboren. Hoewel Straight Shooter altijd in het Engels had gezongen, vereiste hun nieuwe synthgeluid Duitse teksten, terwijl sequencers voorrang kregen boven gitaren. Maar ze hadden hun tijd niet mee, want dit was het hoogtepunt van de nieuwe Deutsche Welle-trend. En er was een overvloed aan vergelijkbare platen. Hun bijdrage raakte daardoor in de vergetelheid en er werden slechts een paar honderd exemplaren van verkocht. Maar nu is hun originele EP weer verkrijgbaar in een nieuwe editie. Uitgebreid tot albumlengte met 3 nooit eerder uitgebrachte nummers en een alternatieve bonusversie. En dat allemaal dankzij Bureau B Records. U hoorde de lange versie van het titelnummer Ich suche dein Gesicht. Na de zonovergoten waas van hun vorige releases duiken het Belgisch-Italiaanse duo Sofa Elsewhere en Nicolas Bouchy met Trabajando el Flex, hun derde album, de schaduwen in. Dit is hun meest duistere uiting tot nu toe. Een mutant wave manifest gebouwd op een rauwe doe-het-zelf ethos. Stel je voor, pulserende baslijnen en spookachtige vocalen die de soundtrack vormen voor je diepste, meest verboden verlangens. Geïnspireerd door Coil, een belangrijke invloed, had dit album ook wel Music to Play in Dark Rooms kunnen heten. Het is een dodelijke fusie waarin New Beat, IBM, Dub, Italo en New Wave samensmelten tot een unieke hypnotische sfeer. Hier is Mosquito Attraction. De romantiek van irritatie. De erotiek van ongemak. Een dans tussen jou en die kleine beestjes die altijd winnen. Hoe beter je luistert, hoe meer het jeukt. En daarna verdwijnen we weer voor een week van het toneel. Deze keer in het gezelschap van John Maus, cultzanger en performancekunstenaar. Dit was Moiré, tot volgende week.

0: tempo.
1: Radio Central.
2: Kopje koffie?
3: Oh, graag.
2: 164. Melk en suiker, hè?
4: 163.
3: Twee klontjes.
4: 162.
2: Twee klontjes?
4: 161.
5: 160.
3: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
4: 158. 157.
3: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
4: 155.
2: Vierde.
4: 154.
2: Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
4: 151.
2: Koffie.
6: 150. 149, 148, 147, 146,
7: de cafeïne,
6: 145,
8: Linus Torvald,
6: 144,
8: 143, I pronounce Linux,
6: 142,
8: S Linux,
6: 141,
4: 140.
3: En we pronounce Webgang als Webgang. Het is donderdag 28 mei, 6 uur op Radio Centraal, tijd voor Webgang.
9: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
4: 129. 127.
10: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
4: 123.
11: Ja, Unix of Linux.
4: 121.
12: Oh ja, het wordt niet te technisch.
4: 120.
12: Dus 119. Het is meestal doen, maar
4: 118.
12: Nee, maar het is technisch. Het niet technisch. Het net technisch genoeg, maar het is te technisch.
13: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
4: 113. 112.
14: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
15: Open documentformat.
16: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
14: 107. Wat passiert daar?
13: It depends on what you consider useful.
17: Please raise your hands if you cannot hear me.
4: 101.
18: 100. 99. 98.
17: What does free software mean?
18: 97.
19: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
20: It's always newer, it's larger, it has more packages.
18: 92.
21: Hello, I'm Delphine Lavedel and the project is called 90. Women in Mozilla.
22: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
21: Ja, nu nog niet.
4: 85.
21: Yes, it's from the last DevConf in Extremadura, Spain.
10: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
18: 80, 79, 78,
22: knap is a different system.
18: 77.
21: Daarnet heb ik 76, er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
18: 75.
21: Maar ja,
18: 74.
21: Dat ligt aan mij.
18: 73.
12: Alles is gebackupt, ja.
18: 72.
7: Enable firmware.
22: No.
21: Zet dat niet aan.
3: En we bereiden ons voor op een webgang met in het begin het innieuws van 6 na 6. En daarna gaan we een kijkje nemen, noodgedwongen, naar het GitLab-platform. Dat komt al eens aan bod in ons programma, omdat we dat zelf gebruiken om onze software op te bewaren en het te beheren. De evolutie van de software te beheren. Maar er is een verandering die ons een beetje dwars zit.
10: De console. Het zijn eigenlijk vooral. Ja, het is een plaats. Dat is standaard in de breakfast. En daar staat een idee van bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. Dat is gewoon aangecondoleerd. In de BIOS ziet het eruit. Die gewoon staan op geen primary hard disk. En dan heb je dus eigenlijk een generieke contactflash van 4 gigabyte. Die kun je partitioneren als een gewoon.
22: Ik heb een
4: 21,
18: 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
4: 10,
18: 9,
4: 8,
18: 7,
4: 6,
18: 5,
3: get your freedom.
4: Vier.
17: Freedom 3, freedom 2, freedom 1. Freedom Zero.
3: Samen met het Broadcast Control Panel 0.7.1 maak ik me klaar voor het e-nieuws van 6 na 6. Goedenavond in het e-nieuws van 6 na 6. Nu juist. En we hebben daarin vandaag de volgende onderwerpen. Perfect willekeurig. Rust in Linux. En AI-depressie. Perfect willekeurig. Een van de moeilijkste dingen voor een computer is een willekeurig getal geven. Een computer is goed in bewerkingen, maar welke bewerking moet je doen om een volledig willekeurig getal te krijgen als uitkomst? Meestal, als een computer een willekeurig getal nodig heeft, wordt met trucjes gewerkt. Bijvoorbeeld een tellertje dat het aantal milliseconden telt sinds het inschakelen van het apparaat. En als je op een bepaald moment kijkt naar dat getal van die milliseconden, dan benadert dat een zekere willekeurig getal. Aan de TH Zurich zijn ze er nu in geslaagd om naar eigen zeggen een perfecte willekeur uit de computer te krijgen. Daarvoor gebruiken ze een quantumcomputer waarbij supergeleidende chips op 30 meter afstand van elkaar gezet worden en verbonden worden met een gekoelde leiding en dat om een hogere datadoorvoer mogelijk te maken, hogere snelheid. Ze noemen de methode randomness amplification door een aangepaste loophole-free Bell test. Als toepassing zien ze allerlei vormen van encryptie, digitale identiteit enzovoort. Natuurlijk is het onhandig om daar overal zo'n opstelling voor nodig te hebben, 30 meter van elkaar. Dus zien ze het eerder als een bron voor betrouwbare randomness. Een bron. Ze kunnen een certificaat van randomness geven en ik kan me voorstellen dat ze een soort randomness as a service kunnen aanbieden. Waar je dus van op afstand iemand anders een echt random getal laat maken voor jou. Op woensdag werd een artikel daarover gepubliceerd in Nature onder de titel Experimental Randomness Amplification.

Rust, roest. Nee, rust in Linux. Greg Croix-Hartman gelooft in de toekomst van de programmeertaal Rust voor gebruik in Linux. Het gebruik van Rust kan zorgen voor het vermijden van kleine foutjes die soms een beveiligingsprobleem kunnen opleveren. Momenteel worden met behulp van AI al een hele reeks kleine bugs gevonden in broncode van open source programma's, ook in die van de Linux-kern, en soms bestaan die al jarenlang in de code. Dikwijls hebben die te maken met geheugenbeheer in de programmeertaal C. Aangezien dus de meeste code van de Linux-kern is geschreven in de programmeertaal C. Aangezien daar de programmeur verantwoordelijk is voor het geheugenbeheer en niet de programmeeromgeving, gebeurt het soms dat vergeten wordt een geheugenlocatie terug vrij te geven. Mogelijk worden het opvangen van fouten niet goed getest enzovoort. Die kleine foutjes kunnen er dan bijvoorbeeld toe leiden dat het geheugen van de computer volloopt en de computer of het systeem hangt of crasht. De programmeertaal Rust heeft die problemen niet. Met Rust, waar geen garbage collection nodig is door de programmeur, zouden 60% van de bugs niet bestaan, zegt Greg Croix-Hartman. Er woedt al een tijdje een discussie onder de programmeurs van de Linux-kern over het al dan niet gebruiken van Rust om aan Linux te werken. Niet iedereen is daar even enthousiast over, maar Greg Croix-Hartman vindt het onderhoud van de Linux-code veel gemakkelijker met Rust-code. De programmeurs die daarmee bezig zijn, komen ieder jaar samen met die Linux-kernel en daar bespreken ze dat soort dingen. Eind vorig jaar deden ze de uitspraak dat het experiment met Rust in Linux voorbij is. Namelijk, het is nu geen experiment meer, het is een vaste waarde. In 2025 bevatte de Linux-kernel 34 miljoen lijnen code in de programmeertaal C en 25.000 lijnen code in de programmeertaal Rust. Vooral nieuwe drivers worden in Rust geschreven en heel wat utilities worden omgezet van C naar Rust. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat Linux-programmeurs naast C nu ook nog Rust moeten leren. Maar ze werken vanaf nu al, of al een tijdje, aan het overnemen van de manier van werken van Rust, zelfs bij het programmeren in C. Dus zelfs als Rust plots niet meer gebruikt zou worden, dan hebben ze er toch genoeg van geleerd om het nuttig te maken. Rust is een open source programmeertaal en is momenteel aan versie 1.95.0. Veel grote internetbedrijven gebruiken het ook intern voor de ontwikkeling van hun systemen. De website is rust-lang.org.

your business. It was my dog.

KI-depressie. Heel wat CEO's zijn teleurgesteld in kunstmatige intelligentie. Ze hebben er even mee gespeeld, er een tekst mee gemaakt, een contract daardoor laten opstellen en in het beste geval een prototype gebouwd. En ze geloven al gauw dat kunstmatige intelligentie het werk gaat doen van mensen. Maar ze vergeten de laatste meters van de koers. Ze zijn er niet bij als een product echt tot in een werkende toestand moet gekregen worden. Als er onmogelijke menselijke voorwaarden moeten uitgelegd worden aan een AI-model. En als een hallucinerend AI-model moet afgeremd worden. Ze zitten niet op de plek waar het werk echt gedaan moet worden. En ze schatten dus fout in wat kunstmatige intelligentie kan of niet kan. En ze nemen alvast beslissingen op basis van hun veronderstellingen over kunstmatige intelligentie en geraken daarna gefrustreerd over het niet uitkomen ervan. Er is een interessante blogpost verschenen van zo'n CEO die eigenlijk tot besef is gekomen dat ze zich enorm aan het vergaloperen zijn. En je ziet dikwijls ook dat de frustratie gepaard gaat met het ontslaan van veel mensen en dat is niet altijd omdat er dan zoveel tijd over is dat die mensen kunnen gaan omdat de AI zo efficiënt is, maar meer omdat het geld op is, omdat er heel veel geïnvesteerd is in AI en dat komt er niet uit en ze hebben er wel geld in gestoken, dus dan moet er bespaard worden. Een AI-depressie op alle gebieden dus. Voilà, dat was het voor het e-nieuws van 6 na 6. Dat krijgt u straks op de website te zien, webgang.radiocentraal.be. En dan gaan we eerst wat muziek brengen voor we verder gaan. Ik heb hier al wat code openstaan, een hardcopy code. Die had ik vorige keer niet meegebracht. Ik weet niet of we daar echt toe zullen komen. Want we hebben echt werk te doen vandaag. Time ticks by.

Zo ergens rond eind maart, begin april, zat er een mailtje in onze mailbox dat we een beetje misschien genegeerd hebben. Of een beetje... Het was iets wat opriep tot actie en daar heb je dan natuurlijk altijd net geen tijd voor op dat moment. We maken ook maar één keer per week radioprogramma, dus het kan ook nog wel een weekje wachten. Maar die mail die werd verstuurd door GitLab. GitLab is een platform op internet waar je broncodeprojecten kan beheren door de broncode op dat systeem te bewaren terwijl je eraan aan het werken bent. En dat heeft het voordeel dat je allerlei versies kan, verschillende versies kan bewaren. Dus terwijl je aan het werken bent, kan je andere dingen uitproberen en die andere dingen dan ook bewaren. En dat systeem, die Git, helpt ervoor om daar je weg in te vinden en om een vorige versie terug te nemen of een andere versie, om die versies parallel eventueel te ontwikkelen of om die ontwikkelingen, als ze uit elkaar geroeid zijn, samen te gaan voegen enzovoort. Het is een heel interessant systeem voor het beheren van die broncode. En door het feit dat het online is, kan je ook met verschillende mensen aan dezelfde broncode werken. In de praktijk gaat het nog veel verder. Het is eigenlijk gemaakt voor broncode, dus voor programmeerwerk. Maar het werkt in principe op alle teksten. Dus iemand die gewoon een tekst aan het schrijven is over een of ander onderwerp, die zal er ook veel belang bij hebben om daar ook Git voor te gebruiken. Omdat ook met tekst heb je hetzelfde soort dingen. Soms verplaats je dingen, je gaat iets anders structureren om eens te kijken hoe het eruit ziet. Dan vind je dat toch niet zo goed, dan wil je toch die vorige versie terug. En zo. Dat is, je houdt dat allemaal online, dus je kan van op je laptop, van op je desktop eraan enzovoort. Handig systeem dus. En dat systeem is ook handig als je bijvoorbeeld met een denkbeeldige situatie. Er is een webgang-redactie, die bestaat uit een aantal mensen die schrijven tekstjes. Dat wordt allemaal door dat online werken, worden die teksten verzameld in één repository, in één opslag online. En die kunnen dat van elkaar lezen door de rechten te zetten op die logins. En kunnen die van elkaar lezen. Er kan iemand een status hebben waarin dat die teksten kan samenvoegen en die promoten tot de master. En de master, dat is de uiteindelijke goede versie, de samenvoeging van alle werk tot de uiteindelijke, werkelijke, goedgekeurde, officiële versie. Bij broncode zal het dan betekenen dat de master of main, de main tree of tak, of ik weet niet hoe het moet zijn, branch, zeggen ze, dat daar het uiteindelijke afgewerkte codeproduct in komt. En dat is de versie die een gebruiker zal afhalen om dat dan te installeren. En ook dat gebeurt met die Git. Dus ook gebruikers kunnen rechtstreeks broncode afhalen uit de main repository. En daaruit, dan weten ze, dat is de uitontwikkelde versie. Zijn ze benieuwd wat er in nieuwere versies aan het gebeuren is, dan kunnen ze gaan kijken in development trees, dus in development versies, ontwikkelversies, waar programmeurs aan bezig zijn. En ieder programmeur kan een eigen tak hebben daarin of zo. Dan kan je echt het werk van één programmeur gaan bekijken. En dan zou je kunnen gaan kijken, well, ja, wat is er op komst in de toekomst voor de stabiele versie. Allemaal handig dus voor broncode en gewoon voor teksten, toekoer, ook voor websites enzovoort.

Meestal als je een probleem hebt met een of ander IT-systeem, krijg je wel een foutmelding. En die foutmelding is het begin van de oplossing. Die foutmelding die leidt je naar de informatie over de fout en van daaruit naar de oplossing. Dat hopen we althans. We volgen de link en we komen terecht op de GitLab-site. Error on git fetch, HTTP basic, access denied. If you receive, die fout, ga dan refer to the two-factor authentication troubleshooting guide. Dus dat is een link naar dan die troubleshooting guide voor two-factor authentication. This error occurs when you have enabled two-factor authentication and attempted to authenticate with a username and password. Wel, wij hebben die niet geenabled, zij hebben die geenabled, maar we gaan inderdaad met een wachtwoord en een username proberen de dienst te gebruiken. Dat is hoe we altijd gewerkt hebben. You have not enabled two-factor authentication, but it is mandatory for the GitLab instances. This applies to GitLab.com for more information, MFA changes and email OTP troubleshooting. You have not enabled an attempt to authenticate with an incorrect username or password. You have not enabled an allow password authentication. Ja, error. Ja, er zijn natuurlijk veel mogelijkheden. En elke keer heb je dan een link naar een andere pagina die weer iets vertelt. En waar je nog eens een aantal links hebt naar weer nog andere pagina's. Dus het is een beetje een doolhof aan het worden. En ik beslis om een ander pad in te slaan. Laat ons eens niet van die foutmelding beginnen, maar gewoon vanuit hetgeen wat we wel weten. En dat is dat ze overschakelen van wachtwoorden naar token, naar een token. Ik weet op dit moment niet wat een token is bij GitLab, dus ik ga daar naar kijken. Er is een GitLab Docs pagina met GitLab Token Overview. En dat zit gewoon op docs.gitlab.com security tokens. En dat is misschien een link die ik kan bewaren en ergens in onze site kan plakken. Dat kan wel nuttig zijn. Heb ik hem nog openstaan? Nee, ik heb hem niet meer openstaan, dus ik zal het straks moeten doen. Oké. Maar dus daar heb je de uitleg over de verschillende systemen, want wij gebruiken de gratis dienst. En ze verdienen hun geld met de bedrijven die als bedrijf daar die dienstverlening in een betalende vorm nemen, meestal meer gebruikers, grotere

projecten en het gebruik van meer complexe mogelijkheden van het platform. En daar lees je dat waarvoor die dienen, over security considerations, over de veiligheid, tokens, URL's, hoe je moet opslaan, dat het als plain text kan opslaan. Token naming guide, dus ze geven uitleg over hoe je de naamgeving kan doen van die tokens. Dat je verschillende tokens kan maken en die kunnen een bepaalde rol spelen. Voor een bepaald doel kan je een token maken. Dus het is niet maar één ding. Het is niet zoals je hebt gewoon je login en een password. Nee, tokens die worden gebruikt apart voor bijvoorbeeld production of voor een dashboard dat bepaalde informatie afhaalt en daar een token voor heeft. Automatische systemen en dan de developer zelf natuurlijk enzovoort. Dus zeggen ze, wees specifiek met je naamgeving, zodat je er nadien nog aan uit kan welk token waarvoor dient. Want die tokens die hebben verschillende rechten. En als je dat niet goed uit elkaar houdt, dan ga je misschien iemand meer rechten geven dan die eigenlijk mag hebben. Of dan ga je een systeem dat dingen afhaalt meer rechten geven dan het mag hebben. Zodat als dat systeem gekraakt is, ze dan ook vanuit dat systeem met meer rechten op die GitLab kunnen. Enzovoort, enzovoort. Dan heb je tokens in CICD. Dan heb je personal access tokens. Ik ga nu gewoon even alleen over de titels. Je hebt de AOUTH 2.0 tokens. GitLab can serve as OAuth 2.0 provider to allow other services enzovoort. Impersonation tokens. Je hebt project access tokens. Je hebt group access tokens. Je hebt deploy tokens. Deploy keys. Oei, nu had je ineens over keys. Je hebt runner authentication tokens en runner registration tokens, maar dat is een beetje een oude vorm, staat erbij. CICD job tokens, GitLab cluster agent tokens en dan heb je nog other tokens. Ja, ik ga ze niet allemaal lezen. Je ziet al, eer dat je gewoon alleen nog maar heel die pagina gelezen hebt, ben je al uren en uren verder. En dan ben je dan waarschijnlijk tussendoor ook nog elk onderstreept stukje tekst wat een link is naar een andere pagina aan het lezen. Dus dit gaat ook niet op korte termijn de oplossing bieden voor ons probleem. Wat dan? Wel, als ik zo'n beetje schaam, ik heb er wel schaam over gelezen, en mij lijkt het, als we het gewoon heel simpel proberen te houden, dat wat we nodig hebben, eigenlijk, als we gewoon iets in de plaats van het wachtwoord willen, dan hebben we een personal access token nodig. Lijkt mij de meest eenvoudige vorm. En dat personal access token, dat gebruik je dan in plaats van een wachtwoord, maar het is ook dus een... Ja, eigenlijk het wachtwoord dat je nog gebruikt op de website, om op de website in te loggen, datzelfde wachtwoord kon je gebruiken om code te gaan gebruiken in dat systeem. En dat willen ze uit elkaar halen. Dus dat wachtwoord blijft van toepassing om in te loggen op die site, maar dat is niet meer van toepassing voor je werk met code en met tekst. Daar krijg je een token voor dat die specifieke functie moet krijgen. Een token maken. We moeten dus een token maken, want het is iets anders dan het wachtwoord. Een token maak je online op de GitLab website en daar is intussen die two-factor authentication verplicht. Dus hou je e-mailprogramma alvast klaar op het moment dat je wil inloggen als je lang niet meer op die website ingelogd bent. Want inderdaad, als je met broncode werkt, dan kan je maanden en maanden daar niet op die website komen omdat je alles doet met commando's. En dus, tenzij je een andere two-factor authentication methode had ingesteld, ga je naar je e-mail. Dus je logt in, je naam en dan dat origineel wachtwoord nog. Dan wordt gezegd, er is een code verstuurd. Oké, je gaat naar je e-mail,
verification code uit de mail en je geeft dat in. En dan ben je ingelogd en dan kan je naar de instelling. Als je op het ingelogd scherm zit, dan heb je rechtsboven een icoontje van je eigen login. Dat bij je, dus als je daar een eigen beeld hebt ingesteld, een eigen logootje hebt ingesteld, dan zal dat logootje weergeven. Als je daarop klikt, dat staat in een cirkeltje, als je daarop klikt, dan heb je bijvoorbeeld hier webgang, set status, edit profile, preferences, upgrade, subscription, switch to GitLab Next. En sign out is om uit te loggen. Dat heb ik niet nodig. We moeten zijn bij de preferences. Preferences, dan heb je weer een aantal keuzes. Profile, account, billing, access, integration, emails, notification, preferences, comment templates. We moeten zijn bij access. En onder access, onder dat menutje, heb je een passwords, authentication, personal access tokens, SSH. Keys, dus die SSH-keys, dat heb ik vroeger wel al gebruikt gehad. En dat was ook een manier om makkelijker in te loggen. GPG-keys, application, active sessions, enzovoort. Maar goed, we hebben het al gehoord, hè? De personal access tokens, die moeten we hebben. Dus we kiezen personal access tokens. Dus we zijn door de menustructuur naar het instellingenscherm van de personal access tokens. Dat is een overzichtsscherm. Het ziet eruit als een soort dashboard. Links zie ik active tokens, 0. Tokens expiring in 2 weeks, 0. Revoked tokens, 0. En expired tokens, 1. Waarom heb ik al eens ooit? Ik weet het niet. Personal access tokens staat eronder en dat is een leeg lijstje met name, description, status en actions. En daaronder feed token, your feed token, authentication, RSS en incoming email token. Dus dat zijn eigenlijk weer andere tokens, die ga ik niet gebruiken. Ik wil dat personal access token hebben. Wat zie ik daar voor mogelijkheden? Ja, ik zie daar een knop, genereer token. Dus ik druk op de knop, genereer token en ik volg de aanwijzingen op het scherm. Wat moet je invullen? Je moet token name invullen. Dus dat is de naam die je geeft aan dat token, aangezien het mogelijk is om verschillende tokens. En misschien, je moet er wel rekening mee houden dat je misschien verschillende tokens zal maken. Dus geef dat een naam waar je direct aan de naam kan zien van dat token dient daarvoor. Dus als je nog geen enkel token hebt aangemaakt, dan noem je dat main developer of zoiets. Main development, main dev kan afkorten enzovoort. Als je al wel een token hebt aangemaakt en je wil alleen een token bijmaken om bijvoorbeeld van in de studio, vanuit software, de main repository te laten afhalen, dan geef je dat een naam, console studio of zo, zodat je weet van oké, dat dient daarvoor. Want dan kan je de rechten naar gelang instellen. Goed, dus token name. Token description, dat is gewoon puur voor jezelf. Dus main dev, main developer webgang. Of zoiets. Dan de vervaldatum. De vervaldatum, dus ze zijn ook veel strenger dan vroeger, waar wachtwoorden oneindig geldig bleven. De tokens zijn niet oneindig geldig. Integendeel, zij gaan dat beperken. En de maximale periode die je kan ingeven is tot mei 2027. Dus ongeveer een jaar kan je instellen. Maximaal geldig een jaar. Dat is om te vermijden dat mensen, wat vroeger met wachtwoorden was, en ze geven een wachtwoord in en dat blijft eeuwig geldig, maar dan ondertussen zijn ze van laptop veranderd. Die oude laptop komt in handen van iemand, die vindt daar die oude wachtwoorden op en die zijn 10 jaar nadien nog altijd geldig. Dus dat willen ze vermijden, token maximaal 1 jaar geldig. En dan zal je het moeten vernieuwen, maar dat is in deze interface tot nu toe niet zo moeilijk. En de vervaldatum stel ik uit luiheid dan maar in op de langst mogelijke datum. En dan komt het speciale, de select scopes. En select scopes, dat is waar je moet gaan instellen wat voor soort dingen dat token mag doen. Waar dat toegang toe krijgt, wat je met dat token kan doen. En voor wat wij doen, moeten we dus aan die broncode kunnen, die repositories kunnen. En we moeten, dat denk ik dat eigenlijk alles is. Er staat nog API toegang. Dat vink ik ook maar mee aan.
Dat lijkt me misschien nog wel nuttig. Maar eigenlijk in principe is het genoeg dat je daar die toegang aanzet tot de scope van Write Repository. Dus je hebt ook Read Repository. Als ik hier op een terminal in de studio alleen de teksten van het nieuws wil afhalen, dan maak ik een token met alleen read-rechten op de repository. Dan heeft hij alleen leesrechten. Dus dan kan vanop dat toestel met dat token geen tekst veranderd worden. Voilà, dus dat is eigenlijk alles. Dat was het. Dus name, description, name, op zich niet zo belangrijk. Gewoon voor jezelf, description, gewoon wat tekst, commentaar, niet belangrijk. Vervaldatum, niet veel keuze, zetten we op de laatste datum mogelijk. En als je met een project werkt, kan je dan bijvoorbeeld de tijd van dat project, de datum, de duur van het project inzetten of zo. En select scopes, dat is belangrijk. Write repository, read repository. En dat bevestig je, dan krijg je your new token has been created. Token details kan je nog zien. En daaronder een lijn met 62 tekens. Dus dat token dat je wachtwoord vervangt is 62 tekens lang. Dat bestaat uit hoofdletters, kleine letters, cijfers, leestekens, een onleesbare brei. Maar dat is de bedoeling, 62 tekens niet om als mens te onthouden en op de commandolijn zelf in te tikken. Dus dat is iets dat je gaat knippen en plakken en ergens bewaren. En daar begint natuurlijk het volgende probleem. Waar ga ik dat token bewaren? Je moet het ergens, ik zou het al in een, plak niet in een office of zo en dan bewaren, want dan, ja, gebruik gewoon een simpel teksteditertje en bewaar het als een .txt in een of ander mapje waar je het nog kan terugvinden. Het staat op het scherm, ben je klaar, dan klik je onderaan op ready en dan verdwijnt dat terug. Op dat moment is dat weg en als je het niet gekopieerd hebt, dan heb je het niet.

Goedemiddag, beste luisteraars. Mr. Mixnix is er ingevlogen. De kortste nacht was wel verstaanbaar, maar niet onverstaanbaar. Dit is Radio Centraal op 106.7. U begon met boycott. En dan moet ik eventjes spieken. Gasolina Vidrio in Mechna. Nu wat ska uit Japan, dus vandaag zult u wel heel wat ska te horen krijgen. En ook wel andere muziekjes.

Dus Kalop. Dus een ska-band uit Japan. Akori. Atari. Meguri Atari. Vandaag dus een mix van muziek met heel veel ska. Maar de volgende groep zal ook regelmatig terugkomen. Boycott No Passeran. Een nummer dat nog altijd steeds heel actueel is. Een Spaanse groep uit Madrid.

Paprika Secreto, Burgunda Ska. De volgende zijn ook uit België. Ik zelf, Antwerpen, de Internationals, Afrikaans Ska Safari.

de Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Vandaag bij Mr. Mix Niks. Een mix van muziekjes, maar vooral toch heel wat muziekjes met ska en balken invloeden. De volgende is dan weer een traditionele ska-groep. Traditioneel tussen aanhalingstekens, de Aquabeat Magic Chicken. We're rolling. This is the good one. Take

Scasapunka met El Pueblo Unido, maar ook ineens het volgende nummer, Entisimo y Vencerenos. Scasapunka, ook Spaans denk ik.

Nou is de Aquabats ertussendoor. Captain Hampton en de Midget Pirates. Verder met een Japanse groep terug. De Autocratics. Action then speech. Dit is Mr. Mixnix op Radio Centraal op donderdagmiddag.

twee keer Gogol Bordello, Fire on Ice Flew en nu Let's Get Radical. Tijd terug voor nog een boycotje, Skalasnikov. Na dit nummer natuurlijk. Het is donderdag, de grote Missy Meeknik Show op Radio Centraal. Zondag draai ik ook plaatjes op de braspartij in het Harmoniepark. Ook heel veel ska, Balkan, orkestmuziek en wat nog meer.

0: Hallo, hallo, welkom.
1: Hallo.
0: Op Radio Centraal onder in 6.7 FM.
2: Het amusementsbedrijf.
0: Ja.
2: Op deze zonnige donderdag. 28 mei.
0: Ja.
2: 2026.
0: Ja, en we zijn ook met een zonnig liedje begonnen, vind ik eigenlijk wel.
2: Ja, ja, hoor.
0: Soft van Heaven's Basement. De band van Elko Blijweert, Frederik Heuvink en Rudy Trouvé. Afgelopen zondag te zien in de Camion. Was wel heel plezant. Maar ik denk dat het nog wel beter werkt in een donkere zaal, eigenlijk. Dan zo om 4 uur onder een blakende zon.
2: Mm-hmm.
0: Maar het was zeker de moeite. En ja, jij wordt in eeuwige twijfel van wat je erna wou draaien.
2: Ja, ik dacht zo nog iets in de groep van Elko en Trouvé, maar Blijweert en Trouvé. Maar ik ben van gedacht veranderd, denk ik. Maar ik weet het eigenlijk ook nog niet zo goed.
0: Oh. Anders link ik door hier met de, ja. Wat de bandcamp voorstelt. Hè?
2: En wat is dat dan?
0: Wacht, wat was dat weer? Hier. Dorcha. En met het nummer... Monkey Dust.
2: Is
0: ik vind
2: goed.
0: Het wel vrij stevig. Wel steviger dan...
2: Je hebt het al geluisterd.
0: Ja, even... Kleine, hoe zeg je het, voorbereiding gedaan.
2: Oké, een algoritmische improvisatie.
0: Dus klopt, semi-improvisatie. Monkey Dust van Dorcha.

0: Voilà, een beetje vrouwelijk geweld in de studio van Radio Centraal in het amusementsbedrijf. Dus ons eerste nummertje dat we speelden, dat was Heaven's Basement. En ik zocht een liedje om daarop aan te sluiten. En we dachten misschien eerst om van de nieuwe plaat Sleep It Off iets te spelen, maar ik heb mij bedacht. En dat is eigenlijk die Sleep It Off, a tribute to the Brazen Hussies. Een band dat wij niet kennen. Het zijn allemaal covers, blijkbaar, op het Jesus Factory Records. Waar dus Rudy Trouvé vaak... en andere Belgen, we vragen ons af... Ja,
1: wat een exacte
0: is, ja, er is een grote focus op Belgische artiesten, maar dat is een Londens label. En dus mijn uitleg gaat hier naartoe. Ik was Brazen Hussies aan het opzoeken. Ik vond er niks over die band, maar ik vond wel een film. En ik heb net ontdekt dat de vertaling daarvan is Brutale Waast. Brutale Slitten was het eigenlijk. Het
1: ja,
0: ik weet,
1: ja. Wat, ja, ik heb het gezegd, maar
0: allee, iets in die genre. Ja. Dus dat is een film over vrouwenrechten. En die soundtrack is ook allemaal, zijn ook allemaal vrouwen. Dus van die soundtrack spelen we Stray Dags. Days? Ik heb mijn bril wel op. Wat is dat? Dax? Self-attack. Wat is Dax?
1: Ik kan het niet goed zien.
0: Zwat.
1: Ja.
0: Hier komt het.
1: All right.

0: Excuses. Ik was eventjes niet aan het opletten. We wilden eigenlijk dit was Marta en Tricky, die straks in de Roma staan, samen en apart. Ja. En ik wilde daarna iets van Martina Topley Bird, de vorige zanger, de originele zangeres van Tricky, eigenlijk daarna iets spelen. Wat ik er juist even hoorde, is ook iets uit die periode, want ik heb van alles uit die periode geselecteerd. Maar Els raadde Baby Blue aan.
1: Dat was het eerste bij mij inschiet, dat is een hitje. Een
0: maar
1: klein
0: ik
1: hitje
0: ken
1: geweest.
0: Het eigenlijk niet haar solo
1: werk. Het is wel een cover, denk ik, deze.
0: Maar het is wel mooi, Amon, vind
1: ze heeft een mooie stem, hè.

right. Mrs. Sunshine, teacher's

0: Oké, O'Neill met Mrs. Sunshine. En ja.
1: En ik ga verder op mijn tricky playlist. Uh-huh.
0: Ja, deze was trouwens een hoe zeg je het, algoritmische overgang van Michel Gurevich met I'll Be Your Woman. Dat heb ik ook niet aangekondigd. Ja. Vandaar, ofwel, en dan zijn we naar Tricky of naar Marta gegaan. Ja, oké, sorry.
1: Nu spelen we The Machine. Een liedje van Dice Taus en Tricky ook samen met Rosa Rocasera. Mij volledig onbekend. Dat is het leuke aan radio maken, zei ik net tegen Els. Ja. Dat ik eindelijk nog eens wat muziek ontdek. Ja, oké, here we go.

0: Ja.
1: Ja.
0: Gay disco bekrust.
1: Japanse rap met DJ ja. Crush en met een Chinsa dopeness.
0: Voor mij. Vond het heel Hollands klinken.
1: Ja, DJ Crush. Dat is ook zo'n beetje die periode van tricky.
0: Ja.
1: Voor mij just. Toch.
0: Ja.
1: Maar dat is van zijn nieuwste plaat. Dus dat is recent werk.
0: Oké.
1: Dus,
0: grappig.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Ja. Dat was het alweer.
0: We zijn ja, deze week. Het programma, ja. We zullen het nog even hebben over ons feestje, hè, dat ja. je zeker moet komen. 26 juni.
1: In de Nor.
0: In de Nor. 30 jaar amusementsbedrijf. Met Foofer.
1: Foofer, de all-girl punkband.
0: Ja.
1: Met...
0: Bits to tits.
1: Plastic Antaboga.
0: Ja.
1: Garlic Evidence.
0: Ja.
1: En,
0: Mistakenly.
1: Ja. En DJ Daniel de Botanicus. En DJ Eva Eriksson.
0: Ja. Zeker komen, op plezant worden. Als het weer wat mee wil. We gaan eindigen zoals we begonnen zijn. Een beetje instrumentaal muziek. Vels trio met Celestial Greens.
1: Ciao.
0: Bedankt om te luisteren.
1: Dag.

Voor Karen. Zon.

0: Jawel, dus in de Stormkop, 19 juni, de bijna kortste nacht.
1: De Nuissort.
2: Ik hoor mezelf niet.
0: Ik hoor je wel. Ik denk dat jullie volume hier lokaal niet goed
2: staat. Ah ja, de kortste nacht op 19 juni.
0: Ja, in de Stormkop.
2: In Stormkop? Ja. In Stormkop?
0: In Stormkop.
2: Aha, en hoe laat begint dat dan?
0: Ik dacht om 6 uur.
2: Om 6 uur al.
0: Tot 's morgens.
2: En is dat gratis?
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee. De Koen hoort zijn eigen niet door de koptelefoon.
1: Is de koptelefoon?
0: De koptelefoon staat hier, hoe? Misschien is hem helemaal kapot.
2: Oei, nu staat het bij mij wel super luid.
0: Oh, sorry.
1: Maakt niet uit.
0: Wat ben ik aan het
1: zeggen?
2: Zet je gehoorapparaat iets harder. Zet je gehoorapparaat iets luider, Koen.
0: Oh. Koen, deze kan beter zijn.
2: Zet je gehoorondersteuning.
3: Dankjewel.
2: Ja, oké. Iets zachter mag het.
3: Mijn gehoorapparaat is de studio, jonge dame.
2: Oh, dank je, jonge dame. Compliment van de dag.
3: Ja, goed, we zijn inderdaad aanbeland, hè, in onze Scherzo in Kruis.
0: Centraal.
3: De kruistocht.
0: Dus ik heb hier nieuwe koptelefoons geïnstalleerd en ik heb een gigantisch groot probleem met links en rechts te onderscheiden. Dus ik stond al een hele week koptelefoon links en vandaag valt mij een frank dat die eigenlijk rechts staat.
2: Oké, zie.
0: Ik heb dat ook op mijn rijbewijs gedaan, trouwens. Mijn rijexamen.
2: Oh, op je rijksamen, ja.
3: Links
2: en
3: rechts.
0: Je hebt geen enkel fout gewoon, proficiat, maar je hebt wel ergens de verkeerde weg gepakt. Ik zeg, ja, links en rechts is altijd een probleem, zeg.
2: Ja, maar dat is voor veel mensen. En bij mijn zoon ook, want ik geef 10 uur rijles. En dat, bij hem is dat ook een probleem. Ja. Ja.
0: Dus verrengen van rechts moeten gewoon verrengen van de kant waar het stuur niet staat, zeggen.
3: Ja,
0: dat is veel gemakkelijker.
3: Mijn dochter ook, die...
0: En dat blijft in Engeland kloppen.
2: Of een stickertje plak op je hand.
3: Mijn dochter ook, die had tegen haar natuur in, wou die ook, zoals haar oudere zus, balletles volgen. Dus zij ging dan balletles volgen, maar was er een veel te wilde bras enzovoort. En zij vertelt dan achteraf altijd van, ja, ik sta er in die les en dan heb je er die 30 zwaantjes allemaal netjes op een rij in een roze tutu. En de juf roept naar links en dan zag zij in de spiegel zo één die dan helemaal aan de andere kant...
2: En dat was zij.
3: Dat was zij zelf.
2: Ja. Leuk.
0: Ja, dus geboren voor de frontvrouw te zijn in de dans. Hè? De rest door alle figuurtjes en er eentje van voordansen die eigenwijs.
2: Ja, ik heb een verhaal. Maar had ik dat niet al verteld over mijn Afrikaanse dansleservaring?
0: Nee.
2: Oké.
0: Okay. Ah ja, ik ben niet al steeds geheugen, dus zou kunnen van wel. Maar...
2: Nou ja, ik hoop nog niet on-air. Alleszins, ik dacht, ik ga nog eens Afrikaanse dansles doen. En ik heb dat vroeger wel gedaan. En dat was altijd tof. Maar hier is een soort van een vrouw in Antwerpen. Die heet Fanny Hutten. En die geeft heel veel... Dat is een westerse madame, een witte madame. En die geeft heel veel Afrikaanse dansles. En ik ging dus naar die dansles. En er zitten zo drummers van voor. Maar je moest allemaal netjes in rijtjes gaan staan. En je moest echt zo... Een heel eenvoudig pasje moest je dan doen, maar je moest dat allemaal in rij netjes doen, helemaal naar vooraan. En als je dan vooraan was, moest je terugwandelen en opnieuw doen. Ja. En het was echt een soort militaire rij die je moest maken.
3: Heel los Afrikaans eigenlijk.
2: ik voelde me wel opgezweept door de, er zaten 4 drummers. Voel me wel opgezweet. Dus als ik dan op de terugwas was, was ik dan ook een beetje aan dansen en zo. Maar ik voelde al een beetje, dat is niet de bedoeling hier. En op een bepaald moment was ik dan zo in dat rijtje en was ik ook zowel wat. En ze was echt zo... Hè, want steeds als ze keek en ik moest mijn pasje doen, deed ik zo heel goed mijn pasje. Hè? Want het was wel vrij simpel voor mij. En op een bepaald moment, ik voelde dat ze me in de gaten aan het houden was. Hè? En op een bepaald moment was ik terug in de rij en toen was ik even zo afgeleid, want het verveelde me al. En ik was zo wel... En toen sloeg ze toe. Toen legden ze de drummers stil. En toen zetten ze mij ten overstaan van heel de groep. Zet ze mij te kakken dat dit niet de bedoeling was en je moest het vooral goed doen, want anders moest zij dat allemaal later afleren. En echt een hele speech Toen was het allemaal heel groep.
0: Maar je hebt geen van die mensen. Ja,
2: en toen had ik echt zoiets van, oké, dit is mijn laatste moment in de Afrikaanse dansles.
3: Die van Fanny.
2: En toen moesten we weer beginnen. En toen was ze klaar met de speech. Dus toen begonnen de drums weer. Maar dan heb je altijd een soort intro van acht tellen. En toen heb ik, iedereen stond nog stil. Maar ik heb op die acht tellen heb ik echt heel wild bewogen. En die drummers moesten onwijs lachen. Ja. En dan heb ik zo een pasje gedaan en dan ben ik zo al dansend de klas uitgegaan. Zo van, dit was het voor mij. Fanny Hutten. Dus dat was. En toen deelde ik dit met iemand anders die in de les was. Een kennis van mij, niet echt een vriendin, maar een kennis. En toen zei ik van, ik vind dit wel wat. Ik vind dit echt niet oké. En toen zei ze van, als je in Afrika dansles neemt, dan dit valt eigenlijk nog mee, want dan slaan ze met een stok op je benen.
3: Voilà, Afrika meteen bepaald.
0: Heel Afrika. Ja,
3: heel Afrika.
0: Heel dat groot continent.
3: Elke dansles in elke...
2: ik weet niet meer welke stijl, uit welk land het kwam.
3: Het belangrijkste om te onthouden, je mag geen plezier beleven aan dans. Dat is de les die jij niet kan begrijpen.
2: Juist, en je moet in het gareel wandelen. Ja. En plezier inderdaad is niet...
3: Dansen is niet met je lichaam, is met je tellen, is met je hersens.
2: Ja. Precies. Okay. Dus dat was mijn ervaring.
3: Met Fanny, hè? Want, er
2: Fanny
3: wel...
2: Hutten. H-U-E-T-E-N.
3: Adres?
0: Fanny, uw laatste uur heeft geslagen.
3: Ja. Centraal komt achter jou aan.
0: Wat gingen wij vandaag weer doen?
3: Afrikaanse dans, dacht ik.
0: Ja, dus de koen heeft mij echt met zijn knieën, met zijn nek echt liggen dwingen om bij mijn Roemeense muziek te spelen. Dus ik heb maar gewoon Roemeense muziek bij.
2: Fijn dat ik dat dan ook wist, want ik heb de therapie-sessie zitten voorbereiden.
0: Ja, zal ik. Had,
2: deze ochtend om 6 uur opgestaan om dat nog voor te bereiden.
0: Oh, heerlijk.
3: Fantastisch. Dan gaat het volgende week een schitterende uitzending worden.
2: Nee, maar het is niet erg, want ik had het... op het laatste moment voorbereid en ik dacht, ik zou dat eigenlijk iets beter moeten voorbereiden. Dus bij deze.
0: Volgende week. Iedere Radio Centraal luisteren even in therapie. Hè?
2: Maar muziek is sowieso therapie natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, therapeutische muziek kun je in de was spelen. Ja. Nee.
3: Death metal is mijn therapeutisch.
2: Soms wel.
3: Het is zo'n ontdekking, vind ik, die Roemeense muziek. Ik ben er ook met mijn moeder van 89 jaar naar op zoek gegaan. En ook zij was helemaal, maar echt totaal onder de indruk van de timbres en de ritmes en de melancholie en de opwinding die erin zit. Het is een fantastische ontdekking. De luisteraar die mij moet ondergaan in dit programma, die moet het al twee afleveringen. Het is verdorie nog een derde erbij. Maar nee, Jan is dan weer zo ongelooflijk. Die heeft zo'n ongelooflijke uitgebreide collectie. Dan ook nog eens rond in muziek. Dat het zijn juweeltjes die we op u loslaten, beste luisteraar.
2: Nou, smijt het er maar in dan.
0: We gaan eerst even door het Roemeense landschap rijden. Hè, met de ballade Lui Costea. Ik zin snap
2: je. Je was goed begonnen.
0: Ja, want het is het ding. Je zet de accent zo kei klein. En je zet er...
2: Leesbril.
0: Ja, het is Pukurahul.
2: Totaal niet.
0: Jawel, dat staat
2: dan maar. Ja, hoe jij het zei.
0: Pukurahul.
2: Oké, dat is
0: beter. Oké, die Roemenen lachen uit, ik
2: weet het. Beter.
3: Maar in ieder geval, wat aan de voorkant zien, zie ik een zekere Georges Zamir.
0: Georges Zamir,
3: met de...
2: En Zamfir, ja.
3: Met de panfluit, maar dan de Roemeense.
2: Dat is wel een held,
0: de Nai.
2: Roemeense held.
3: En het is zoals vaker een Franse uitgave, want ik lees Trésor folklorique roumain.
0: Dus een Roemeense uitgave, bedoeld voor export.
3: Ja.
0: Maar Georges Zamfir heeft wel verloren. Ah ja, Frankrijk-Roemenië is ook een connectie die vrij sterk is.
3: Absoluut, ja. Ja.
2: Ja.
0: Maar ik denk zelfs, eens kijken, het staat er in het Engels.
2: Ook misschien de Zigeuner.
3: Engels staat er ook bij.
2: De Zigeuner-connectie.
0: Ja. Want de meeste Roemeense platen, daar staat ook heel weinig uitleg over. Dat zijn vaak zelfs generieke designs. Dezelfde tekeningen, dan staat er bijvoorbeeld de foto van de muzikant op. Dat verschilt dan wel per plaat. Wat je ook hebt, is dezelfde hoes die dan over verschillende platen gebruikt worden. En dan diezelfde plaat komt dan ook in verschillende hoezen. Kijk, als aan. Dus af en toe komt er ook wel eens een potje dubbel.
2: Dus allemaal voor de, van, door de staat uitgegeven natuurlijk.
0: Allemaal door de staat, ja. Electric Art.
2: Ja.
0: Ja.
3: En wat jaartal ongeveer spreken we hier?
0: Even kijken. Tja, deze persing eind jaren 70. Ik denk dat dit kouder is.
3: Mm-hmm. Die George, daar hadden we het de vorige keer over, die George Zanfir, die zijn beginperiode was fantastisch en heel puur, ja. Maar later is hij wel een beetje schmalt.
0: Ja, vooral samen met Marcel Cellier heeft hij dingen gemaakt. Ja. Ja.
2: Vertel, wat was er mis mee?
0: We hebben het vorige keer al gezegd, maar dan zo gaat orgel met panfluit en zo echt het melken van George Zanfir, noem ik dat.
2: Okay.
0: Wat heb je dan inderdaad,
2: Maar waarschijnlijk werd het dan wel heel breed bekend of zo.
0: Ja.
2: Hebben de mensen zo...
0: Die gaat recht optreden.
2: George Zanfir,
0: ja. Hij zal altijd goede muziek blijven maken. Mm-hmm. Maar er zijn ook dingen bij die je zegt van oei. Mm. Meestal zit hij dan inderdaad een al Marcel Cellier erbij.
2: Oké.
3: Liftmuziek. Maar goed, zoals steeds beginnen we dan weer te watertanden rond 13 na 11. En gaan we eens luisteren, hè? Zeker.
0: Ja.
2: Op radio.

0: snelle muziek, snel gedaan. Twee keer als Amphier, na elkaar.
1: De laatste was de... wat is dat hier? Korugjeska.
0: Tumbleweed.
1: Nee, dat is een heel ander nummer.
0: Dat is de volgende. Nee, we hebben gekozen nu voor de twee keer de Zamfir achter elkaar. De twee kanten van Georges Zamfir.
1: Dat is de klassieke, hè. Een droge, lange intro eigenlijk. Mm-hmm. Die altijd precies begint, maar niet begint, zoals dat Birgit just zei. Mm-hmm. Ja. En dan een bulle klitser, hè.
2: Die explosie komt des te beter uit als je zo'n hele lange intro hebt. En als het dan losbarst, ja, dan word je heel blij.
1: Dus ook in klassieke muziek, trouwens een klassiek recept. Hè. Je loopt traag en snel, zoveel mogelijk afwisselen, luid en stil. Niet alleen in klassiek, trouwens. Het enige wat ze dat niet doen, is popmuziek. Daar compressen ze alles tot maximum volume. Zodat iedereen zijn versterker stil zit.
0: Weet je waar de Pixies hebben ermee begonnen? Die hebben dat afgewisseld. Die hebben hun manier van songs maken. Ze waren er eerst mee. Is ook vrij traag, vrij melodisch. En dan knal met de scheuren.
1: Eerst.
0: Volgens
1: mij het was een paar honderd jaar te laat.
0: Het was een handelsmerk.
1: Ze waren er wel heel bewust mee bezig. In de popmuziek is dat uitzonderlijker. Hij geeft soms wel traag, snel, maar qua volume is het dingen. Als je compressie haalt, is het maximum volume. Dat is echt gruwelijk. Ik heb het eigenlijk overal modellen, want de Pixies valt er nog een beetje buiten. Ja. Vooral met de cd's dat begonnen. Als je dat op een plaat deed, dan springt de naald uit de groef. Dus bij de cd's is het beginnen met de dingen echt plat te persen. En dat is... eigenlijk zijn de radio's daarmee begonnen, dat is juist. Ja. Omdat op de ether, als mensen scannen... Het is heel simpel, dus een theorie in de muziek die altijd werkt. Dat is iets dat luider klinkt, dat vroeger klinkt altijd iets beter. Dus wat doen ze? Je hebt mijn maximum bandbreedte de radio. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan dat geluid eenmaal persen, zodat dat toch luider klinkt, zonder hogere pieken. En zo is er eigenlijk een oorlog begonnen voor alles luider en luider te maken. Dat is in Amerika begonnen en op een gegeven moment zijn er de cd gegaan. En nu maken ze er stilaan komaf mee door... Streamingdiensten hebben dan een norm en alles wat erover gaat, wordt naar beneden geduwd. Dus muziek die zich dan plat comprist, die klinkt dan eigenlijk gewoon stil.
0: En hoe lossen wij dat bij Radio Centraal op, Jan?
1: We doen er gewoon niet om mee. Maria Tanasi, Chioliandra. Een soort van tuimelkruid dat rond de distel zingt.
2: Oké.
1: Je kunt erin lusten.
2: Tuimelkruid dat rond de distels hangt.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een Roemeens woord dat je alleen maar kunt beschrijven.
2: Maar ik ben er wel benieuwd naar, omdat ik zo wat in de plantjes ben. Ik benieuwd welk tuimelkruid dat is. Maar ik zal het zo even opzoeken, ja.
0: Is dat een eufemisme voor wiet eigenlijk, Jan? Tuimelkruid. Ik heb een beetje van dit kruid gerookt en ik tuimel toch wel helemaal... Van mijn melk.
2: Ik ben oprecht nieuwsgierig. Wat het is. Dus ik ga het zo even als de muziek op staat.
1: Ik zal het einde van het programma misschien eens opzetten als we nog tijd hebben.
2: Ah ja, oké. We gaan het niet spelen.
1: Ik zal het nu doen.

0: Radio Stilte.
1: Dat is de nieuwe naam van ons zendstation. Radio Stilte.
2: Ja, ja. Je werd er stil van, hè?
1: 106.
2: Die.
0: Ja, je krijgt er eigenlijk niet genoeg van, hè?
1: Er zit een beetje dat declamerende in, hè? Dat,
0: ja, die roepstemmen zijn al... Ik hou ontzettend van roepstem.
2: Ja, ik ook. Er zijn niet zoveel te vinden. Maar
0: nee?
2: In elk nummer komt het zo wel een beetje voor, maar zo echt gelijk Jules Leandra.
0: Ja, want het is wel traditie in de, ook Roemenië, Hongarije, Rusland ook wel.
2: Ja.
0: De hele Oostblok, de roepstem. Mm-hmm. En het zal nog wel in een aantal...
2: Nee, ik heb ergens gelezen deze week, dat...
0: Joegoslavië.
2: In Joegoslavië dat ook trouwens.
0: Ja, voormalig.
2: Maar dat is een heel deel van de Roemeense muziek. En ook vooral die vocale muziek die solo wordt gespeeld, veel minder aandacht krijgt. En heeft gekregen, laten we het zo zeggen. Als bijvoorbeeld de instrumentale muziek en de muziek die... Ja, met orkesten en zo werd gespeeld.
1: En waar dan? Binnen Roemenië of Europees?
2: Binnen Roemenië. Ja, omdat natuurlijk in het communisme is ook een hele tijd geweest dat Roemenië bijna de enige waren die Roemenië vertegenwoordigde. Met dan natuurlijk, wat zeggen? Ja, Roemenië is een beetje een afgesloten land geweest. Ah ja, land. Echter tijdens de Jordaan is een beetje afgesloten geweest.
0: Helemaal afgesloten. Je mocht, dat is een enorm gedoe om daar naartoe te gaan.
1: Het heeft een periode gehad, hè. Ze waren vrij tegenover de Sovjets, maar dat is dan toch vrij snel in een dictatuur met Ceausescu.
2: Ceausescu is eigenlijk een soort dictatuur waarin die mensen zichzelf enorm verrijkt, terwijl de bevolking amper nog iets heeft om te eten. En dat is echt gewoon wanbeleid, volledig in functie van zichzelf.
1: Die zijn paleis was een beetje het grootste ter wereld of zoiets.
0: En toen is er toch echt zo, misschien weten jullie dat dan wel, met die moment dat hij dan is afgezet, dat er echt zo'n volkswoede is geweest.
2: Oh, ik weet er wel wat over.
1: Hij is neergeknald, hè?
0: Ja, precies.
1: Met zijn vrouwtje.
0: Ja, precies.
2: Gelyncht eigenlijk, hè?
0: Ja, inderdaad, gelyncht.
1: Nee. Bang.
2: Dat is ook een lynch. Ze hebben hem neergeschoten, zij zijn inderdaad dus de geschotwonden gestorven.
1: Het was in een schooltje, en even bij elkaar. Het was ongeveer, het duurde 3 kwartier, het zogezegde proces. Maar het is even schuin dan de Ceausescu-processen, dus helemaal in de stijl.
2: Met het verschil dat het misschien in zijn geval niet meer de moeite was om alles te gaan bewijzen met het zo. Op een gegeven moment moet bepaalde dingen kunnen loslaten, denk ik, gewoon even kutten met te maken.
0: Heette dat niet, dat paleis, dat was zo wit, heette dat niet de suiker, iets met suiker heette dat.
2: Ja. Nee, maar belangrijk om die Roemeense revolutie was dat die is eigenlijk gerealiseerd door het overnemen van het tv-station. Mm-hmm. Want er zijn al duizenden zo'n opstanden geweest, ook achter tijdens de gordijn, maar die hebben het verstand gehad, die zijn begonnen met het tv-station. Mensen in Boekarest zaten tv te kijken, revolutie, die zagen ineens mensen opspringen, die zagen ineens... Doordat dat op tv was, kwam er meer en meer volk aan, want iedereen zegt, nu gebeurt het. Mm-hmm. En als ze dat niet hadden gedaan, dan was dat waarschijnlijk de zoveelste opstand geweest dat stilgeslagen was. Mm-hmm. Omdat er ineens zoveel volk in heel het land kwam eigenlijk, omdat op de tv kwam. Dan kwam er ook zo een madame op een gegeven moment, die was dan gewond gerokt al in die dingen, en die deed echt een gigantische propaganda speech, maar op dat moment kwam dat zo reëel en zo raak over wat er eigenlijk in de mensen omging, dat eigenlijk een heel snelle omslag in de mensen en dingen is geweest van nu of nooit.
1: Ja, ik herinner mij ook dat Ceausescu was een toespraak aan het doen, ook op een groot plein.
2: Het is tijdens de toespraak
1: en
2: inderdaad.
1: En daar met die, het volk dat toch al samen was, waar plotseling beelden van die Roemeense vlag waren, dat wapen uitgeknipt was. En dat was het symbool van...
2: De Roemeense vlag met een gat in.
1: Dus eigenlijk gewoon blauw, geel, rood, denk ik, verticale strepen. Maar met een wapenschild in het midden. Uitgeknipte, dat was dan het opstandige deel. En toen ook centraal was daar in zekere zin bij. Want ik weet nog dat we in de kleine studio zaten. En dat tijdens de opstand dat Fred daar ook in de buurt rondhing. Dat dan bepaalde mensen hier in de...
2: De Fred heeft het allemaal weer gedaan. Oh, wat hier rondhing.
1: Fred, dat is de grote.
0: Ik ben het aan het opzoeken nu, de Palace of the Parliament Boekarest. Is inderdaad onwaarschijnlijk, hè? Wat een paleis, wat een overdaad. Maar ik vind zo die bijnaam van suiker, misschien klopt dat niet. Misschien was dat dan in Polen, ergens dat je zo'n bijnaam van suiker ding had. Maar.
1: Maar goed, de vorige vrouw, wie was het die we gehoord hebben?
2: Maria Tanasi. Mm-hmm. Ook een topzanger is eigenlijk. De Roemeense dingen. Ik weet er niet zo heel veel over. Gewoon.
1: Ja. En ook van Gypsy afkomst? Denk je?
2: Ik dacht het wel.
1: Want daar hebben we vorige keer nogal diep op ingegaan, bijna allemaal. En er was een behoorlijk respect in Roemenië voor de...
2: Ja, een beetje een dubbelzinnig op een gegeven moment, ja, omdat ze op een gegeven moment weer heel veel gypsy-songs als traditional bestempeld. Ja. En bijvoorbeeld de muziek van Achter het IJzeren Gordijn dat bij ons kwam, dat was ook een soort van dingen, die exporteerden dat heel bewust. Dat was ook een soort van het uitdragen van de cultuur.
1: Ja.
2: Maar voor Roemenië was het Roemenië. En ja, die muziek in Roemenië is zo erg vermengd met inderdaad de Roma-muziek. Dat je dat niet kunt scheiden. Maar op een gegeven moment was het wel zo dat er heel wat songs gewoon als traditional bestempeld werden. Wel dat gewoon de schrijver goed bekend was.
1: Ja. Het klassieke verhaal in ons klassiek programma.
2: Ja. Het Roemeens volkslied, hè, dat we vorige keer al 3 keer hebben beluisterd. Ciao Ciurlia. De nachtegaal.
1: Ja, het was ik heb me helemaal erin gelezen toen ik bij mijn moeder was. Ze is ook gaan, die ene zangeres is jammer genoeg door een auto-ongeluk om het leven gekomen. Want ze had nog vele jaren op haar teller. Met die prachtige stem.
2: Welke was
1: het? Ja, ik zou dat moeten opzoeken. Ik ben heel slecht.
2: Ik heb ze ook gelezen, maar het was een Romica?
0: Ah ja.
2: Gabi of een van de Maria's? Nee, Maria... De Toretsu is gestorven door een hartinfarct terwijl ze aan het zingen was, dat is juist.
1: Ja, oh, juist.
0: Echt waar, die is in het harnas gestorven.
1: Voilà. ik heb het dan genoteerd om het dan te kunnen opzoeken. En dan moet ik dan even gaan zoeken. Maar we gaan liever luisteren naar welk juweeltje in onze parelketting Jan dan weer voorzien heeft. Ondertussen, de stapel platen groeit hier voor ons.
2: Ik was even nog naar Maria Tanasi aan het kijken, of dat ze... Er staat eigenlijk niks vermeld als van Gypsy afkomst. Dus, ik denk dat ze gewoon Roemeense is. Mm-hmm. Ze wordt trouwens vergeleken met de EPA van Roemenië.
1: Mm. Ah, oké.
0: Die hebben wij net gehoord.
2: Die hebben wij net gehoord, ja.
0: Oké.
2: Misschien straks nog een paar nummers, maar voor de variatie heb ik een nummer van Maria Ciobanu klaarstaan. Maria Ciobanu zou een beetje als een Roemeense slagerchanson kunnen gaan categoriseren. Ik vind niet alles wat ze doet even goed daarom. Maar Pedure, Chiar Pedure wel. Bos en nog eens Bos.
1: Edioshu Walishu.
2: Nee, Pedouri, Sijar Pedouri.
1: Ediu Walishu.
0: Pedouri. Verdouri.

0: Maria, Tio Banu, ziet ook echt schattig uit. Zo een beetje een mollige en die heeft dan zo... Zo, dat schattig spleetje tussen de rug en naar boven.
1: Ah, heb ik ook. Goed. Ja, ja.
0: En dat is ook zo'n kapsel, zo, ja, zo hoog en dan zo naar beneden. Ja, ja, ja. Ja. Zo, ja. Ja, en altijd van die bloemetjes op de rug.
2: En we hoorden een Roemeense blokfluit.
1: De fluier.
0: denk ik, hè? Ja, ja.
1: Ja, ik heb het opgezocht en eigenlijk zijn er... In eerste instantie blijkbaar maar twee fluiten, dus de panfluit en inderdaad deze fluier.
0: En de ocarina?
1: Dus die... is dat een fluit? Ja.
0: Is dat geen fluit? Want volgens mij is de vloer wat groot voor deze geluid. Of is dat kleiner?
2: Ah ja, ja, want het klonk wel echt als een heel scherp klein fluitje.
0: Mijn eerste gedachte is ocarina, maar ik ben niet zeker, want ik haal die ook alles door elkaar.
1: Ocarina, zit ocarina. In de Romeinse cultuur dan, in de ocarina? Weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat is een leegte.
2: Zit de ocarina in de Roemeense cultuur?
0: Ah ja, zeker en vast, want ik heb keiveel Roemeense platen met een ocarina.
2: Kijk. ik weet niet wat een ocarina is.
1: Ja, dat is een beeld of de...
2: Oh, zo'n platte, gekke fluit.
1: Een soort pistool van Star Trek.
2: Oh, kijk nu. Een soort föhn.
0: Ah ja, hier op de hender.
2: Ja. Een soort voorhistorische föhn. Ja.
0: Maar je hebt heel veel verschillende ocarina's over heel de wereld.
1: Het principiële idee voor het instrument komt uit China. En dat was mogelijk al duizenden jaren oud. En de eerste klassieke chromatische ocarina werd in de 19e eeuw ontworpen door de heer Giuseppe Donati. Ergens in de 19e eeuw. En hij heeft ook de naam ocarina eraan gegeven. Wat betekent, dubbelpunt, open aanhalingstekens, kleine gans. Alsjeblieft. Gans klein.
2: Ja.
1: Dus het is een, ja. Maar ook onze cimbalon, dat waanzinnig instrument waar als je daar een muzikant die ziet bespelen op de YouTube, dat is hallucinant hoe
2: waanzinnig,
1: tof dat die kerels er vandoor gaan. Dat is ook een relatief recent instrument. Hè. Ergens in de midden 1800 is dat eigenlijk uitgevonden. Dus je hebt soms het idee van...
0: Het heeft een hele evolutie ook. Hè. Mm-hmm. Als je kijkt van waar het komt, instrumenten waar inderdaad met stokjes beslagen werden, met snaren bespannen. Vaak waren het begon denk ik bij planken. Zieters en zo.
1: Tuurlijk.
0: En, maar inderdaad, dat instrument, ja, ook een ambacht dat erin zit, hè. Dus een halve piano.
2: Ja, het is eigenlijk een soort open piano. Je speelt direct op die snaren. Ja.
1: Maar er is ook een pedaal aan, hè?
0: Ja, er is ook pedaal aan, want je kunt de klank laten verder doorklinken. Het blijft altijd ping. Ja. En anders is het ping.
2: Maar het is heel virtuoos om te zien, inderdaad.
0: Ja, vooral als je dan Tony ziet. Tony Jordeke.
2: Ja. Dus de intensiteit waar ze dat mee moeten doen, dat is heel mooi om naar te kijken, vind ik. De lichamelijke intensiteit.

0: noemt. We zijn een fantastische kerel. Want hij is ook iemand, een Fransman, die in Roemenië onder andere heel veel fieldopnames heeft gemaakt en heeft gedocumenteerd. Ja. En zo ook dan George St. Pierre heeft leren kennen en zo verder. Maar ja, een goede etnograaf is niet per se een goede muzikus.
1: Dus de ondertitel van de dag.
0: We gaan eens kijken. Want, een van die muzikanten die het dan ook heeft uitgenomen is Alexander Tsitrouche. En deze opnames zijn gewoon veel rauwer. Veel plezier om in te luisteren.
1: Ja, oké.

Met de weetjes. Jan is op garme tegelijkertijd de plaat aan het wisselen en op de hoes aan het kijken. De plaat wordt omgedraaid. Het heerlijke geluid van de vinyl op de top. En het schoonmaken gebeurt ook obligaat. Terwijl het zonnetje binnenschijnt. Ja, we gaan het eventjes plastisch omschrijven wat in de studio allemaal gebeurt. We zijn toch volop in Roemenië. We hebben onze keertjes laten gaan. 3 programma's lang hebben we het over de Roemeense muziek. Op het scherp van de snede van de klassieke muziek, want we zijn uiteindelijk een klassiek muziekprogramma. En wat is er klassieker dan volksmuziek? En wat is er klassieker volksmuziek dan de Roemeense volksmuziek?

0: Daarom drie programma's aan een stuk.
1: Dat is eigenlijk het vragen. Dat is klassieke volksmuziek, dat is Romeinse volksmuziek.
0: Als je ziet naar de Bartokken enzovoort, die als gekken... Dat moet wel wat geweest zijn, inderdaad. Die openbaring in het brein van... Nee, maar wacht, is onze volksliederen, dat is een onuitputtelijke bron van melodieën en van klanken die er is.
1: Ja, ja.
0: En het is maar goed ook dat dan via die klassieke componisten, dat er dan die melodieën worden in ere hersteld.
1: Ja, ja, ja. Ja. Maar, ik denk zelfs dingen, volksmuziek, zelfs met name de Zigeuner Gypsy muziek, is bijvoorbeeld al Telemann.
0: Echt?
1: Was je dat, Telemann?
0: Oh, ja.
1: Ja, dacht Telemann. En in de barok had er ook een aantal deel.
0: De barok had een aantal, ja, inderdaad. Ja. Die,
1: en die kwamen dan inderdaad uit de cafés, die zagen dat en die waren niemand onder de indruk van. Maar zitten wij hier op onze instrumentjes, die mensen jarenlang op te leiden en die mannen die doen dat precies, of dat van de pamper komt.
0: Met name in, we hebben het er eens over gehad, maar ik ben kwijt wie, aan het Spaanse Hof was er een kerel die dan daar geacht werd om ook muziek te brengen, maar die dan meteen... bij de rondreizen die die Spaanse koning dan maakte, meteen ook alle steden en dorpen afging om te noteren en te luisteren wat de lokale volksmuziek was. Maar inderdaad...
1: In de romantiek, de dingen ook, Brahms met de Hongaarse rhapsodie, is het juist... Nee, Liszt met de Hongaarse rhapsodie.
0: Ja, en de polka en zo. Ja.
1: Brahms met zijn Hongaarse dansen. Ja, er zijn er nog voorbeelden in de romantiek al. Dus,
0: en dan eigenlijk zou je eer wie eer toekomt de credits aan de Roma-zigeuners moeten geven, hè, die waarschijnlijk toch wel het gegarandeerd zijn van het muziek maken. Met de paplepel ingegoten. Ja.
1: Ik heb nog een improvisatie klaarstaan. Van dezelfde manier, Alexandru Citrus.
0: Let us have it.
2: En improvisatie bedoel jij? Is het op het moment geïmproviseerd of heet het nummer gewoon improvisatie?
1: Nee, het is Hatsikane, is het de naam van het nummer. En het wordt beschreven als een improvisatie Loutoriske Transylvanië. Dus eigenlijk een Roma-improvisatie uit Transylvanië.
2: Oké.
1: De Loutoriske, dat zijn de luitisten, dus eigenlijk de Roma-muzikanten.
0: Oké.
2: All right.

0: meezingertje. Maar goed dat er geen webcam hangt met het, de beentjes die hier door de lucht zwaaien in de studio.
1: Vrouw Koen, echt. Ja, gaat te keren.
0: Ze moeten mij tegenhouden. Tegenhouden. Dus ik blijf maar gewoon zitten. Nee. Fast speed. En ik heb de indruk dat er meer dan één cymbalon aan het werk was. Want er was er eentje die blijkbaar al te veel in de Slivovic had gezeten. En die af en toe scheef ging, wat het dan weer fantastisch maakt. Alain Provist. Mooi. We gingen naar Roemenië.
2: Ik heb op een gegeven moment, er is een orkest. Ah nee, dat was vorige week niet. Dat we zeiden een ding en dan bleek er drie cymbaloms in één orkest te spelen.
1: Ja. Ah, wow.
2: Ja. Dat is vol een bak, hè.
0: En de filmpjes die ik dan een beetje doorheen de week bekeken heb, daar zit er bijna altijd meer dan één, inderdaad. Kerels die gaan erop los. Fantastisch. Het geeft een soort muzikale, ja, klinkt wat onderbied, maar een soort brei van nootjes allemaal die overal onderhangen. En dat geeft een zeer apart effect, ja. Nice. Roemenen zijn we allemaal. Overigens, Roemenië, de hoogste inflatie van heel Europa. Het slaat alle kanten op. Over de 10%, dus het gaat er niet goed daar. En ook omdat we bezig waren dat wij op reis gingen gaan naar een volkfestival in Roemenië. Het hoogste aantal verkeersdoden van... Ook met schouder en nek, of met benen en armen en ruggenwervel, boven al de rest van Europa uit. Dus het is een spectaculair landje wel.
1: Ja. Misschien nog veel oude, gevaarlijke auto's, zonder kooi en dat soort dingen.
0: Maar ja, als je allemaal deze muziek in de auto draait, niet moeilijk dat je begint te peren op de straat.
1: En wij hadden dat natuurlijk in Nederland en België ook was, hè, dat er een periode is dat er heel veel dodelijke auto-ongelukken waren. En dat ze toen allemaal gordels en kooien in auto's zijn gaan bouwen, kreukzones. En later airbags.
0: Ja.
1: En toen zijn die ongelukken afgenomen, maar dat is hier ook een periode geweest.
0: Ja,
1: dus ik heb ooit
2: een brandweer gehad die net van de interventie kwam en die zei frontale botsing tussen een Range Rover en een Peugeot 208. Wie kwam er het beste net?
1: Ja, de Range Rover natuurlijk.
2: Peugeot 208.
1: Oh, oké.
2: Okay. En er net geen kreukelzones en dat was gewoon tegen zijn stuur te pletter geslagen.
1: En de andere
2: was inderdaad met al die kreukelzones, was die gedempt. Wow. En die zat in die kooi, dus helemaal samengeperst auto, maar de bestuurder was...
1: Ongedeerd. Niet ongedeerd.
2: Dat is niet zo erg, maar die andere, die was dus gewoon in de bos in bunkums gestuurd.
1: Bij een Range Rover hebben ze geen kreukzone. Dus
2: het is niet omdat je rondrijdt met een macho auto dat je dan in BDRF zijn gebotst.
1: Ik dacht dat dat tegenwoordig verplicht was zelfs, auto's dat moest...
2: Hij heeft niet het model gespecificeerd, maar ik denk dat het misschien die oude die zo echt zo Parijs-Dakar deed gekend
1: zijn.
2: Dat zijn eigenlijk ook de enige Range Rovers die ik al cool vind, want die is echt duur een brol. Het is dan bekend voor constant in de garage te moeten staan. Het kost een keiveel geld. En het zijn allemaal van die SUV's. Ja. Het zijn wel ruime auto's, maar...
1: Misschien geen auto's meer bouwen zonder kreukelzone. Ik
2: denk dat het niet mag in Europa in ieder geval.
1: Nee, inderdaad. En dat doet de ongelukken afnemen. Dus,
2: Nee, toen niet de ongelukken.
1: Nee, ik bedoel de slachtoffers. De ongelukken niet. Nee.
2: Dat ligt bij het mannen.
1: Nee, dat zou wel goed zijn.
2: En een beetje de infrastructuur misschien. Maar,
1: stel je voor dat dan de ongelukken doet afnemen.
0: Misschien in tegendeel zelfs, want nu rij je maar op. Je kan toch niks overkomen als je botst.
1: Totaal verkeerd statistisch verband ook. Zo verkeerd geïnterpreteerde. Kom je dat ook, dat soort dingen tegen. Hè? Zo twee dingen die aan elkaar gelinkt worden in de media en dat wel helemaal niet klopte.
2: Ja, ik heb er een spreekwoord voor. Een stilstaande klok staat twee keer per dag juist. Ja. En sommige mensen maken dan die associatie. Het staat juist, dus het werkt.
1: Precies.
2: Alleen is gewoon toevallig gezien een keer.
1: Verkeerde redenaties.
2: Een keer de hallucinaties. Hè.
1: Ja.
2: Accordeonnetje?
0: Graag.
1: Ja.
2: We gaan luisteren naar Vasil Pandelescu. Sorry, Pandelescu.
1: Ah, Vasil.
2: Vasil. Dat is ook,
1: Vasil.
2: Ook een Vlaamse naam. Hé,
1: Vasil.
2: Vasil. Dat wordt niet meer gebruikt, hè.
0: Vasil. Fedazil. Daar heb je weer een Roemeense connectie.
2: Nee, die zijn Europees, die mogen gewoon binnen.

0: Fantastiek. De Paganini.
1: Curlia van Dinichu. Angelicus Dinichu. Ik zijn de voornaam just tip. Ik speel toch de Citroën.
0: Nog een half uur en we spreken allemaal Roemeens hier. Als het volledige programma was.
1: Het begint niet Roemeen, want niemand ons verstaan.
0: Verdorie toch? Enkel wij en onze trouwe luisteraars. Ja, wondere wereld. Virtuozen, we hebben het er vorige keer over gehad, die geboren worden, dus lijkt het wel, met viool, hetzij accordeon, hetzij cymbalon in de hand. En die kunnen praten met hun instrument, zoals wij dat proberen met onze stem en stembanden. We blijven door het land Roemenië razen. Ja. Wel voorzichtig, want ik heb gelezen dat de meest aantal verkeersdoden veruit van Europa zich in Roemenië bevinden. Dus toch maar voorzichtig. Met de pedalo.
1: Ja, dus de accordeonnummer Saniko Zurgulai. Dat is eigenlijk een lied. En ik denk dat van Maria Lutheritsu is. Mm-hmm. Ik heb het niet gevonden, omdat het niet onder dezelfde titel op de plaats staat, want ik heb het ergens. Er zijn heel veel standaards die gespeeld worden in de Roemeense muziek.
0: Ja, ja, ja. En dat het dan ook diffuus kan worden waar een bron is en waar het vandaan komt.
1: Ja, dat is soms expres de diffuus. Inderdaad. Soms is het ook soms worden ook dingen als traditional en staat gewoon in de naam wie dat het eigenlijk gemaakt heeft. Dat vind ik wel cool.
0: Ah, just.
1: En dan staat er Louis, dat wil zeggen van, en dan staat er een naam, maar dat weet eigenlijk ook ineens, oké. Okay. In de latere versie staat daar vaak die naam niet bij.
0: Ja, ja, ja.
1: Wow, nog een beetje een accordeon, denk je. Nog eens naar Vasil Pandelescu, de Brou de la Petristi.
0: Oké. Okay.

0: Dit was de werkelijke snelheid.
1: Ik dacht dat we nu op 33 toeren gingen spelen. Het klinkt een beetje 45 toeren. Een beetje snel. Ja, knettergek.
0: Virtuoos gespeeld hoor.
2: Zo is er maar één. De meester van de cimbalom, Tony Jordacke.
1: Tony.
2: Dus dat was Calabriata.
0: Okay.
2: Zoals in Breaza wilt dat zeggen.
0: Oké. Ik weet niet wat je bedoelt, maar...
2: Ja, Breaza is een dorpje in...
0: Breaza is een dorpje in Roemenië.
2: Ja, dorpje, of streekregio,
0: of
2: dat
0: een
2: weet
0: streek,
2: je.
0: Ja.
2: En Sala is zoals in.
0: Zoals
2: veel van de
0: in.
2: Nummers hebben zo'n titel.
0: Zo heet die, dat nummer heet Zoals in.
2: Oké. Of eigenlijk is dat op zijn Breazians of zoiets, maar...
0: Ja, op die manier.
2: Dat is wel vrij vertaald.
0: Ja. Nu ben ik mee. Ja.
2: Dank een beetje zoals op grootmoeders wijze.
0: Maar dan anders. Maar ik begrijp het.
1: Nog instrumenten op de plank. Want we razen tegen een ongelooflijk tempo aan 128 beats per seconde.
2: Hierachter staan een douane. Douane de Jali. En douanes zijn wat trager. Hè?
0: Ja.
2: We kunnen die gewoon opzetten.
1: Van Tony nog altijd.
2: Je kunt niet op cimbalom niet traag spelen, maar toch kunnen er trage dingen op spelen.

0: poeieren door tegen 100 beats. Ja, het is niet naar onze gewoonte, maar wij zijn allemaal nogal stil tussen de nummers hier in de studio, omdat we allemaal aan het genieten en aan het luisteren zijn. Dieper naar de...
1: Ja, ik heb eigenlijk gewoon niks laagjes te vertellen.
0: Oh, oké. Okay. Wat een bekentenis. Althandig voor Radio Centraal.
2: Ja, als je niks te zeggen hebt, zegt hij niks. Hè.
0: Beste luisteraar, ik heb
1: stil
0: niks te vertellen.
1: En toch wil ik radio maken, omdat ik niks te vertellen heb.
0: Ja, net daarom.
1: Want dus het grootste gedeelte van de radio, de normale radio, bestaat daar toch uit?
2: Dat is...
1: Mensen die niks te vertellen hebben en heel de dag radio maken.
0: Lucht, gebakken lucht, gebakken lucht.
1: Maar wel vlot en snel kunnen praten.
0: Ja, over niks.
2: Dat is dus net Bruel. Pechasse Kalamushkel gehoord.
1: Kalamushkel.
2: Ja. En dat is een ceintuurdans.
1: Een ceintuur?
2: Een ceintuurdans. Een ringdans.
1: Een ceintuurdans.
0: En wat, beste dansspecialiste?
2: Met zes.
1: Nou ja, als ik mag gokken.
2: Op Muscaalse wijze.
1: Kijk, een ceintuurdans op Muscaalse wijze.
0: Dat zegt je toch wel iets? Zij die niets te vertellen heeft.
1: Nou ja, dan ga ik dan nu rechtstreeks iets uit mijn nek zuigen. En dat is, een ceintuurdans, dat maak je een soort slinger, als bij wijze van een ceintuur in een cirkelvorm. Als het begin en dat andere stuk. Dat weet ik even niet.
2: Je hebt nooit geen ceintuurdans gedaan, jawel.
1: Nou ja, ik weet geen idee, maar het klinkt natuurlijk als een lint en als een cirkel. Dus met de handen in elkaar. Of de handen rond de schouders. Of,
2: slingerdance.
1: Dat weet ik niet. Maar in ieder geval met een meerdere vasthouden.
2: Ja.
1: Vasthouden met de handen of gekruist of achter de rug gekruist en voorgekruist. Ja, dat je een menselijke slinger maakt, een menselijke ceintuur.
0: Mm-hmm. En
1: zo kan ik nog wel niet doorgaan eigenlijk, ik kan dat niet.
0: Oké, ik heb hem dan toch gevonden.
1: Koen is het aan het opzoeken.
0: Ja, de ceintuurdans kan wijzen naar drie verschillende dingen in de danswereld.
1: Oh jeetje.
0: Het kan een muziekstuk of volksdans zijn van Béla Bartók.
1: Oh.
0: En de bekendste muzikale toepassing is de ceintuurdans. Dat is het eerste deel van de beroemde Roemeense volksdansen van de componist Béla Bartók. En oorspronkelijk was dit een traditionele stokken- en zwaardendans van herders uit Transylvanië.
1: Ik zat er wel bonk op, zeg maar.
0: Bonken. Maar je hebt nog twee kansen. Je hebt nog twee kansen. De buikdansaccessoire. In de Orientaalse dans een heupcentuur of een heupsjaal.
1: Dat kan het is ook. Echt gewoon... Wat ik dacht, is het gewoon echt helemaal niet.
0: En dan kans drie is de dansriem. En dat is al iets intiemer. De balletwereld is namelijk een ceintuur, gespecialiseerd ondergoed dat wordt gedragen door mannelijke dansers. Een sokkendijzenophouder.
1: Jeetje, dat ik daar nou niet op ben gekomen. Ja. Nee, dus, volgens het internet heeft het niets te maken met wat ik net mijn duim heb gezogen. Luister, nek heb gekletst.
0: Je wist er evenveel van als wij, niets, maar het is dan de onovertroffen Wikipedia die toch wel ter hulp kan schieten. Ruizen.
2: Ik krijg toch eigenlijk meer geloof in Birgitte Verkloot.
0: Ja, dat is beter. Wij gaan gewoon er een vierde aan toevoegen.
1: Dankjewel. Kunnen we eens een paar nummers achter elkaar draaien?
0: Een ketting, als het ware. Een ceintuur van liedjes.
1: Een ceintuur van nummers draaien. Volgens mij zijn we te veel aan het lullen.
2: Ik ken de dingen van Antoni, heb ik hier nog. De Shintik de Dragoste.
1: Shintik de Dragoste?
2: Ja, Dragoste, dat is de liefde.
1: Dragoste.
2: Ja.
1: Is dat liefde?
2: Ja, alles met dragen, dragoste, dat zijn allemaal liefdesliedjes.
1: Ah, dragoste.
2: Vandaar dat je dat zoveel in de titels tegenkomt.
0: Oké. En welk instrument zitten we in? Nog steeds de cymbalom van ons?
2: De Tony. De Tony speelt maar één ding,
1: de cymbalom.
2: Elke gelijk geen ander.
1: Dan straks nog wel een beetje zang of zo, is misschien wel leuk.
2: Dat is goed.
1: Je hebt waarschijnlijk nog iets Hongaars bij. Voorbereid. Oh, leuk. Ja, dat vind ik wel tof, om wel Hongaars te horen.
2: Oké.
1: Ja.
0: Ik wil Joegoslavisch.
2: Nee. Ja, dat heb ik trouwens ook niet.
1: Maar... Het gaat
2: ook
1: niet.
2: Ik wil de kolos luisteren.

0: Ja, dat is een liefdesliedje.
1: Mm-hmm. Een liefdeslied.
2: Je t'aime, moi non plus, in het Romeins. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Want het verder hieraan is, we horen dan wel cymbalon tot het onze oor uitkomt, maar het zijn eigenlijk, hoewel het door dezelfde gespeeld is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, bijna altijd andere verschijningsvormen van de cymbalon.
3: Ja, je doet er heel veel verschillende dingen mee.
2: Ja, een heel breed palet. Hè?
3: Het is normaal een begeleidingsinstrument, traditioneel. En ik denk de eieren van de eerste is die dat als solo-instrument is gaan gebruiken. En er zijn er nog meer die het gedaan hebben nu.
2: Ja.
3: Denk ik, ben het niet 100% zeker, want de eerste is altijd vaag.
2: Ja, toevallig.
1: Hij had dus het er altijd die voor de eerste. Hij had het ook misschien afgekeken.
2: Ja. Maar heel en de klank vond ik ook wel heel indrukwekkend hier. Overigens, voor de duidelijkheid, de hele periode van de laatste vier nummers die we horen, welke is dat? Want het zijn heel van die prachtige oude platen.
3: Jaren 60, 70 moeten daar rekenen. Mm-hmm. Ik denk dat deze in de jaren 70 zijn uitgekomen voor het eerst. Mm-hmm. Je kunt er altijd even kijken rond welke periode de persingen zijn hier eind jaren 70. Ja. Voor die twee. En deze, wat is een derde? De laatste van de reeks is begin jaren 70.
2: Ah ja, begin jaar. Okay. Ja.
3: Dus de persing, hè, met een snede datum in de muziek.
2: Dus de opnames kunnen nog een heel stuk daarvoor zijn.
3: Ja. Ja, ja. Maar dit soort muziek is vooral jaren 60, 70 en ouder, dan komt de Goemse beat nog eens luisteren. Ja. Wel hetzelfde, maar je merkt inderdaad dat hij toch ontwikkeld is naar nog meer virtuositeit enzovoort.
2: Ja, ja. Mm. Omdat die man die voelt aan zichzelf, ja, ik kan gewoon verder gaan in mijn wereld waar ik in zit.
3: Ja, als je die ziet spelen, die is hyper relaxed, die kijkt in het rond.
2: Ja,
3: maar
2: ja.
3: Ondertussen kunnen ze zijn stokjes in de camera kennen en die gewoon niet registreren. Ja. Dat is ongelooflijk.
2: Ja, ik zeg het, met een fijn glimlachje kijkt hij zo'n beetje naar het publiek of naar zijn mede-instrumentalisten.
3: Ja. Je ziet echt zijn hand ook wisselen tussen voor en achter, alsof het niks is en slaagt gewoon rock.
2: Ja.
3: Ja, qua trefzekerheid kan dat wel tellen.
2: Ja.
3: Tony Hordak, hè.
2: Hij had met Frank Zappa moeten samenwerken. De man van de 10.000 nootjes. Bueno, wat hebben wij als volgend pareltje aan de kettingdans?
3: Farimamo Nakamelma.
1: Farinamo Makamelma.
3: De zanger is Mitsuri. En eveneens in dit nummer ook Monica Horvat. Dus Hongaarse, zigeuners, gypsies, Rome.
1: Ja, Monica Horvat heb ik wel eens van gehoord.
2: En hoor ik hier Hongaars?
3: Horvat is een naam, ik denk dat Horvat is, die wel heel veel voorkomt in Hongarije.
2: Oké. Okay.
3: Want ik dacht, ik zo'n Horvat, ik ken die naam, wacht, ik ken iets van een andere Horvat.
1: Heb ik precies hetzelfde.
3: En ineens inderdaad, er waren wel heel wat Horvats die wel ergens verschenen. Mm-hmm. Onder andere Toki Horvat, ook heel erg de moeite, maar die heb ik niet bij vandaag.
1: Mm-hmm. Toki. Toki, dat is een heel Hongaarse naam. Ja. Toki.
2: Toki,
1: ja. Ege Shigedre.
3: Aha.
1: Proost.
3: Yes en hem.
1: Dat was het. Dat was zover gaat mijn Hongaars.
2: Ja. Veel meer dan dat van mij.
3: Dus luisteren, hè?
2: Zeker.
3: Dat is een blok van 10 minuten.
1: All right.

0: Het wordt zelfs weggefeed. Dat gebeurt niet vaak bij deze muziek die we horen. Normaal heb je een einde, maar het wordt weggefeed door de productie. Ja, inderdaad.
1: Was het misschien een live opname? Want je hebt het gevoel dat het nog heel lang door kan gaan.
0: Ja.
2: Het is volgens mij een studioalbum.
1: Ah, oké.
2: Okay. Maar als je hier de foto in de studio ziet, dan zijn ze precies wel in het tattoo gegaan, precies. Hè. Ze zitten niet op een stoeltje.
1: Ja.
0: Ando Drommers.
2: Ando Drom, ja.
0: Een relatief nieuwe groep, opgericht in 1984, las ik. En het zijn jongere mensen, als we dat nog maar toch van onze leeftijd.
3: Van
0: en die een beetje de neo-manier doen. Hè. Zij brengen dan de Roma-muziek die bestaat, proberen zij leven te houden en op hun manier interpreteren, maar zeker van hedendaags te maken. Hè. Prachtige stem, hè? Van,
2: Mitsuri noemt ze.
0: Ja.
2: Samen met Monica Horvat.
1: En jij hebt die... daar ben je toevallig op gestuit, op dit nummer.
2: Wat is toeval natuurlijk, als je de hele tijd naar muziek ligt te zoeken.
1: Ja. Maar onlangs.
2: Deze week.
1: Ja, dat bedoel ik. Dat bedoelde ik. Oké. Nou, fijne ontdekking. Merci daarvoor.
0: Ik heb even gezocht, maar je ziet hem zo op Sphinx staan of zoiets. Hè. Dat zou wel... Misschien moeten we zelf maar eens een festival doen. Ja. Hè? Denk je? Het grote Centraal Festival.

0: Hongarije, dat is net buiten, naast, links naast Roemenië. Ja. Je wou die er even tussen
1: plaatsen. We zijn noordwest, denk ik.
0: Ja. Ja. Je wou die er even tussen plaatsen in de Roemeense...
2: Ja, uiteindelijk, al die grenzen vind ik ook niet zoveel waard uiteindelijk. De reden dat we nu over Roemeense muziek spreken, is ook maar omdat daar ja, een grens is geweest en dat daar dan minder informatie overgesprongen is. Hè. En dat dat zo een beetje een bubbeltje wordt. Elk zijn eigen opnamelabeltje.
0: Ja.
2: Elk zijn eigen dictatortje.
0: Ja, ja klopt. Klopt. Terwijl het vroeger nog maar pas Transylvanië was, enzovoort, enzovoort, enzovoort. We hebben lang en breed op teruggekomen in de vorige programma's. Wat wil zeggen, wat heb jij nog voor ons nog in de resterende kwartier van
2: Jan Albestiano, van de schijf Les Faubourg d'Antan. Die heeft hier een suite van 4 liedjes gemokt. Wat is een Franse uitgave? Dus alles is in het Frans vertaald. Hè. Dus, depuis que la terre est faite, que c'est de plus cher au monde, poulet cher à mon cœur. Dat is een grappige vertaling, want het woord kip in het Roemeens, dat is zoiets gelijk schattig. En ze hebben hier letterlijk als poulet. En dan,
3: ze eten veel kip in Roemenië trouwens.
2: Ah, ja. Dat is een goed idee.
0: Dat is medemuziek. Pokke, pokke, pokke.
3: En dan, kip en polenta.
0: Ja.
2: Polenta, gemalen maïs.
3: Ja.
2: Poel, en dan dans les rues arméniens. Dat is het laatste lied.
0: Ja. Wat me wel opviel in onze reis door Roemenië, de laatste 3 programma's, eigenlijk geen religieuze muziek, hè? Of dus geen teksten of geen...
2: Nee, inderdaad, ik heb er nooit bij nagedacht, omdat dat ook niet direct is wat ik geen loop. Maar als je bijvoorbeeld een beetje zuidelijker naar Bulgarije gaat, dan is er minstens de helft religieus. In Roemenië is dat een pak minder, inderdaad.
0: Ja. Ja, het lijkt te ver om dat uit te zoeken, maar het is een opvallende vaststelling dat er inderdaad ze zingen over de liefde en over distels, denk ik.
2: Ja.
0: Of is hetzelfde?
2: In bossen, hè?
0: In bossen. Lotse bush.
3: Steppen? Of heb je geen steppen in Roemenië?
2: Dat is niet Hongarije, hè?
3: Hongarije, steppen.
2: Ik denk dat in Hongarije en Roemenië destijds, dat ze muzikaal wel wat vrijheid hadden, maar qua teksten dat ze vrij beperkt waren. Dat het niet scherp mocht zijn.
3: Een paprikapoeder.
0: Ja,
3: veel paprika
0: maar toch ook als je de Bartok volgt enzovoort, daar kom je ook geen religie tegen. Hè? Terwijl bij veel andere landen heb je dat dan, is dat dan wel aanwezig. Hè? Ja, het is gewoon een...
2: Kun je dat in Hongarije in ieder geval diepgelovige mensen zijn?
0: Mm-hmm.
2: Die heb ik er al tegengekomen. Ja, ja.
3: Oh,
2: okay. Maar of dat dan algemeen is, dat weet ik niet. Je hebt overal diepgelovige mensen aan het hangen. Dus.
3: Wie ben je? Ik ben diepgelovig. Niet gewoon gelovig, maar diep, diep gelovig. Wat zou dat zijn?
2: Ja, ik kan het uitleggen, maar...
0: Mine is deep, jongen. Mine is deep. Dat is deep. Dat is veel te diep voor mij.
2: Het gaat over aanwezigheid van God voelen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
3: Juist. Zo, dat is de omschrijving van diep gelovig zijn.
0: Alleen 's nachts niet.
2: Nee. Suite de quatre chansons van Jon Albanesto.

Ring the bell.

0: En onze reis door Transylvanië, Roemenië en een beetje Hongarije zit er bijna op.
1: Het is, ja, ik denk dat we nog een half nummertje kunnen spelen. Of ik kan er een ander pakken, dat wat korter is, dat past nog wel. Ik kan eigenlijk La Chanson des Voleurs des Chevaux spelen, maar we maken daar een La Chèvre van.
0: Je hebt nog 1 minuut, dat weet je.
2: De geit. De geit.
0: En dan beginnen we met Klankenbergen. Wat ons betreft, tot volgende week.
1: Volgende week.
2: Joe.

zoals altijd met een thema. Vandaag is dat de duivel. En dit zijn Deception of the Devil door Art of Life op het Freude am Tanzen label. Deception of the Devil.

0: niet jawelen.
1: No niet, niet kan goed.
2: Niet chillen, chillen. Так стало быть, так-таки нет.

Bijna tijd voor Franco Michalizzi. Bargain with the Devil. Of Bargain with the Devil. From Ci Sei. Uit een Italiaanse film.

0: Momenteel hoort u Gescom van hun minidisc die ze jaren geleden uitbrachten. Het nummertje heette Devil, was heel kort. En dit is Tsuruwa. Tsuruda, Devilman.
1: Devilman.

Ja, ik

Suruda van Internet Slaps volume 2. Devilman. En dit is de Devil Dance. Great Dane.

Great Dane. En dit is Code 9 en The Space Ape. Te vroeg overleden, die Space Ape. The Devil is a Liar.

0: your mind.
1: The Gadgets, Devil's Dyke. En dit is hier een theepot van de duivel. The Devil's Teapot. Ik weet niet wat er allemaal in zit. Eric Swan.

Duidelijk gebaseerd op Stratus van Billy Cobham. Pax Exorcismo. En The Electric Hellfire Club. Die brengen voor u Lucifer Sam.

Caroline Hume, driemaal uit haar nieuwe cd Uncoiled, verschenen bij Leo Records. Desire and Madness, Glistening Remains en Morning Veil, dat was het laatste nummer. En het nummer dat we ook nog hebben meegegeven is een samenwerking tussen Caroline Hume en Paul May van vorig jaar. En dat nummer noemt Godless Rapture. U luistert nog steeds naar de Final Frontier. Tweemaal Louise Clavis nu, samen met Benjamin Mousset op piano. Nun and a Garden in Ispahan.

Hector Zazou. En Zwara Hector Zazou inviteerde een aantal muzikanten uit India en Oezbekistan en bracht u Attainable Border South. Dat kwam uit een cd In the House of Mirrors, verschenen bij het Belgische Cramped label. En Michael Moore en zijn trio Lindsay Horner en Michael Vetcher speelden muziek van Bob Dylan, Floater Too Much to Ask. De Final Frontier tot 4 uur. Wij gaan naar Luik met Henri Pousseur, Trois Visages de Liège. Drie delen, L'Air et l'Eau, Voix de la Ville en Forge. Maar dat laatste, dat weten we nog niet zeker. Henri Pousseur.

Muziek van Henri Pousseur. Trois visages de Liège. L'air et l'eau, voix de la ville en Forge, uiteraard Forge de Clabecq. De muziek werd gecomponeerd in 1961 met de bedoeling om het lichtspel op het congrespaleis van Luik te begeleiden. Het noemde Forms and Lights en het werd gemaakt door Nicolas Schoeffer. Maar het werk van Henri Pousseur werd bijna onmiddellijk verwijderd door de stedelijke autoriteiten, omdat zij vonden dat dat niet kon. De muziek was te wild en ze moest vervangen worden door rustigere muziek. 1961. Wij sluiten ook rustig af met het gezelschap Polyphonie, onder leiding van Stephen Layton, met Christopher Bowers Broadband op het orgel. Een nummer van Arvo Pärt. My Heart is in the Highlands. Tot een volgende keer.

0: onderwijs. Deze avond heb ik Helien van Petegem te gast in de studio. Welkom Helien.
1: Hallo.
0: Ik heb jou leren kennen een tijd geleden en het is zowaar ook een primeur, want er zijn deze avond twee van Petegems in de studio, dus ik hoop dat dat goed afloopt. Maar we zijn geen familie van elkaar. Hè?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet.
0: Dat ik weet. Ja. Ik denk het ook niet. We zullen zien. Maar jij bent werkzaam aan de Vrije Universiteit van Brussel. Wat doe je daar precies?
1: Ik ben daar onderzoeker binnen Milo eigenlijk. Dat is onze instituut in de lerarenopleidingen, waar ik momenteel mijn doctoraat vooral afrond. En waar ik ook praktijkassistent ben bij Mauser Basisonderwijs.
0: Ik wil het met jou deze avond hebben over wat heet de kracht van hoge verwachtingen in de B-stroom. Kan je mij in twee zinnen uitleggen wat dat precies betekent en wat ik mij daarbij moet voorstellen?
1: Dus het gaat vooral over hoge verwachtingen van leerkrachten voor leerlingen.

0: in de B-stroom en wat dat dan precies betekent in de klaspraktijk. Dus wat dat hoge verwachtingen zijn.
1: En hoe ben jij bij dat thema gekomen?
0: Ik ben van dat thema gekomen omdat het eigenlijk een onderdeel is binnen ons groter kader krachtige leeromgevingen in de B-stroom, waar dat hoge verwachtingen een belangrijk principe is om een krachtige leeromgeving vorm te geven in de B-stroom. Dus het komt eigenlijk vanuit voorgaand onderzoek te doen, samen met Charlotte, die hier ook eens aanwezig was. En van daaruit dacht ik, dit is wel een interessant concept. En dan ben ik dat verder gaan uitzoeken.
1: En daar heb jij je op verdiept. Dus,
0: ja.
1: Dat is wat wij deze avond ook gaan doen. We gaan zo dadelijk nader ingaan op het thema voor deze nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Maar eerst Music Maestro.

0: Gorbo's face was dit. Met de onmiskenbare stem van Zac Condon, de frontzanger van Beirut. Het nummer komt van een album, A Study of Losses, dat vorig jaar is uitgekomen. Vandaag hebben we het over de kracht van hoge verwachtingen in de bistro met Helien van Petegem. En ik wil dat graag met jou van dichterbij bekijken, Helien. Voor eerst die bistro, wat is dat precies?
1: Ja, dus de B-stroom speelt zich eigenlijk af in de eerste graad van het secundair onderwijs, waarbij leerlingen die het diploma of het getuigschrift van het lager onderwijs niet ontvangen hebben of niet behaald hebben, maar wel 12 jaar zijn geworden en dan worden zij eigenlijk automatisch doorgestroomd naar de B-stroom. Dus je hebt eigenlijk in de eerste graad een A-stroom en een B-stroom, kort gezegd, waarbij ook leerlingen uit de A-stroom naar de B-stroom kunnen gaan, als ze al in het secundair zitten, wanneer het de klassenraad eigenlijk beslist van oké, deze leerling zit toch niet op zijn plaats in de A-stroom, dus we kunnen die dan nog na een klassenraad, mits de goedkeuring natuurlijk, naar de B-stroom verwijzen. En omgekeerd kan het ook, dus leerlingen in de B-stroom naar de A-stroom brengen, maar dat gebeurt in de realiteit zeer weinig. Dus ze noemen dat dan een opstroomoptie binnen de school, waar je dus verschillende opties hebt en dat je als leerling kunt kiezen, ik zou graag willen opstromen, wat dat eigenlijk ook al veel zegt in die naam, vind ik, tussen een A-stroom en een B-stroom, omdat we zien dat de leerlingen die in de B-stroom zitten, vanaf de eerste graad, eigenlijk voornamelijk doorstromen naar het beroepsonderwijs of naar de arbeidsmarktgerichte finaliteit.
2: Ja, want dat wou ik net vragen. Je gebruikt nu verschillende malen het woordje A-stroom en B-stroom, maar wat is dan precies het verschil of wat is de focus dan van de A-stroom en van de B-stroom? Kan je dat even toelichten?
1: Ja, van... Wat de Vlaamse overheid daarmee beoogde, was eigenlijk een brede eerste graad. Dus daarmee is de bedoeling om eigenlijk net geen tracking te hebben of geen verschillen te hebben tussen een A-stroom en een B-stroom. En waarbij de B-stroom werd gezien als een remedieringstraject, zeg maar. Dus voor leerlingen die nog niet alle doelen hebben bereikt in het lager, om die eigenlijk op te werken, zodat zij zeker die basisgeletterdheid hebben en dan nog alle opties hebben. Maar in de realiteit zien we wel... Het is ook logisch, een school kan niet alle opties geven om die brede eerste graad aan te bieden. Dat is vaak gelinkt aan de finaliteiten die ze al geven in de hogere graden. Dus zie je wel al dat leerlingen eigenlijk vanaf als ze in een A-stroom of in een B-stroom zitten, eigenlijk wel al worden geschoold naar een bepaalde finaliteit toe. En in de B-stroom, het is ook logisch, in de B-stroom, niet alle leerlingen zijn ook gebaat om naar de A-stroom te gaan. Er zijn ook heel veel leerlingen die daar zeker wel op hun plaats zitten en die naar het beroepsonderwijs of technisch onderwijs, meestal beroepsonderwijs, doorstromen. Maar toch kunnen we ons een beetje een vraag stellen, zijn alle leerlingen die in de B-stroom zitten momenteel, leerlingen die, die daar wel op hun, zitten ze daar wel op hun plaats? Dat is een beetje de vraag.
2: Als je zegt van dat is de vraag, dan stel ik die vraag graag aan jou. Wat zou dan maken dat die leerlingen daar niet op hun plaats zitten in de B-stroom?
1: Vroeger was het meer een keuze als leerling na het lager onderwijs of ze naar een technische, of als ze iets in hout wilden doen of in mechanica enzovoort. Nu, door dat weg te laten en door het verplicht te maken, als je geen getuigschrift hebt, dus op basis van tekorten, ga je eigenlijk naar de B-stroom en maak je het geen keuze niet meer. Dus je krijgt veel meer een waarde verschil tussen A-stroom en B-stroom. En waarom dan niet alle leerlingen daarin zitten? Ja, hoeveel groeimogelijkheden geef je een kind van 12 jaar nog als je ze dan al gaat beginnen onderverdelen in bepaalde tracks? Omdat we zien dat heel veel leerlingen in die B-stroom bijvoorbeeld anderstalig zijn, die bijvoorbeeld nog maar net in België zijn toegekomen. En hoeveel mogelijkheden hebben ze dan gekregen in het lager onderwijs om... om hun volledige capaciteit te tonen, zeg maar. En dan op basis van de tekorten die ze dan op dat moment hebben, worden ze al ergens onderverdeeld.
2: Ja, zo dadelijk gaan we nog dieper ingaan op het profiel van die leerlingen. Maar een belangrijk onderscheid dus om in die B-stroom terecht te komen, heb ik van jou gehoord, is dat die leerlingen niet noodzakelijk beschikken over het getuigschrift basisonderwijs wanneer ze dan bijvoorbeeld 12 jaar oud zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat is echt de toelating.
2: Ja. En dan de A-stroom, daar is dan de finaliteit, want dat heb je nog niet toegelicht. Dat is dan de andere kant van de medaille, als ik het zo mag uitdrukken. Dat zijn dan de leerlingen die naar het vroegere ASO doorstromen, het algemeen secundair onderwijs.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja. En dat is tegenwoordig gericht op doorstroming naar het hoger onderwijs. Dat is zowat de samenvatting, ja. Je sprak daar straks over die brede eerste graad en het feit dat niet alle scholen alle finaliteiten kunnen aanbieden. Betekent dat dan dat die eerste graad in de realiteit niet werkt zoals het bedoeld is?
1: Ik heb dat gevoel. Ik heb dat gevoel persoonlijk. Maar het is ook niet onlogisch. Je zit met zoveel niveauverschillen in een B-stroom, waar er leerlingen zitten die het niveau vierde leerjaar hebben, vijfde, zesde, die ook niet voor alle vakken per se tekorten hebben. Dus het is als leerkracht heel moeilijk om, om alles voor iedereen, voor elke leerling op hun niveau aan te bieden. Waardoor dat focus vooral op remediering ligt in de B-stroom. Maar ja.
2: En die remediering is dan gericht op het bereiken van de eindtermen of de minimumdoelen van het basisonderwijs?
1: Klopt, ja.

0: X-Ray Pop was dat uit het Franse Tour. Dat was lang geleden. Bij ons hebben ze weinig potten gebroken, zijn ze nauwelijks bekend. Maar als je weet dat bijvoorbeeld de Beastie Boys en Stereolab hen als inspiratiebron zag, dan weet je dat zij niet van de minste zijn. Net zoals mijn gast van vandaag, Helien van Petegem van de Vrije Universiteit van Brussel. Helien, daar straks hadden we het vooral over de onderwijsstructuur, over de A-stroom, de B-stroom. Nu wil ik eventjes meer inzoomen op de leerlingen. Kan je voor mij een profielschets geven van hoe die leerlingen er in de B-stroom uitzien?
1: Ja, dus we zien wel grote verschillen tussen leerlingen in de A-stroom en B-stroom, waarbij we zien dat leerlingen in de B-stroom significant meer aantikken op die gokindicatoren. Ja, dus dan...
0: Je zegt die gokindicatoren, maar dat moet je voor de luisteraar verduidelijken.
1: Ja, ja. Dus dat gaat dan over of die in welke buurt dat die leerlingen wonen, welke thuistaal dat zij spreken, wat is de opleidingsgraad van de moeder en ontvangen zij een schooltoelage. Dus de schooltoelage gaat dan over of ze eigenlijk een kansarmoede leven of niet. Of welke socio-economische status ze
0: zijn. En dat zijn de zogenaamde gokindicatoren.
1: Dat zijn de gokindicatoren, ja. En we zien dus dat die leerlingen meer aantikken op die gokindicatoren. En dan leerlingen in de A-stroom. En dan zien we ook dat bijvoorbeeld leerlingen, wat ook niet onlogisch is, maar wat ik daarnet vertelde, dat zij dus vaker ook een schoolse leerachterstand hebben, maar ook meer ongewettigd afwezig zijn op school. Dus dat is een groot verschil.
0: En als je zegt van ze tikken meer aan op die gokindicatoren, dus dat betekent dat ze aan meer van die kenmerken voldoen, hoe komt dat dan?
1: Dat zegt gewoon heel veel over hoe dat ons onderwijs eigenlijk al leerlingen gaat in bepaalde groepen steken. En dat het toch wel opvallend is dat leerlingen in de B-stroom dan allemaal, of toch veel meer, in die gokindicatoren passen dan in de A-stroom, ongeacht wat dat eigenlijk intellectueel zegt van een leerling.
0: Ja, want intelligentie komt niet voor in dat lijstje.
1: Nee, klopt. En toch zien we dat bijvoorbeeld ook in andere, gelijk in PISA bijvoorbeeld, zien we ook dat leerlingen lager presteren als ze bijvoorbeeld ook aantikken aan bepaalde gokindicatoren, terwijl het eigenlijk niks te maken heeft. Dus dan kan je wel afvragen, hoe komt het nu dat ze dan daar terecht zijn gekomen? En dan kan je wel kijken naar... De leerkansen, zeg maar, die ze hebben gekregen ervoor of op het moment zelf.
0: Ja. Betekent dat dat zij dan in de lagere school minder leerkansen krijgen?
1: Ik wil nu zeker niet de vinger wijzen, denk ik, naar leerkrachten in het lager. Maar in het algemeen weten we ook wel dat de thuissituatie heel verschillend is. Dus leerlingen gaan misschien ook minder ondersteuning krijgen thuis in ons onderwijs dan leerlingen die bijvoorbeeld zeg maar uit de witte middenklasse komen. Daar zit het veel meer nog... Zijn ouders vaak nog heel aanwezig, willen leerlingen helpen of hun kinderen helpen met huiswerk maken. Waardoor je ook al sowieso meer kansen creëert. Ze gaan misschien ook meer naar de BIP gaan of naar musea enzovoort. En bij die groep leerlingen niet. Dus dan is de schoolcontext nog veel belangrijker voor die groep. En als we dan zien, bijvoorbeeld in een B-stroom, waar er al bepaalde verwachtingen bijvoorbeeld zijn die wat lager zijn, gaan ze ook minder kansen krijgen. Waardoor je eigenlijk een beetje een negatieve spiraal terechtkomt.
0: Ja, dat begrijp ik. Als ik dan nog eventjes een paar stappen terugzet en op het moment dat ze dan in de lagere school zitten, dan zitten zij eigenlijk in dezelfde leeromgeving.
1: Ja.
0: Dus zou je verhopen dat daar dan geen discriminerend effect heeft om het op die manier uit te drukken?
1: Dat zou zo moeten zijn, maar we zien in onderzoek dat het vaak wel nog bepaalde vooroordelen impliciet aanwezig zijn, waardoor je sneller leerlingen met die bepaalde achtergronden lager gaat inschatten dan leerlingen die misschien meer lijken op jou.
0: Ja, en tegelijkertijd is het zo dat scholen, lagere scholen dan, als er veel van die leerlingen zijn, krijgen zij navenant ook meer middelen om die te gaan begeleiden, om die te gaan ondersteunen, om die te gaan remediëren.
1: Ja.
0: Maar toch blijft dat iets zeer hardnekkigs.
1: Ja, omdat we ook zitten met, met onze context van een groot lerarentekort, grote klassen, weinig leerkrachten. En dan is het heel moeilijk als leerkracht, denk ik, om het ook alleen te doen. En omdat er zoiets bestaat als een B-stroom, hoor ik ook wel vaak dat in het lager ook al wordt vanaf het vierde leerjaar gekeken. Goh, deze leerling heeft het moeilijk, dit zal wel een leerling worden voor de B-stroom. En dan gaan ze dus ook al misschien anders gaan beginnen lesgeven, andere dingen gaan aanbieden, waardoor je ook misschien wel weer kansen ontneemt in het lager al.
0: En dat zijn allemaal zaken die in dezelfde richting wijzen, net zoals wat je aanhaalde. En daar wil ik ook nog eventjes op terugkomen. De vaststelling dat in sommige thuissituaties, we mogen nooit over alle gevallen spreken, maar in sommige thuissituaties is er minder ondersteuning, waardoor nou net voor die leerlingen de school een veel belangrijke plaats wordt.
1: Ja, dat is zeker.
0: En daardoor heb jij die focus nu gelegd, mag ik dat zo samenvatten, op krachtige leeromgevingen voor die leerlingen die in kwetsbare posities zitten van thuis uit, maar ook door andere kenmerken.
1: Ja, dus daar is het echt zeker nodig dat er een krachtige leeromgeving is voor die leerlingen. Klopt, ja.

0: Je hebt blues in zeer veel genres en wat je daarnet hoorde wordt wel eens de woestijnblues genoemd. Ook wel bekend als Touareg-muziek. Je hoorde Abdallah Umbudugu uit Niger met Tapsikt. Mijn gast vandaag is nog steeds Geline van Petegem. Geline, ik heb het met jou al gehad over de structuur van het onderwijs, over het profiel van de leerlingen, maar een ander punt heeft te maken met de kracht van de krachtige leeromgevingen in die B-stroom. Wat bedoel je precies met die krachtige leeromgevingen?
1: We hebben een tijdje geleden ondertussen onderzocht hoe zo'n krachtige leeromgeving er moet uitzien. Dat was een systematische literatuurstudie. En die heeft ons gebracht tot Kaboom. Dus dat is een kader voor leerkrachten in de B-stroom om de onderwijseffectiviteit te maximaliseren.
0: En is Kaboom een afkorting?
1: Dat is een afkorting, ja. En
0: weet je voor wat ze staat?
1: We zeggen meestal gewoon Kaboom, maar het is het kader voor leraren. Kaboom. Kader voor leraren in de B-stroom om de onderwijseffectiviteit te maximaliseren.
0: Ah, ja, okay.
1: Ja, zo is het.
0: Okay, ik heb het. Goed, dat kader, hoe ziet dat eruit?
1: Dus dat bestaat uit 3 grote tandwielen, of eigenlijk 5, omdat er in het grote tandwiel nog kleinere ook zitten. Je hebt het grote tandwiel, dat is eigenlijk de leeromgeving zelf, waarin je verschillende pedagogisch-didactische principes terugvindt om een krachtige leeromgeving vorm te geven. En waarbij de leerling en de klasgroep centraal staat. Dus alles wat we doen als leerkracht is altijd met het oog op het leren van de leerlingen. Vandaar dat die centraal staat. En dan heb je nog 2 andere tandwielen. De leraar als facilitator en het lerarenteam. En die 2 tandwielen moet je een beetje zien als ondersteunende tandwielen om zo'n krachtige leeromgeving vorm te geven.
0: En waarom tandwielen?
1: We hebben tandwielen gekozen omdat al die principes, je zou die moeten zien als systemisch, omdat ze elkaar samenwerken, maar ook tegenwerken. Dus daarom hebben we die tandwielen gebruikt, omdat ze invloed hebben op elkaar. Ja. Als de ene goed werkt, gaan de andere ook beginnen bewegen. Maar als er eigenlijk bepaalde zaken niet goed zijn, kan het ook de rest tegenhouden.
0: Ja. We zijn de radio natuurlijk, dus het is wat moeilijk om het voor te stellen allemaal. Maar 3 is nog net behapbaar. Maar jullie hebben ook een website waarop dat staat.
1: Ja, dat klopt. Dat is bstroomkaboom.be.
0: bstroomkaboom.be. Ik heb zelfs gemerkt dat op jullie website de tandwielen aan het draaien zijn. Als je scrolt doorheen de tekst, wat ik een interessante animatie vind. Maar goed, dit eventjes terzijde. Dat centrale tandwiel, of waar zit dan precies de krachtige leeromgeving? Zit dat bij 1 van de tandwielen of hangt dat vooral af van 1 van de tandwielen? Hoe moet ik dat zien allemaal?
1: Nee, er is geen hiërarchie in bepaalde principes in die tandwielen. Je moet het zien als de som van alles is de krachtige leeromgeving. Dus het is de som van al die principes die je ziet in Kaboom, die maakt dat je een krachtige leeromgeving kan vormgeven. En waarbij bijvoorbeeld die 2 kleinere tandwielen ondersteunende principes zijn om een krachtige leeromgeving te geven. Dus als het gaat om de krachtige leeromgeving, moet je vooral kijken naar het grote tandwiel.
0: Ja. En wat zit er dan vooral in dat grote tandwiel?
1: Dat zijn, ik denk, niet echt per se nieuwe principes. Het is niet dat we warm water hebben uitgevonden met die literatuurstudie. Dus dat gaat dan over hoe moet je als leerkracht lesgeven en wat is daar belangrijk bij. Dus dan gaat het over goed klasmanagement, over kwaliteitsvolle instructie geven, evalueren om te leren, adaptief onderwijs. Dus dat zijn eigenlijk principes die we al kennen in onderwijs. Maar wat wij hebben gezien, dat ook zeer belangrijk is voor leerlingen in de B-stroom. Dus we hebben eigenlijk vooral gekeken, wat werkt er? Wat zijn al generieke modellen die bestaan in onderwijs? En zijn dit ook principes die belangrijk zijn voor het leren of het groeien van leerlingen in de B-stroom?
0: Ja. En wat maakt dat die principes dan voor de leerlingen in de B-stroom belangrijk? Of mag ik zeggen, belangrijker zijn dan voor de leerlingen van de A-stroom?
1: Omdat er ook principes zijn die wat meer verrassend zijn en die we soms, denk ik, sneller vergeten in een B-stroom. Dus dan kijk ik naar de tandwielen hogere orde denken en complexe vaardigheden. Dat zijn eigenlijk principes zoals bijvoorbeeld leren kritisch denken, leren samenwerken, zelfregulerend leren. Dat zijn eigenlijk zaken die vaak in de B-stroom althans soms wat onderaan de ladder liggen, omdat we zodanig focussen op de basis, basisleerinhouden. En dat we soms vergeten dat net door het werken aan hogere orde denkprocessen, dat we ook basisinhouden kunnen stimuleren. Dus dat het eigenlijk kan samenwerken. En soms, dus dat is iets dat we hebben gezien dat effectief is. En om het dan in de kijker te zetten, staat dat ook in Kaboom.
0: Ik vraag me af, kan je een voorbeeld geven van dergelijke hogere ordevaardigheden of van wat je noemt zelfregulatie?
1: Een voorbeeld in de klas?
0: Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld wel een interessante leerkracht gezien die eigenlijk ook samen met het andere principe, waarbij je authentieke contexten gaat proberen te gebruiken om uitdagende leertaken aan te bieden. En die uitdagende leertaken kunnen bijvoorbeeld zijn, oké, we gaan leerlingen echt eens doen kritisch nadenken over bepaalde maatschappelijke thema's die leven. Bijvoorbeeld over klimaatverandering. En echt gaan proberen leerlingen te gaan stimuleren om een mening te vormen over klimaatverandering. Zijn zij akkoord dat er klimaatverandering is? Want dat was een hele discussie in die klas. En dat was zeer interessant om te zien dat hoe die met elkaar in discussie gingen. En dan leer je eigenlijk kritisch denken aan. En ook hoe je dan gaat omgaan met als iemand anders een andere mening heeft. Hoe ga je daarop reageren? Dat zijn eigenlijk zaken die soms misschien niet altijd aan bod komen in een B-stroom. Omdat je dan focust op veel meer andere inhoud.
0: Op de basis dan
1: meer. Op de
0: meer.
1: Basis, ja.
0: Dat soort van principes, is dat gekoppeld aan bepaalde vakken? Is het zo dat je dat vooral in wiskunde en in taal kunt toepassen? Of hoe kijk je daarnaar?
1: Nee, ik denk dat je dat zijn net eigenlijk zaken die je in elk vak kunt nemen. Natuurlijk, sommige vakken lenen zich er meer toe. Hè. Bij MAVO bijvoorbeeld denk ik dat het veel meer gaat. Dan kan je veel gemakkelijker kritisch denken toepassen.
0: MAVO staat voor?
1: Maatschappelijke vorming.
0: Ja,
1: al die afkortingen in het onderwijs zijn er wel wat. Maar ja, het gaat dan ook over, ik heb nu kritisch denken eruit genomen, maar het gaat ook een beetje over de manier van de taxonomie van Bloom. Ik weet niet of dat je daarmee... ik kan daar natuurlijk ook heel neig over uitwijken, maar het gaat eigenlijk over hoe kan je, ook als het gaat over iets van een inhoud dat misschien niet per se heel complex is, moeilijker aanbieden. Dus bijvoorbeeld in plaats van enkel te copy-pasten als leerling van je moet het van buiten kennen, ga je ze proberen meer stimuleren om daar nog verder bijvoorbeeld zelf te gaan proberen creëren, bijvoorbeeld, in plaats van enkel het van buiten kennen.
0: Ja, dus niet alleen het papegaaiwerk, het letterlijk reproduceren, maar bijvoorbeeld het toepassen van iets in een vraagstuk of in een oefening.
1: Ja, klopt.
0: Dat soort, ja. En dan die ondersteuning die die leerlingen van thuis uit dan mogelijkerwijs minder krijgen. Hoe ziet dat eruit in dat model? Of wat is de terminologie in het model dat probeert te voorzien?
1: Ja, dus daarvoor zijn die twee andere tandwielen er. Dus we weten, dat is heel uitdagend om zo'n omgeving te creëren. En daarvoor ben je als leerkracht, soms heb je daarvoor te weinig handen. Dus dan is het lerarenteam daar echt cruciaal in. Dat je eigenlijk samen met jouw collega's gaat nadenken, hoe kunnen wij in de B-stroom een krachtige leeromgeving vormgeven. En daarvoor heb je een zeer sterk collegiaal team voor nodig in de B-stroom. Dus dat is een van die principes die we ook zien bij het lerarenteam, dat professionalisering, collegialiteit en samenwerking heel belangrijk zijn om dat te kunnen doen. Mm-hmm. En de leerkracht, in het leerkrachtentandwiel, ik zal dan misschien kort die ook nog toelichten, daarin zit vooral jouw overtuigingen. Hoe kijk jij eigenlijk naar het lesgeven, naar het leren? Wat vind jij belangrijk? Want dat geeft ook een invloed in welke keuzes dat jij maakt in jouw klas. En daarin zitten ook jouw verwachtingen, bijvoorbeeld hoge verwachtingen hebben en jouw kennis die je hebt over je vak en hoe je dat vak dan moet geven. Dat zijn eigenlijk de zaken die ook belangrijk zijn.

0: Na Abdullah Abdogu, die ik daar straks draaide, bleven we bij de woestijn blues van Fatou Seydi Ghali. En je hoorde Le Fille de Iligadat. Ik heb het mezelf niet gemakkelijk gemaakt met de namen van de mensen, maar de muziek is wat mij betreft des te mooier. Helene, jij focust je in het onderzoek niet op het Hanse-Kaboom-model, maar specifiek op hoge verwachtingen in de klas. Wanneer spreek je precies over hoge verwachtingen?
1: Ja, dat is een heel... Een concept, denk ik, dat iedereen wel iets zich bij voorstelt, maar vaak ook heel veel misconcepties over zijn. Als ik spreek over hoge verwachtingen, dan gaat het eigenlijk over een bepaalde mindset als leerkracht. Dat je gelooft dat al jouw leerlingen in jouw klas kunnen groeien en hoe jij ervoor gaat zorgen als leerkracht dan om alle leerlingen te doen groeien tot een bepaald niveau. Dus dat je niet op voorhand al denkt, ah, dit gaat die leerlingen of die groep leerlingen niet kunnen. Dus dat je altijd wel nadenkt, oké, waar kan ik mijn leerlingen krijgen en hoe ga ik dat doen? Dus dat is een beetje kort gezegd wat ik daarmee bedoel.
0: Ja, ja. En betekent dat dan dat je hogere eisen stelt aan die leerlingen? Dat je moeilijkere dingen vraagt aan die leerlingen dan dat je zou moeten? Of hoe moet ik dat inschatten?
1: Ja, het gaat niet over dat je zegt, want dat hoor ik soms ook, van ja, je kan toch niet de lat te hoog gaan leggen. Of dat je spreekt over alle leerlingen moeten aan die bepaalde hoge lat of die hoge eisen staan. Dat is niet wat ik ermee bedoel. Het gaat over het idee dat je alle leerlingen voldoende moet kunnen uitdagen. En dat je hun gaat uitdagen in hun niveau. Dus dat je ze wel altijd, dat je gelooft dat ze wel altijd kunnen verder gaan. Maar of het dan een bepaald niveau is, of dat, het is niet dat je een bepaald moeilijker doel moet stellen of zo. Allee, ik wil het niet spreken over een bepaald doel, omdat het dat niet volledig omvat.
0: Oké, maar hier sta ik dan als leraar voor mijn klas. Hoe bepaal ik dat dan?
1: Hoe bepaal je het doel?
0: Ja, en dat ik inderdaad die hoge verwachtingen heb van mijn leerlingen?
1: Het is vooral een mindset. Dus als je nog niet... Vaak weten leerkrachten ook niet, of stellen ze zich niet de vraag of ze hoge verwachtingen hebben. En dat is net hetgene wat ik wil onderzoeken, omdat we zien dat verwachtingen gaat over wat jij als leerkracht weet over jouw leerlingen. En dan kan dat gaan over de toetsresultaten bijvoorbeeld. Hè. Dus je hebt heel veel objectieve kennis ook als leerkracht om te weten wat kan ik verwachten van mijn leerlingen.
0: Hoe hebben ze het bijvoorbeeld bij een vorige toets ervan afgebracht?
1: Ja, exact. En hoe, ja, voilà. En dan je baseert je daarop, op die bepaalde kennis. Maar we weten ook dat we zijn mensen en we baseren ons niet enkel op die objectieve kennis. We gebruiken ook heel veel, vaak impliciet, subjectieve kennis in onze beoordeling of in onze kijk naar leerlingen. En dat zijn dan vaak bijvoorbeeld vooroordelen of stereotypen die we mee gaan nemen in onze beoordeling van leerlingen. En het zijn die vooroordelen die je kan, die jouw judgment gaan biasen.
0: Een oordeel beïnvloeden. Ja.
1: Ja.
0: Een woord dat mij nu te binnen valt, maar misschien is het in deze context een heel lastig woord, is mijn intuïtie.
1: Ja.
0: He, want ik heb al, bij wijze van spreken, ik vertegenwoordig nu eventjes een leraar die al 20 jaar voor de klas staat en die ondertussen de klappen van de zweep kent en vanuit zijn intuïtie dan weet van wat de leerling kan of niet kan. Heeft dat ermee te maken ook? Of is dat echt een andere portée, zoals men in mooi Nederland zegt?
1: Ik denk dat je, als je een heel ervaren leerkracht bent, ga je waarschijnlijk jouw objectieve kennis die je hebt, gaat groot zijn. En je weet inderdaad dan veel meer hoe je dat moet aanpakken. Maar dan nog kan je gebiased zijn in jouw intuïtie door de leerlingenpopulatie die je hebt. Als je als leerkracht in een B-stroom staat, je weet al op voorhand aan welke doelgroep je staat. Dus dan kan je afvragen, stel ik ook voor deze leerlingen voldoende uitdaging of niet?
0: Ja, oké. Dus je weet uit ervaring dat je heel veel leerlingen hebt in je klas, sowieso, gegeven het profiel dat je daar straks geschetst hebt, die het lastiger hebben in zaken leerlingen. En dat kan dan bij mij bewust of ook onbewust tot het idee leiden van, weet je, ik zal mijn lat, om dat beeld toch eventjes te gebruiken, maar wat lager gaan leggen, want ik weet toch dat ik met die mannen niet veel kan bereiken.
1: Exact, ja. Of dat ik bijvoorbeeld heel vaak hoor ook van, ja, deze mannen, zeggen ze dan, zijn niet sterk in de theorievakken. Dus ik ga daar ook niet te veel aan eisen.
0: Ja.
1: Maar door dat te doen, ja, hoeveel kansen geef je dan opnieuw over de theorievakken?
0: Ja, want als je dan je lat laar gaat leggen, krijgen die leerlingen minder kansen. En gaat uiteindelijk datgene wat je in gedachten hebt, ga je bij jouw leerlingen zien ook. Want zie eens, ze bakken er minder van.
1: Ja, en dat noemen we self-fulfilling prophecy. Dus dat je inderdaad, wat jij bepaalt, wat jij verwacht, gaat zich uiten in jouw gedrag als leerkracht, in de kansen die je geeft. En dat kan leiden tot bepaalde prestaties bij een leerling die het inderdaad kunnen bevestigen. Dus als je lage verwachtingen hebt, zien we dat dat ook kan zijn dat die leerlingen dan lager gaan presteren door... Ja, ook door wat jij uiteindelijk aanbiedt. En dat gaat dan bevestigend zijn voor jou. Want zie je, kijk, ik had gelijk, maar...
0: En mag ik dan aannemen, want dat vind ik wel interessant wat je nu zegt over self-fulfilling prophecy, mag ik dan aannemen dat het omgekeerde dan ook geldt en vandaar die aandacht op hoge verwachtingen?
1: Ja, dat is eigenlijk hetgene waar we naartoe willen. Dus dat is, als je als leerkracht hoge verwachtingen hebt van leerlingen, dan zien we dat jij jouw gedrag gaat aanpassen als leerkracht, dat je anders gaat kijken naar die leerlingen, meer uitdaging gaat bieden bijvoorbeeld, en dat dan ook vaak een positief verhaal kan zijn. Dus dat de leerlingen ook beter gaan presteren, dat dan inderdaad een positieve verandering teweegbrengt.
0: En is er dan uit de realiteit evidence, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig, dat dat inderdaad het geval is?
1: Ja, daar is heel veel al van in de jaren 60. 1968 is daarmee eigenlijk begonnen, heel het onderzoek rond hoge verwachtingen. En daar zien we echt dat leerkrachten met hoge verwachtingen significante verschillen kunnen teweegbrengen bij leerlingen, ongeacht hun achtergrondkenmerken bijvoorbeeld.
0: Dit vind ik een heel belangrijke boodschap die je vandaag meegeeft aan ons. Hè? Dus dank je wel daarvoor. Tegelijkertijd denk ik dan van, hoe komt het dat wij dat misschien wel weten, of misschien ook niet weten, maar dan vervolgens kennelijk ook niet toepassen. Het feit dat Kaboom er anno 2026 moet zijn, toont ergens aan dat die inzichten die stammen van 50 jaar geleden, dat die ergens niet arriveren waar ze moeten arriveren? Of hoe moet ik dat verstaan?
1: Dat is natuurlijk een beetje het onderzoek versus onderwijs veld, denk ik, vooral. Er is al heel veel onderzoek gedaan, maar dan is dat vooral onderzoek in de Verenigde Staten. Heel weinig in Vlaanderen eigenlijk. Dus de reis die het moet doen om onderzoek vanuit de VS naar hier te krijgen, dat dan te onderzoeken, geldt dit ook in deze context, en het dan naar de onderwijspraktijk te brengen, is een lang proces, denk ik. En we zien ook, Vlaanderen is daar momenteel wel mee bezig met hoge verwachtingen. Bijvoorbeeld Leerpunt heeft nu ook zo'n leidraad gemaakt rond hoge verwachtingen. Dus meer en meer komt het wel onder de aandacht. Maar we zijn daar ietsje later mee. Nederland is daar bijvoorbeeld al veel langer mee bezig. Ja.

0: Stelios Petrakis was dit uit Kreta met zijn lier en hij bracht Nathenas. Helene, je hebt rond het thema case-studie-onderzoek gedaan naar de verwachtingen van leerkrachten. Wat leer je daaruit over hoe leerkrachten uit de B-stroom, ja, hoe ze spreken over hun leerlingen?
1: Ja, dus dat was een, vind ik persoonlijk een interessante studie, omdat we eigenlijk zowel het perspectief hebben van leerkrachten als het perspectief van hun leerlingen in de klas. Dus we zijn gaan vragen bij leerkrachten hoe zij hun leeromgeving vormgeven en vanuit ja, welk gedrag kunnen we hier eigenlijk uithalen dat die leerkracht vertelt. En is dit gedrag gelinkt aan hoge verwachtingen? Dus zien we dat die lesgeven vanuit hoge verwachtingen? Dus dat hebben we gevraagd aan de leerkrachten, maar dat hebben we ook gevraagd aan de leerlingen. Dus dat hebben we ook echt gevraagd aan hun hoe dat hun leerkracht volgens hen lesgeeft en wat dat hen typeert in hun gedrag. En daaruit bleek dat er eigenlijk, het was wel een positief verhaal, we zien dat bij de meerderheid van die cases dat de leerkrachten en de leerlingen wel heel positief spraken over hoe zij lesgaven en dat er toch wel heel veel gedrag werd verteld dat hoge verwachtingen, dat wijzen naar hoge verwachtingen. Ja.
0: En de twee matchten ook met elkaar.
1: Ja, de twee matchten ook.
0: Het was dus niet wat zo leerlingen... dat een beeld werd gegeven door de leerkracht.
1: Nee. Dus dat was wel zeer positief. Buiten één case was dat dan het omgekeerde. Zagen we dat leerlingen zeer negatief spraken over een bepaalde leerkracht en hoe die leerkracht ook tegen mij vertelde hoe zijn visie eigenlijk een beetje naar voren kwam, sprak toch vanuit lage verwachtingen, als ik mijn kaders, de theorie erbij nam. Dus je had ook wel nog steeds verschillen. En het is ook niet zo dat het enkel hoge verwachtingen... Iedereen zit wel een beetje op een spectrum. Het is niet enkel hoog versus laag. Dus dat gaat over het gedrag in de klas. Maar waar we wel bijvoorbeeld zien, is als leerkrachten over de B-stroom spraken in het algemeen, zien we veel meer zo dat deficiten kijk op de B-stroom. Dus dan nog worden die lage verwachtingen over de B-stroom zelf wel heel duidelijk. Wat dat dus niet betekent dat ze niet per se in die klas zich dan zo gaan gedragen, maar ze zitten wel met een mindset dat leerlingen in de B-stroom moeilijker leren, dat het daar niet gemakkelijk gaat. En dat het niet echt per se hun schuld is als leerkracht. Dus heel, heel neig vanuit die diversiteit van leerlingen kijken. Ja.
0: En eventjes over de leerlingen. Kan je een voorbeeld geven van welke taal die leerlingen gebruiken om daarover te spreken?
1: Ja, als het gaat over de B-stroom zelf, hoe zij keken naar de B-stroom, vond ik toch wel opvallend dat die vertelde dat zij ook dachten of aangaven van de B-stroom zijn voor domme leerlingen. Dat vond ik heel, heel erg dat ze dat zelf zo zeiden. En vonden ze ook dat de B-stroom, dus volgens hun ervaring, was dat gemakkelijker dan het lager onderwijs. Wat dat ook wel opvallend is, vind ik. Dus dat zij eigenlijk vinden dat het veel gemakkelijker is. Wat dat ook opnieuw een beetje iets zegt over die verwachtingen dat die leerkrachten dan hebben. Hè.
0: Ja, en ook het beeld dat leerlingen van zichzelf hebben, wat dan weer een spiraal van effecten teweeg kan brengen.
1: Ja, exact. Maar als ze spreken over leerkrachten, waren ze wel positief. Hè? En dan spreken ze veel meer over het relationele, dat ze heel belangrijk vinden. Dus de relatie tussen hun en de leerkracht. Dus in hoeverre dat zij respect hebben of krijgen van de leerkracht. Dat ze daar een band mee hebben. De ondersteuning die ze kregen. Dat waren eigenlijk zaken die ze echt vaak aan bod lieten komen van ja, deze leerkracht, als ik een vraag heb, komt die leerkracht direct bij mij, dan geeft die de hulp die ik nodig heb. En dat waren vooral de zaken die leerlingen zeiden.
0: Hoor je wat ik hoor, Helene?
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: De schoolbel. Weet je wat die schoolbel wil zeggen in dit programma?
1: Dat het tijd is voor een liedje.
0: Juist, het is tijd voor een liedje, stel je voor. Nee, het is zo dat ik aan mijn gasten ook altijd vraag om een nummer mee te brengen. Voor wat heb jij gekozen en vooral waarom?
1: Ja, ik heb gekozen voor Lecourist. Dat is eigenlijk een film. Al van een tijdje terug, ik denk van 2004. En ik heb het als... Ja, ik was zelf heel, heel jong dan gekeken. Dat gaat over Ja, over een bepaald internaat in Frankrijk, waar dat probleemkinderen worden samengezet en op een zeer strikte, strenge manier worden behandeld. En ook zeer vanuit die deficiten mindset. Dus zeer van deze leerlingen kunnen eigenlijk niks, alleen maar problemen.
0: Dus het sluit heel nauw aan bij de thematiek van vandaag. Ja,
1: ja, dus dat was de reden waarom ik het heb gekozen. Vooral, maar wel met de positieve blik, omdat er dan één leerkracht toekomt op die school. Dat is dan muziekleerkracht. Die met die leerlingen aan de slag gaat in de vorm van een koor. En eigenlijk er een nieuwe wind in blaast in die school. En eigenlijk aantoont dat door die leerlingen op een andere manier les te geven en hun eigenlijk positief te behandelen en echt te denken van die leerlingen kunnen, je kan wel iets bereiken met die leerlingen, zie je ook echt dat die leerlingen openbloeien in die film. En ik vond dat een heel mooie film persoonlijk.
0: Laat ons er even naar luisteren.

0: Helien, we zijn bijna aan het einde gekomen van de uitzending van vandaag van de Staat van ons Onderwijs. Een vraag die ik gebruikelijk aan mijn gasten ook stel, is de volgende. Stel dat de minister van Onderwijs hier zou binnenkomen. Heb jij aan haar of aan haar kabinet een advies op basis van het onderzoek wat jij doet naar hoge verwachtingen?
1: Ja, ik zou alles kunnen vragen aan de minister. Ik denk dat er eerst en vooral nog heel veel onderzoek
2: moet gebeuren in de bijstroom, dat we heel weinig weten hoe dat we het daar kunnen verbeteren. Er is in het algemeen vaak heel weinig onderzoek naar beroepsonderwijs en bijstroom nagenoeg ook. Dus dat is iets dat ik zeker zou vragen aan de minister. Maar in het algemeen denk ik dat we misschien eens moeten nadenken over hoe we eigenlijk ons systeem vormgeven in Vlaanderen. Willen we echt gaan naar een systeem waar er al in de eerste graad toch een A-stroom en een B-stroom is? Of willen we echt streven voor een brede eerste graad, wat eigenlijk initieel wel de bedoeling was?
0: Ja, ja. Dus is het zo dat voor jou dan dat onderscheid van A-stroom en B-stroom, dat op de schop zou mogen?
2: Kort gezegd, ja.
0: Oké, dankjewel.
2: toch wel. Ik denk als we echt naar een eerste brede graad...

0: eigenlijk ook gebruikelijk aan mijn gasten. En dat is een leestip. Heb jij voor ons een leestip over dit thema?
1: Ja, daarvoor komen we net een beetje te vroeg. Ik ben samen met Charlotte, een collega van mij, een boek aan het schrijven voor leerkrachten in de B-stroom, waar we heel Kaboom eigenlijk gaan uiteenzetten. En dat ook meer vanuit een novel gaat geschreven worden. Dus niet zo'n typisch handboek. Of we zijn het aan het proberen, een poging tot. Maar die is dus nog niet klaar. Die gaan normaal gezien in 2027 verschijnen. Maar in de tussentijd kunnen ze altijd naar de website eens kijken.
0: Ja, ik zal de link naar de website zal ik toevoegen aan de show notes van dit programma. Dankjewel voor je inbreng vandaag.
1: Het was heel fijn. Merci voor de uitnodiging.
0: Beste luisteraar, op die manier zijn wij gekomen aan het einde van deze De Staat van ons Onderwijs. En zoals steeds kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. En dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. Je kan de uitzending nog herbeluisteren op mijn Mixcloud account en die is te vinden op mixcloud.com/peterkoppelteken vp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende De Staat van ons Onderwijs en dan zal het gaan over een initiatief dat ontstaan is in het Gentse en dat luistert naar de naam Uilenspel. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

0: sommigen zijn hier ook toevallig. Wij zijn de
1: Puma van Vlaanderen.
0: En wij zijn gevaarlijk.
2: Tienda para el pueblo del Estado Sucre.
3: Sí, es del chavismo y las características
4: de... Se inició por acá.
5: Parte 28 minutos, hora de Venezuela.
6: Tienen 70 metros cuadrados.

0: Hoplakee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, Antwerpen. Goedemorgen, Mexico. Goedemiddag, California. En goede volgende dag in Japan. Dames en heren, welkom in de meest belasterde radioprogramma van de Lage Landen. Lage Landen. En natuurlijk ook via het internet. We hebben communicatie tot Seattle. En vanavond sturen we weer al de groetjes aan onze beste luisteraar in Brussel. Meneer Tom, hoe gaat het daar ondertussen? Hopelijk alles goed opgelost met de examens en de academische lading dat jij tegenwoordig hebt. Maar we zijn niet over Tom te komen te spreken. Dames en heren, vanavond hebben wij hier in de Puma van Vlaanderen. En dat was de meest gekke, leuke muziek om te openen deze programma. We hebben een bijzondere groep te gast met twee verantwoordelijkheid. Hoe moeten we dat noemen? Verantwoordelijk, ja.
1: Vertegenwoordigers.
0: Ja, vertegenwoordigers. Ze brengen een onweerstaanbare mix van afrobeat, funk, jazz en wereldmuziek recht uit het hartje van Antwerpen. Hun roots liggen bij een legendarische Belgian Afrobeat Association. Maar onder de naam Shakara Uniten bouwden ze een volledige eigen verhaal uit. Met pompende grooves, een krachtige blazersectie, hypnotiserende ritme en een energie die je onmogelijk stil laat zitten, zoals wij straks in de studio. Zetten ze al jaren podium in vuur en vlam. Het mooie is, hun muziek draait niet alleen om dansen, maar ook om verbinding, collectiviteit en de liefde voor muzikale kruisbestuiving. Shakara Uniten is hier vanavond in de Puma van Vlaanderen. Dames en heren, welkom. En ik heb een bijzondere applaus naar de vertegenwoordigers van Shakara Uniten. Dames en heren, aan mijn rechterkant mevrouw Zara en aan linkerkant meneer Van Gol. En ja, Sara, ik ken je achternaam niet.
2: Van Impe.
0: Van Impe, dus alsjeblieft.
3: En ik ben Steven.
0: En Steven, ja.
2: Mevrouw Sara en meneer Van
0: Gol. Ik geef jullie nu de mix en als jullie willen elkaar voor onze publiek zelf voorstellen, dat zou heel aangenaam zijn.
2: Oké, ik zal beginnen. Ik ben Sarah van Impe en ik speel percussie bij Shakara Uniten. En nog een aantal andere bands. En,
3: zoals?
2: Zoals... ja.
3: T'Akkoord.
2: Ik ben percussiecoach bij Fanfare T'Akkoord in Borgerhout. En momenteel speel ik ook nog bij Zulemax.
0: Coole band ook. Ja, ja.
2: Ja, en ben ik freelance actief bij Theater de Spiegel.
0: Oké,
3: okay.
0: Indrukwekkende
3: CV.
0: Ja, cool. Ja, ja, en wij hebben Steven. Steven is al hier ooit al geweest in de studio.
3: Ik ben hier al geweest, ik denk de eerste keer, kan dat 25 jaar geleden.
0: Ja, we moeten toch wel onze luisteraars toch wel even herinneren wie dat jij bent. Want de meeste van onze luisteraars gebruiken af en toe toch wel wat drugs en zo. Dat vergeten ze wel dingen. Dus we gaan dat nog eens herhalen. Steven van Gol.
3: Ik ben Steven, ik ben opgeleid als bassist en ondertussen heb ik mezelf opgeleid als tresspeler, Cubaanse tres. Je kunt mij kennen van bands zoals Wawa Dadaqua, El Tatu del Tigre, Belgian Afrobeat.
0: Ik heb een tijdje
3: mijn broek versleten in dienst van Remo van het Groenewoud. En nu ben ik vooral actief als zijnde zanger, componist van Veston.
0: Veston, ja, ook een coole project. Ja,
3: ook een coole project, voilà. Maar nu echt, laten we zeggen, niet uitsluitend, maar toch met veel goesting terug aan Shakara Uniten mee aantrekken.
0: Ja, cool. Dat is wel fijn om te horen, met volle goesting. Ja. Dus een tijdje stilgelegd.
3: Ja.
0: Ik moet er wel eerlijk zeggen, ik ben zeer blij dat jullie opnieuw de instrumenten hebben genomen.
3: Allee.
0: En de muziek opnieuw levend te brengen.
2: Ja. Super tof.
0: Ja. Maar dus de plan ontstaat om opnieuw te beginnen met muziek. Shakara Uniten is gestart officieel in 2011.
3: Ja, dat zou kunnen. In 2013 hebben we denk ik onze plaat opgenomen,
0: de eerste
3: plaat.
0: Ja.
3: En dan aansluitend ja, wel veel toffe concerten kunnen doen. En dan hebben we eigenlijk 10 jaar in de ijskast gelegen.
0: Ja, ja, ja. Om zoals het wijn, drinken. Zoals een goede wijn.
3: Ja, ja, of in een diepvries. Ja,
2: laat ons hopen. Nee, dat... Pas op, een goede wijn. Op de goed, laat ons hopen dat het gewoon ook muzikaal rijper en matuurder geworden is.
3: Ja, ik denk dat wel. Ja? Ik denk dat wel.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik ga wel even noemen. De openingsnummer van ons programma is A Food Water en Shelter.
3: Ja.
0: Van jullie eerste productie, Chacara United. We hebben het net over gehad, opgenomen in de Jet Studios in Brussel. Van 2012. Hopla. Dus voilà. Kun je even in kort even ook wat vertellen over die plaat? Of,
3: Die plaat, ja. Dat, ja, opgenomen in de Jet Studios, heel toffe ervaring geweest eigenlijk. Ja, het ontstaan van de band situeert zich dan weer een jaar of twee daarvoor.
0: Een
3: hele hoop mensen die al met Afrobeat bezig waren, vanuit ja. Antwerpse, ook vanuit andere groepen. Die vinden elkaar. Hoeveel waren we toen? 10, 11? Veel volk, hè? Meer dan nu, heb ik het gevoel.
0: Ja, want het was.
2: Iemand meer? Ik denk 10.
0: Ja. 10 mensen op het podium. Ja, ja, ja. Want jullie kwamen dus vertrokken van de Belgian Afrobeat Association.
3: Ja, dus daar zijn een aantal mensen van overgebleven, hè, van die groep. Ja, Stefan ja, ja. Vooral. Stefan heeft eigenlijk, het
0: vuur
3: aangestoken. Ja, hè. Ja. Dat is een beetje de aanstoker van heel de bende geweest.
0: Oké, oké. Ja, wat ik herinner mij, een iconisch concert van Belgian Afrobeat Association. In Mano Mundo Festival.
3: Ja.
0: Okay. Mano Mundo Festival. En ik zeg, dat was iconisch, want het heeft keihard geregend die dag.
3: Ah, ja, ja. Ja.
0: En een bom wordt nu een andere festival heeft de plek overgenomen.
3: Was dat morgen? Overmorgenland?
0: Ja, overmorgenland of zoiets, ja. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, het toffe festival. En ik weet dat ik was echt kletsnaat. En toch wel omwille van het dansen of van het regen. Ik weet het niet meer. Maar het was super cool. Maar Afrobeat Association, stonden jullie ook met op ongeveer dezelfde mensen op podium? 10, 12 mensen op podium?
3: Meer. Dat waren wij volgens mij met 20, denk ik. Ik weet niet, dat was echt verschrikkelijk groot. Dat was echt een bus.
0: Ja, ja.
3: Gewoon echt een bus inleggen om met z'n allen naar het festival te gaan.
2: Maar wanneer was dat?
3: Ja, wanneer was
0: ik
3: dat?
0: Denk, ik zeg, denk dat ze... Dus, ik spreek van 2003 of 2004.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is even geleden. Ja.
3: Heel lang geleden.
0: Ja, ik heb ook, ik weet niet, veel drugs gebruikt, dus ik kan me niet meer zo goed herinneren.
3: Maar inderdaad, de Belgian Afrobeat is een beetje ontstaan uit de Wawa's en de Internationals.
0: Uh-huh.
3: We kwamen samen. En dan is dat zelfs nog een beetje uitgebreid, zelfs hier en daar nog wat extra muzikanten. Dus ik denk dat wij al om 20 man kwamen ongeveer.
0: Mm-hmm. 20 man, ja.
3: Ja.
0: Oh, wow.
3: Een zotte bende gewoon.
0: Echt, dat zou wel zijn.
3: Veel drugs ook.
0: Ja, ja, amai, amai. Dat kan, ja. Wel, en dat komt nu het moment, volgens het zeer goed voorbereide script van de Puma van Vlaanderen,
3: okay.
0: Van de moeilijkste vraag.
3: De moeilijkste, dat is voor Sarah.
2: Oh,
3: la, la.
2: Ja, amai, nee, nee. Voor Sarah. Oh, dat is echt stout.
0: Wat was het moment waarop Chacara United echt een eigen identiteit kreeg?
3: Wow.
2: De eigen identiteit. Ik denk dat de eigen identiteit spontaan ontstaan is. Ik denk dat wij nooit... Enfin, ik was eigenlijk geen van de founding members, dus ik was niet bij dat opstartgesprek van we gaan een band vormen en wat voor muziek gaan we spelen. Maar ik denk dat... Ja, er zijn eigenlijk verschillende mensen geweest die nummers schrijven, die muziek componeren. Dus ik denk dat iedereen sowieso een stukje van zijn eigen persoonlijkheid en muzikale voorkeuren daarin steekt.
3: Ja.
2: En van zijn eigen identiteit. En dat dat zo tot een soort collectieve identiteit komt.
0: Collectieve identiteit.
3: Ja,
2: ja, zoiets.
3: We hebben altijd met meerdere componisten gewerkt ook.
0: Ja.
3: Dus iedereen van de groep mocht... en zal mogen liedjes schrijven.
0: Oké, okay. ja.
3: En die worden gewoon uitgetest in de repetitie en wat er werkt.
0: Natuurlijk.
3: Verder en dat gaat verder. Ja. Dus op die manier is het ook altijd een combinatie geweest van stijlen die allemaal wel een beetje naast Afrobeat in de ijskast hebben gelegen.
0: Ja.
3: Dus ze ruiken allemaal wel een beetje naar Afrobeat.
0: Aha.
3: Dat is de gemeenschappelijke factor, laten we zeggen. Maar voor de rest is het ook heel divers wel, hè?
2: Absoluut.
0: Oké, okay.
2: Ja.
0: Okay, wow, cool. Wel, we gaan nog een nummer draaien.
3: Ja,
0: van welke zou van volgens jullie een van de favorieten? Welke is een van de favorieten?
2: Dus ik had eigenlijk Food, Water, Shelter gekozen, maar ja, dat gaat al niet meer.
3: Ja. Ah, die is al geweest.
2: Die is al geweest.
0: Ja.
3: Voor mij, ik vond Terra Promettida wel een heel
0: Terra Promettida, en dat is meteen nummer 2 van de plaat.
3: Nummer 2 van de plaat, voilà.
0: Ja, wel.
2: Doe maar gewoon de volgorde.
3: Ja, zoals dat was een goede volgorde eigenlijk.
2: Ja?
0: Oké, dan komen we nu hier met Terra Promettida.

0: plekje. Ja, man.
1: Dat was een goeieke, hè?
0: Shakara United. Wat een klank. Echt, ik ben echt verrast van de mooie mix dat jullie hebben kunnen krijgen daar.
1: Ja.
0: Echt, dat klonk... klinkt hier zeer goed op de studio bij Metas. Toch wel echt ook op volle toren kunnen dat belasteren. En je hoort toch wel alles nog altijd zeer duidelijk.
1: Ja.
0: Want inderdaad, dus we spreken van 15, 17, hoeveel instrumenten, hoeveel percussie-instrumenten zijn er om te beginnen, Zara?
2: Oh,
0: dat is ook een moeilijke vraag.
2: Dat is inderdaad een moeilijke vraag. Maar toen waren we ook nog met twee percussionisten.
0: Mm-hmm.
2: Er waren sowieso wel meer instrumenten ook. Wat was er allemaal? Djembe, een soort Afrikaanse conga's en dan heel veel kleine percussie.
0: Mm-hmm.
2: Een gome, wat een dat heel speciale... dat had zo'n beetje een bijnaam de troon gekregen. Dat was een grote houten doos, maar echt breder en zwaarder dan een cajon. Met echt een ingebouwd zitvlakje.
1: Dat was
2: echt
1: zetel,
2: een kussentje.
1: Eigenlijk.
2: Dat was echt aan een zetel zonder leuningen.
0: Amai.
2: Maar ook met een spansysteem. Dus dat werd met een dikke stok, een houten stok met veel rubber... Mm-hmm. Rond, een soort mallet.
0: Ja. Mai.
2: Langs de voorkant van het vel. Dus je zat daarop en dan...
0: En dat zo moet je spelen.
2: Ja. En zo moet je spelen.
0: Amai.
2: Ja. En dat gaf echt zo... Naast de kick van de drummer gaf dat ook een hele... Ja, een ander type van extra kick. Die zo heel afro...
0: Ja.
1: Dat denderde eigenlijk over het podium.
0: Ja, nog nooit van gehoord. Ja. Ik zal moeten googlen voor een foto te zien.
2: Gome.
0: Ja. Amai, met zo echt G-O-M.
1: Denk ik.
2: G-O-M.
1: Of gewoon Gome.
0: Niet Gomez, maar Gome.
2: Denk ik.
1: Gome of Gome. Ja.
0: Ja, ja. Amai, straf. Zara, dus jij bent percussionist van de weinig vrouwelijke percussionisten in Antwerpen, in België.
2: Ja, klopt.
0: Moeten wij zeggen. Ken je...
1: Is dat zo?
0: Ja, ja.
2: Ja, ik ken er zelf eigenlijk ook niet zo heel veel. Ik ken meer vrouwelijke drumsters dan percussionisten.
0: Drumsters, ja.
1: Dat is waar.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Wanneer begin voor jou het gusting van met alles beginnen te kloppen en lawaai te maken?
1: Ik zie je zo staan.
2: Goh. Ik denk dat dat heel vroeg begonnen is. Ik ben ook voor een stuk opgegroeid in Oost-Congo. Dus ik denk dat ik ritme, en zeker dat soort ritmes, Afrikaanse ritmes, echt wel van in de buik al heb meegekregen. Dus ik denk dat dat wel meespeelt. Ik kom... Een stuk van, langs mijn mama's kant is een heel muzikale familie.
0: Dat is
2: dus muziek
0: mooi.
2: Is er altijd geweest. En de percussie specifiek is begonnen in mijn tienerjaren.
0: Mm. Ja.
2: Dus dat is eigenlijk vrij laat. Ja.
0: Ik zou het niet
1: dat
0: denken.
1: Laat.
0: Ja. Want zoals je zegt...
2: Ik heb eerst andere instrumenten gespeeld voordat ik percussie
0: speelde. Maar dat wou ik vragen, want je zegt inderdaad, er zijn misschien meer vrouwelijke drumsters, of drumsters moet ik gewoon zeggen, hè, dan percussionisten.
2: Ja.
0: Je zou dat ook kunnen kiezen voor een drumtoestel.
2: Ja.
0: Maar je kiest echt apart percussie.
2: Ja, dat is zo gegroeid. En ik denk vooral vanuit die specifieke interesse voor Afrikaanse groove, Latijns-Amerikaanse groove, wat in oorsprong ook veel West-Afrika is. En ja, zo die andere klanken dan enkel en alleen een drumstel.
0: Oh, cool. Cool. Amai. Dus al zeker ervaring opgebouwd.
2: Ja.
0: Ja, alright. En over ervaring. Ja.
1: Je bent ervaren eigenlijk, hè. Je doet dat al lang, hè.
2: Ondertussen, ja. Ik word er niet jonger op.
1: Excuseer, sorry.
0: Ja. Nee,
2: al
0: maar
2: heel lang.
0: Ik bedoel qua ervaring ook, want je spreekt over andere projecten. Een project dat ik ken zeker is Zule Max. Ook bangelijke vrouwelijke band, big band. Mambo, salsa. Echt laten... Latin music. Ja. Alleen maar vrouwen.
2: Ja.
0: Amai, amai. Dat ook...
2: super tof.
0: Een goede ervaring ook.
2: Ja, ik ben er nu nog niet zo lang bij, dus ik kan nog niet zo heel veel zeggen. Ik heb een paar concerten meegespeeld, maar ik vond het wel een heel fijne ervaring. En zeker om met zoveel vrouwen inderdaad op een podium te staan. Dat, ja, ik vind dat toch wel redelijk uniek. En het feit dat die zoektocht naar de juiste muzikantes... Dat verloopt niet altijd van een leien dakje of mensen moeten van vrij ver komen. Dus dat betekent toch wel dat het niet zo evident is om vrouwelijke muzikantes te vinden. En zeker instrumentalistes, hè, niet gewoon zangeressen, maar echt ja, instrumentale instrumentalistes.
0: Heb jij zelf een voorbeeld van zeggen van ik kijk naar uit naar een bepaalde percussionist?
2: Oh, er zijn er zoveel. En ik denk dat gaat van superbekende percussionisten die ook meer in de jazz scene zitten, tot ja, gewoon op straat lopen in Afrika of Zuid-Amerika. En daar vind je even goed waanzinnige en zelfs, ja... Ik vind dat... Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat is echt een moeilijke vraag. Ja.
0: Oh.
2: Ook omdat percussie is zo breed en zo verschillend van wie dat het speelt, tot welke stijl, tot welk instrument.
0: Ja, tuurlijk, ja. En ik denk, meestal denk ik, gerelateerd aan percussie, is wel echt harklappen met handen enzovoort. De meeste percussionisten dat ik ken zijn mannen. En was ik ooit verrast van Emilie Stefan. Ooit van gehoord?
2: Nee.
0: Dochter van die grote... Gloria Estefan.
2: Ah,
0: ja,
2: oké.
0: Okay. Zelf ook percussionist, maar zij is vooral timbalera.
2: Ja.
0: En het straf van haar is dat ze kan timbalen spelen en tegelijkertijd ook zingen.
1: Ja.
0: En dat is voor mij ook... dat zeggen van, dat zijn precies twee verschillende kanalen.
2: Ja,
0: maar ze doet dat keigoed. Echt zo met de klaven en alles en plots en break enzovoort.
2: Maar ik vind dat je dat heel vaak ziet zo in Cubaanse muziek. Zo die skill, dat is echt een skill, hè?
0: Om
2: met de congeros, die doen dat ook, hè? Zingen en spelen tegelijk.
1: Nou, ja, dat wil eigenlijk vooral zeggen dat het percussiespel er zodanig hard ingesleten is.
2: Ja.
1: Dat je er niet meer over moet nadenken, eigenlijk. Ja. En dan heb je genoeg hersencapaciteit over om nog met tekst bezig te zijn.
0: Ja, straf, straf.
1: Ja.
0: Steven, jullie hebben onlangs een optreden, een coole optreden gehad in Brussel. Je zegt een opwarmetje in Charlatan.
1: Ja, dat waren eigenlijk twee heel toffe optredens. Voor ons was dat heel spannend eigenlijk ook, want ja, we hebben enerzijds 10 jaar stilgelegen en anderzijds toch een serieuze... een make-over gehad, hè. Een aantal figuren die vertrokken zijn, nieuwe instrumentalisten erbij. De vraag is altijd, gaat het werken op een podium of niet? En het werkt.
0: Het werkt.
1: Ja, Charlatan was al heel plezant eigenlijk. Ja, dat is zo met 9 man een café omverduwen. Hè. Dat is altijd, dat is een speciale vibe, dat weet jij ook.
0: Ja, Charlatan is ook wel bekend, hè, voor alternatieve plekken. Iedereen is welkom.
1: Ja. Oh, ik kwam daar binnen, Roman, dat was ongelooflijk. Ik zat terug in de jaren 90. Er is niks veranderd. Die geur is nog hetzelfde. Dat is de geur. Het ziet er hetzelfde uit, het ruikt hetzelfde, het klinkt hetzelfde. Echt ongelooflijk. Dus dat was eigenlijk wel leuk om op die plek zo onze eerste echte herstart te maken. En dan Brussel, het jazzweekend in Brussel. Mm-hmm. Was dat nu vorig weekend? Of is dat al langer geleden? Dat is de tijd.
0: Ik denk dat 2 weken geleden is.
2: Ah, is dat?
1: Ja, ja, ja, ja. Al 2 weken geleden. Goh. Yes. Alleszins, het was
2: het voelt nog als gisteren.
1: Ja, dat wel.
0: Ah, wel, we gaan dat nu voelen zoals vandaag. Ik heb hier een opname van Dingletown.
1: Dingletown, ja.
0: Dingletown live in Brussel. Hadden jullie al zelfs al gehoord?
2: Nee.
1: Ik heb het al wel gehoord, hè. Maar...
0: Oké, we gaan luisteren van live.
1: Sarah, ik krijg stress.
0: Ja. Opname, geen stress. Wel leuk.

0: Chaka.
1: Hier op de drums.
0: Alright, alright. Live van het Brusselse Jazz Festival. In Brussel natuurlijk.
2: In Brussel, hè. Voilà.
0: Ja, ja, op de Grote Markt. Waar stonden jullie? Beursplein. Oh, ook een leuke locatie.
2: Dat moet je zien, Roman. Echt zo dat podium gericht op de beurs. En zo honderden mensen. Wij blij en extatisch. En Stefan ook blij. Met een gouden broek aan.
0: Met een gouden broek voor al dat. Alright, alright, alright. Ja, wel. Maar leuk. Ja, terug op de planken te zijn.
2: Ja.
3: Amai, wat een cadeau. Direct op zo'n podium.
0: Ja, dat zou wel zijn. Ja, ja, ja. Ja. En voelen jullie ook zelf, zijn dezelfde muzikanten gebleven? Zijn er nieuwe mensen bijgekomen?
2: Ja, er is wel wat gewisseld. Hè. Ja? Dus, ja. Ik denk misschien de eerste telefoon van Stefan naar mij was een jaar geleden of anderhalf jaar geleden van heb je nog goesting? En die telefoon heeft hem dan naar iedereen gedaan. En sommige mensen hebben dan niet toegehapt en sommige wel. Dus met die mensen zijn we doorgegaan en dan terug de ploeg aangevuld.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus we hadden toch een andere trompet, een andere saxofoon, een percussionist minder. Dat is het ongeveer, hè?
3: Ja. Huh? En vroeger was ik de enige vrouw en nu zijn we met drie vrouwen.
0: Met drie vrouwen? Oké, ja, oké.
3: Okay. Dat is ook wel fijn.
2: Een verandering, hè?
0: Oh, ja. Mooi.
2: Leuk.
0: Ja. Mooi, mooi, mooi.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Hey, want dat is op zich heel het gesprek van daarnet. Van we vinden die vrouwen niet zo gezegd, of we zien ze niet op die podia, terwijl ze er wel zijn. Hè.
0: Ja, hey. Ja.
2: Loes speelt dan ook trombone bij ons. Dat is ook een heel goed voorbeeld van een heel goede instrumentaliste die echt wel potten breekt. Hè.
0: Ja, ja, ja. Alright, alright. Cool.
2: Veel groepen, gekend ze.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja, ja. Echt ook familie, muzikanten. Oorspronkelijk ook van een muzikale familie, zou ik zeggen.
2: Ja, ja,
0: ja. Allemaal ja. Oh, cool, cool. Dus jullie hebben een versterking gekregen en een nieuwe leven ingeblazen. Een beetje van het idee van Stefan.
2: Ja, Stefan had, laten we zeggen, een nieuwe... had een impuls. Hij had zoiets van...
0: Een impuls. Oh,
2: ja, het gaat zo slecht in de wereld. Zoveel oorlog en zoveel negativiteit. En we moeten daar iets tegenover stellen. En Stefan Blanke, dus, dat is een heel filosofisch persoon. Die dat heel serieus neemt.
0: Ja.
2: En ik denk dat hem daar de mensen die meedoen nu echt mee overtuigd heeft met die boodschap eigenlijk van we willen terug wat meer liefde uitdragen naar de mensen toe.
0: Ja, was de boodschap ook centrale boodschap van Chakara?
3: Ja, de titel United. De titel van de plaat, of toch zeker de werktitel, is People of Love.
2: The People of Love, ja. Aha. Meer liefde.
0: Maar sorry hè, dat ik onderbreek, maar je zegt de werktitel van de plaat, dus jullie zijn bezig.
2: Ja.
3: Ja.
0: Hopla, met Hopla. Een nieuwe plaat te brengen.
3: Ja,
0: het nummer die wij nu net geluisterd hebben, dat is een voorbeeld.
2: Ja, Dinkeltown komt op de nieuwe plaat, of voorlopig definitieve plaatlijst, laten we het zo zeggen. Want het is nog niet opgenomen, hè, dus we zullen nog altijd zien hoe het loopt. Maar we hebben dus een opnamesessie gepland in juli.
0: Oké.
2: Eigenlijk hebben we... met terugwerkende kracht na die telefoon van Stefan een plan opgesteld.
0: Hopla, meteen.
2: Een plan, gaan opnemen in juli. En dat was dan zogezegd een deadline om alles klaar te krijgen. En dat is dan ongeveer een jaar geleden gestart met het maken van composities. Het plannen van repetities, meer en meer. Die agenda werd drukker en drukker na vanaf dat we verder gingen. En dan in juli is de bedoeling dat we dat allemaal gaan opnemen in de Hnita, in Heist op den Berg.
0: Heist op den Berg.
2: Dat is daar een jazzclub en die hebben een deur geopend voor ons.
0: Oké.
2: En we kunnen daar 3-4 dagen, hoe was het?
3: Ja, ik denk 3. Ja. Misschien 4.
2: Ik denk 4 dagen dat we daar een ruimte of het podium krijgen.
0: Mooi, een op te stellen en dan gemakkelijk op te nemen. Live.
2: Alleen live zonder publiek, dus zoveel mogelijk samen.
0: Met samenspel, echt, ja.
2: Echt die, die vibe te kunnen capteren.
0: Ja.
2: En Luc Wijtjes, die je daarnet kon horen met de rare effectjes op de opname. De Luc Wijtjes, de toetsenman, is eigenlijk de vervangtoetsenman, maar hij is wel degene die het gaat opnemen.
0: Oké, okay. Dus cool.
2: Hij wordt niet de producer, dat mag ik niet zeggen van hem, maar hij gaat het capteren.
0: Mooi, mooi, amai. En jullie ook ondertussen een aantal concertdata, voor optredens in de zomer?
2: Ja, ja, maar wacht, ik weet het al niet meer van buiten.
3: Sowieso 12 juni spelen we bij Minigolf Beatrice op Linkeroever.
0: Minigolf Linkeroever, dames en heren.
2: Zwemmen, gezetter.
0: Ja. En is ook een verbootje?
2: Ja, met een boot.
0: Ja, je kreeg gewoon de verboot, dus kom gerust. 12 juni, dat is wel al volgende week vrijdag.
2: Yes.
3: Ja, amai, dat gaat er snel
2: en
3: zijn.
2: En eigenlijk is dat een beetje, stel je voor, de Rode Duivels gaan naar de Verenigde Staten. Ze doen een uitwuifwedstrijd.
0: Ah.
2: Wij gaan opnemen 5, 6, 7, 8 juli of zo. Begin juli.
3: Ja.
2: En nu is ons laatste concert, dus je mocht ons daar komen uitwuiven eigenlijk.
0: Ja, dat is een voorbereide macht.
2: Een voorbereidingsmatch.
0: Ja, perfect.
3: Maar met minimale versterking.
2: Maar dat is wel heel leuk, hè, dat soort concerten.
3: Absoluut.
0: Ja.
2: Heel dicht bij de mensen. Je voelt gewoon de energie op weg en weer gaan. Hè,
0: van
2: de band naar de mensen en andersom.
0: Ja, een mooie plek ook, mooie locatie.
2: Ja.
0: Ja, de mensen van Minigolf Beatrice doen hun best. Dat bleef wel echt cool. En ook van de weinig plekken waar het nog altijd live muziek wordt voorgesteld of gegeven aan de mensen. Ja, dus voor onze luisteraars van de Poem van Vlaanderen, als je nu belt, jullie krijgen een gratis ticket voor de gratis concert van Jacara United volgende vrijdag 12 juni. Om hoe laat, om precies te zijn?
3: Rond 7 uur.
0: Rond 7 uur. Dus voor de Latino-gemeenschap om 18 uur. Wees bereid om daar te komen. We beginnen op dit. Jawel. Dames en heren, fantastisch programma. Hier, we komen stilletjes op het einde. Is iets dat jullie willen nog toevoegen? Of wij hebben zeker nog tijd voor nog een nummer. Wat stel je voor? Nog een live opname of spelen we nog een klassieker?
2: Goh, ja. Ik zou gaan de blik vooruit. Hè.
3: Ja, hè, nog iets van de... Van
2: de blik vooruit. Hè. We hebben nog staan. We hadden nog... Of de Burning Soul. Dat is een goede uitsmijter.
0: Ja. Burning Soul. Een klein secondje, want dat gaat soms wel traag bij mij en technologie. Maar kunnen we toch wel hier
2: slow
0: kijken.
2: Down.
0: Slow Down. En Burning Soul. Dus voilà, dames en heren, ik heb hier Burning Soul live vanaf Brussel Jazz Festival. Speciaal voor jullie. Is aan het draaien nu, maar de microfoon is open.

0: Chakara United, live on Brussels Jazz Weekend.
1: Alright, alright. Dames en heren, wat een trip. Wat een trip. Ja, ja, ja. We komen helaas op de, het einde van ons programma. Dankjewel. Dankjewel, Zara en Steven, om hier in vertegenwoordigers van Chakara.

0: Dat is waar.
1: Ja.
0: En we komen ook allemaal inderdaad in een andere levensfase en we denken we moeten toch iets meegeven met die jeugd. Hè? En als we iets moeten meegeven, is dat niet haat en nijd, jaloezie.
2: Helemaal niet nodig.
0: Eerder vrede en rust.
2: Fantastisch.
1: Vind ik een mooie afsluiter.
0: Vrede en rust.
1: Vrede en rust en muziek.
2: En muziek. Dames en heren, dus ik herhaal nog eens. Volgende vrijdag 12 juni.
0: Ja.
2: Shakara United live. Voorbereide match.
0: Een voorbereidingsmatch.
2: Een voorbereidingsmatch. En voor jullie opnamesessie is het laatste moment dat jullie kunnen ook misschien tomaten gooien. Als nummers niet meevallen.
0: Want daarna staan wij op keigrote podia.
2: Ja.
0: En heel
2: ja.
0: veel security.
2: En dan moet je inderdaad toch wel veel oefenen om dat de juiste mens met de tomaat wel te geven. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Romain Santos. Dankjewel voor het luisteren. Dat was de Poen van Vlaanderen editie 2026. En ik weet de rest niet meer. Dankjewel, Shakara United, Zara en Steven. En de groetjes naar de rest van de band.
0: Ja.
2: Ik weet Pistache. Loes, heb ik net gehoord. Stefan en wie nog?
0: Mo.
1: Mo Franke, Joachim Thijs.
0: Jelle van Giel.
1: Oh, in Stefan, Peter van den Bergen.
0: Peter van den Bergen, ook een klepper. Hè. Die moeten ook de groeten doen.
2: Oké. Ja. Tot de volgende keer. Jullie blijven luisteren. De Puma van Vlaanderen en Radio Centraal. Hopla.

Bottom Fall.

6 over 7 alreeds. Niet te veel praten. Muziek. Afrogro op Radio Centraal. Tot 8:30.

Muziek uit Zimbabwe om vanavond te beginnen met de Marxist Brothers. Dat was een, of ze nog bestaan, een groep in Zimbabwe, Marxist Brothers. Dit komt uit een LP van hen, Kunjere Kunjere Mari, dat had u wel begrepen. Het volgende komt ook uit Zimbabwe, van een groep genaamd The Black Eyes. Zij brachten in 1992 een LP uit Mabwe Adziva. En het is soms grappig als je tweedehands LP's koopt, dat daar vaak staat er een naam op van de vorige eigenaar of misschien nog een stickerje van de winkel waar dat hij gekocht is. Of in deze plaat, dus met muziek uit Zimbabwe, daar hangt een plakker op, Café Biljaard Heuske, op de Keulseweg 94 in Reuver. Reuver, dat is een kleine gemeente in Nederlands Limburg. Dus terwijl dat ze daar waren aan de drie banden in Café Biljaard Heuske, werden daar al eens de Black Eyes opgezet. Waarschijnlijk dan ook met dit nummer, Mabwe Adziva.

Keniaanse Luo Benga was dat, uit de jaren 70, van midden jaren 70, van het orkestra Sega Sega. En hiervoor hoorde je nog een gospelnummer uit Zimbabwe, van de blinde gospelmuzikant, gitarist, mechanic Manieruke en de Puritans, Dofara. I'm happy, Dofara. Mechanic sang this song after his repentance. He was telling the world that he was Christ's follower. Maar dus zo net orkestra, want ze komen uit Kenia, Sega Sega. En dat is een plaat die is uitgekomen op een in Frankrijk onder meer, in de reeks Kenia Partout. In Frankrijk werd er toch al heel wat Afrikaanse muziek uitgegeven. In de jaren 70 ook heel wat muziek uit de Kenia. Er zijn zo twee reeksen uitgekomen, Kenia Africa en Kenia Partout, met daarop ja, de crème van de crème van de Keniaanse benga-groepen van de jaren 70. In die Kenia Partout-reeks zijn 6 LP's uitgekomen, volume 1, 2, 3, ja, tot 6 dus, waarvan 4 compilaties met telkens verschillende groepen op. En dan volume 5, volume 5, volume was gewijd helemaal aan het Orchestra International de Nelly, of International de Nelly, en het laatste volume dus Sega Sega, waaruit dat je dat nummer hoorde, Dalaber Moloyo, nummer 11. Ik ga ook nog een nummer spelen uit de Kenya Partout volume 1, dus uit het eerste volume en uit het laatste. Uit het eerste volume 1 is het dat is dus een compilatie met muziek van onder meer Kit Mikai, Cisco Jazz, Victoria Jazz Band, International de Nelly, de DO7 Band. Ja, dat zijn ze. En je hoort het nummer, een nummer van de Victoria Jazz Band, Samuel Otumba, Keniaanse benga van lang geleden, jaren 70.

Wat mij betreft een fantastische LP van het orkestre Kinbantu, een Congolese of misschien toen Zairese groep van de jaren 60 en 70. Ze brachten een aantal singles uit en één LP die gewoon heette Kinbantu, op het Sonafric label uitgekomen in 1978. En daaruit hoor je het nummer Nakokamwa, compositie van Makengele. Nu naar de overkant van de rivier, Congo-Brazzaville, met een groep orkestre G.O. Momecano. Ze werden in 1982 daar uitgeroepen tot de Révélation de l'année. Groep opgericht en onder leiding van son président fondateur San Martin Diafuka. En de LP is ook persoonlijk door hem ondertekend, mijn exemplaar dan toch. Niet dat ik meneer Diafuka heb ontmoet, maar zo lag hij in de tweedehands zaak waar ik deze LP vond. Was een tweedehands zaak of heb ik hem online gekocht? Ik denk dat ik hem online heb gekocht. En de LP is trouwens opgedragen aan O Bongo. Het zal toch niet Omar Bongo zijn, zeker de president van Gabon. In ieder geval, een orkest met alles erop en eraan. Drums, percussie, veel gitaren, toeters en bellen, saxofonen, trompetten. Uit 1982 dus, G.O. Momecano met het nummer Caracara. Muziek Congolese, maar van Brazzaville.

In 2015 bracht S-producer Ajukaja twee remixen uit van oude Afrikaanse, West-Afrikaanse highlife nummers. Kant A, Ahiwo Ahiwo. En kant B, wat u nu hoort, deze Enye. Op de plaat zelf staat Unknown Artist. Er is weinig unknown aan. De artiest waar hij hier een beat onder zet, dat waren de Ghanese groep The Eastern Pioneers of Ghana. Een Ghanese groep in Nigeria met ook Koffi Sami van Okoku Seku die meezingt hierop. Dus niks te unknown artist. Dit is het origineel. En Enye is inderdaad het eerste woord van de titel. De volledige titel is Enye Wanikan, The Eastern Pioneers of Ghana, The Original.

Fantastisch high live uit 1979 van de Eastern Pioneers of Ghana, led by Nat Francis. Met hier als gastzanger, gastartiest Koffie Sammy uit een LP My Oibo.

En met deze remix door Guts van Obi Benya Woa van de City Boys uit 1981. Maar de versie van Guts verscheen op zijn plaat Philanthropiek. Hiermee eindigen we en gaan we naar huis. Dit was Afrobureau. Tot volgende week. Maandagavond, 7 uur. Geniet zo dadelijk van Freak Scene. Tot volgende week.

0: 관사물 다 모였으면
1: meer dan half negen geweest. Tijd voor Freakscene. Tijd voor Rainy Days. Ook vandaag opnomen met de LP zoals vorige week. U hoort Anastasia en Take What You Need. Solo recordings gemaakt tussen 1970 en 1974 van Ted Lucas. Anastasia komt uit Rainy Days. Welkom bij Freakscene.

Ted Lucas met achtereenvolgens Anastasia en Take What You Need. Solo opnames gemaakt tussen 1970 en 1974. De LP heet Rainy Days en zit in de box set Ted Lucas Images of Life. Straks meer daaruit, maar eerst Prayat. Rayat Yassin en Payat Konka. Nieuwe LP heet Al Wahem. U hoort het titelnummer.

van Al-Wahem of Wahem. Een track, of beter de titeltrack uit de nieuwe LP van Prayet. Ging het naar The Dwarves of East Aguza met Balka of the Future, komt uit Bes. Prayet speelde afgelopen zaterdag nog in een meer dan goed gevulde bos, beter. En de Dwarves of East Aguza spelen nu zaterdag, 6 juni, een concert in AB. Ook op 6 juni Camilla Nebbia en Chris Corsano tijdens 8 jaar De Nor. Samen met Ramstedt en Kunt Roodjes. 6 juni, 8 jaar, De Nor. U hoort Camilla Nebbia en Chris Corsano met Cast a Spell.

Podegot. Podegot, ek zoek podeg. Podegot, ek zoek podeg. Op du zoek. Op du zoek.

Ik zak van Circus with the X Guitars. Komt uit binnenkort op LP te verschijnen. Release Calls. Paul Nielsen Love Circus with the X Guitars. Daarvoor Camila Nebbia en Chris Corsano. Uit de CD Six or Seven Ways Towards Becoming Undone. Hoorde u de track Cast a Spell. Zoals beloofd, terug naar Images of Life en Drifting Free. Twee nummers van Ted Lucas uit Rainy Days.

Na Ted Lucas hoorde u Song One van John Gibson. Komt uit Songs and Melodies, werk dat John Gibson schreef en speelde tussen 1973 en 1977. Op Song One speelde onder andere de New Yorkse icoon Arthur Russell mee op cello. We gaan verder met John Gibson en om Freakscene af te sluiten, luisteren naar Equal Distribution. En daarop spelen Julius Eastman, Michael Galazzo, John Gibson uiteraard, Bill Royal en Peter Zumo. Peter Zumo, vorig jaar nog te gast hier bij Freakscene. Equal Distribution, John Gibson, tot volgende week.

0: Goedenavond, dit is het programma Smegma op Radio Centraal.
1: Hoe dan avond? Dit is het programma Smegma op Radio Centraal.

Awaken the Insects, een eerste fragment uit The Endless Dance, het eerste samenwerkingsalbum van de Noord-Ierse producer-componiste Hannah Peel, samen met de Chinese percussioniste Bai Bai Wang. De plaat is naar verluid geworteld in de kracht van eeuwenoude concepten, maar komt tot leven met de vreugde en de vrijheid van het samenspel. Samen reizen Peel en Wang door de 24 zonnetermen van de Chinese kalender, met een overvloed aan geluiden, synths, geprepareerde piano, naast traditionele en conventionele percussie. Beiden, genre-overstijgende gerenommeerde artiesten, ontmoeten elkaar tijdens de productie van Manchester Collective's album Neon uit 2023. Wang was erbij onder de indruk van Peel's titelcompositie, een speculatief portret van het lawaai en de lichten van de wijk Shinjuku in Tokio. Peel's bijzondere vermogen om de sfeer van een stad waar ze nog nooit was geweest op te roepen, leidde ertoe dat het duo samenwerkte aan een reeks performances, te beginnen met een volledig geïmproviseerde show in King's Place in Londen in juni 2023. Ze begonnen direct een nieuwe, imaginaire ruimte in kaart te brengen door middel van geluid. In onze gedachten was het een plek waar geen van ons beiden nooit was geweest, legt Peel uit. Misschien is het wel een plek waar nog nooit iemand is geweest. We wilden door middel van verbeelding een andere wereld creëren, voegt ze eraan toe. De artistieke vrijheid en de chemie van deze optredens leiden uiteindelijk tot deze plaat, The Endless Dance, een soort blijvende weergave van hun gedeelde muzikale landschap, geïnspireerd door de flora en fauna die met de seizoenen verschijnen en weer verdwijnen. Nog drie tracks eruit. Mantis versus Horse, Grain Rain en Feed the Fireflies, Hannah Peel en Bai Bai Wang, The Endless Dance.

Klassieke muziek, dames en heren, begint met bloed en ingewanden. De eerste violen werden bespannen met schapendarmen, terwijl vroege pauken vellen van geitenleer hadden. Conservatoriumstudenten brengen jaren door met blaren, kneuzingen en het verdraaien van hun lichaam, soms tot het einde van blijvende schade. Op de door Francis Bacon geïnspireerde hoes van haar nieuwe album ligt Noemi Bucci, languit en bebloed op een plastieke zeil. Een aanblik die zowel aan een kokon als aan een moordkamer van de serie Dexter doet denken. Bucci, een Zwitsers-Franse geluidskunstenares en klassieke geschoolde pianiste, de late romantiek en het vroege modernisme zijn haar specialiteit, heeft haar nieuwe album vernoemd naar het Latijnse woord exuviae. Voor Virgilius waren dit de uitwerpselen die van het lichaam van een vijandelijke strijder werden afgestroopt. Voor een moderne entomoloog zijn het de schillen die achterblijven na het vervellen van insecten zoals bijvoorbeeld cicada's. Op exuviae werpt Bucci het gepolijste metalen panzer van haar eerdere albums af en ligt waarlijk het bloed eronder bloot. Om een van haar songtitels te lenen, Exuviae is een verzameling van ontwrichte lichamen, losse onderdelen uit verschillende genres en eeuwen die Bucci weer aan elkaar naait. Het is een speelse Frankenstein-achtige vermenging van het organische en het kunstmatige. In deze exuviae wekt Bucci een tijdelijke autofonie op, een toestand waarin interne lichaamsgeluiden zoals ademhalen en knipperen tot een waanzinnig volume worden versterkt. Ondanks haar achtergrond is Bucci allesbehalve een purist. Het is verhelderend om haar fascinaties door de tijd heen te volgen, van barok contrapunt tot vroege arcade game soundtracks tot hedendaagse glitchcore. Exuviae is Bucci's eerste album waarop haar stem op een herkenbare manier te horen is ook, in de zin dat een moordslachtoffer aan zijn tanden te herkennen is. Bucci benadert klassieke muziek niet als een balsemer met een lijk, maar als een chirurg met een patiënt die met een scalpel de rudimentaire organen bewerkt. Enfin, al dat bloed betekent alleen maar dat het nog leeft. Noemi Bucci, Exuviae.

Mirage, een duo afkomstig uit de experimentele underground van Cairo, Egypte, bestaat uit dichter-vocalist Mohamed Tarek Moussa en producer-multi-instrumentalist Abdelrahman Shahat. Hun hypnotiserende album Callings of the Oud, O-W-E-D, draait om 6 gedichten in hedendaags Arabisch, geschreven door Moussa, die de gedachten van personages uit de periferie van Cairo vertolken. Ik schrijf naar de sprinkhanen. Fluiten in de kale lucht, klinkt het in een van hen. Pluk de mist uit mijn gewrichten, smeekt een ander. Op mijn naamgevingfeest hebben weduwen me bedwelmd, vertrouwt een derde toe. Die teksten zijn rijk en mysterieus, tot leven gebracht door Moussa's dramatische voordracht, waarbij hij meerdere overdubs gebruikt om een Babylonische spraakverwarring te suggereren. Tegelijk smekend, declamatorisch en ritueel. Shahat's begeleidende geluiden daarbij vormen een donkere achtergrond en roepen de onderbuik van een stad 's nachts op. Industriële ritmes die klinken als anonieme machines, flarden van oud en handtrommel die klinken als muziek die uit een open raam naar buiten waait. Elektronische texturen die een verstikkende spanning opbouwen. Ja, dit album is een zwoele, filmische sensatie. Mirage, Callings of the Oud, eruit. This Nightingale Cried Carnage Part 1, This Nightingale Cried Carnage Part 2 en The Siren, Mirage.

ترقص من داء لغير محكوم بلحظة.

Tape Loop Orchestra is het pseudoniem van de Britse ambient en drone muzikant Andrew Hargreaves. Hij is ook bekend van zijn werk met de groep The Boats en richt zich op tape manipulatie, atmosferische drones en ambient composities. Belangrijkste kenmerken van zijn werk: hij gebruikt analoge tonen, walkmans en gemodificeerde viersporen bandrecorders om tape muziek te creëren met rijke ruis, gekraak en koor of instrumentale loops. Qua thematiek is zijn werk sterk geworteld in de concepten van geheugen, herhaling en verval, en het onderzoekt vaak de manier waarop geluid fysiek degradeert tijdens het loopen. Hij heeft een omvangrijke catalogus van meeslepende albums en boxsets uitgebracht via labels als Bandcamp en Boomcat. Tape Loop Orchestra is er nu met een plichtige suite vol ijle, sfeervolle en koorachtige melancholie, genaamd Slow, Slow Spectres. Die suite bestaat uit twee tracks van elk 21 minuten en 31 seconden, respectievelijk genaamd Slow Spectres Humming, het stuk dat we gaan draaien, en Slow Spectres Singing. Tape Loop Orchestra.

We sluiten het programma vanavond af met She. S-H-H-E. She. Het is het pseudoniem van Sue Shaw. Een Schotse, Portugese, ook al geluidskunstenares, muzikante en producer. Wonende in Dundee, Schotland. Haar multidisciplinaire werk onderzoekt identiteit en ecologie, waarbij ze atmosferische ambientklanken combineert met modulaire synths en haar eigen gemanipuleerde zang. Haar titeloze debuutalbum werd in 2019 uitgebracht door One Little Independent Records en werd in 2020 genomineerd voor de Scottish Album of the Year Award. She staat ook bekend om haar multidisciplinaire werk en werkt regelmatig samen met beeldend kunstenaars, filmmakers en dansers van het Scottish Dance Theatre. Haar zo pas verschenen en al onmiddellijk veel geprezen tweede album Tsalassa is geïnspireerd door de stijgende zeespiegel en kusterosie. Het album dat in opdracht werd gemaakt tijdens een residentie in Alexandrië, Egypte, maakt gebruik van sterk bewerkte vocale arrangementen om de Middellandse Zee na te bootsen. Het is onze pièce de résistance voor deze avond. She met Tsalassa. Tot volgende week.

0: Dat was.
1: Het is, wacht, ik hoor precies de wind een beetje door de micro's.
0: Heerlijk, hopelijk verfrist dat de luisteraars auditief thuis.
1: Ik zal de bassen wat minderen van de micro's, maar we hebben wel heerlijke, frisse, natuurlijke ventilatie. Je hoort inderdaad Ethiopian Rhapsody van een Peel Session op de BBC. Van Aswad natuurlijk.
0: En daarvoor hoorden we... Kan dat Bongoman ooit begonnen bij die taboulé? Maar wie is dat niet in de Congolese soukous-wereld? En nu stoten we door naar Bonga met het nummer Mulemba Xangola.
1: Voilà.

ondertussen gaan wij natuurlijk aan herinneren dat Radio Centraal de Korte Nacht organiseert. Met live performances, uiteraard het Shamanenorkest is daar en nog veel meer gasten. 19 juni, 18 uur in de

Als een Frans geldwoord, maar is toch best gezellig. Dat vind ik toch, hè? Best gezellig op Radio Centraal 106.7 FM. Yay! Hoppa!

0: Het dak gaat eraf. Ik heb hier de lipstromen een beetje aangepast. Ik zou normaal minder bas in de radio moeten hebben als ik spreek. Dat is ook belangrijk.
1: En wil je nogmaals weten wat dat was?
0: Ik denk het wel.
1: Dat was Nisho Njalo van DJ Clio featuring Blacksam. U hoort dat goed. Zuid-Afrika. Afrikaans. Blacksam is...
0: Ik heb geen idee.
1: Blacksam.
0: Ja, klak voor de hand.
1: Wilt u meer van dat?
0: Zeker. Ik kan er zo nog wel één vertellen. Ik weet nog in het begin dat mijn moeder Spaans begon te leren. Dan waren wij in Spanje, dat was ik nog niet zo oud. En dan waren we aan de kleine kruidenier. En we moesten
1: goed dat je niet in Italië wordt.
0: En we moesten eigenlijk net, ja. En we moesten eigenlijk kaas hebben. Dus onze moeder vroeg aan ons, ja, wij zijn nu weer kaas.
1: Queso.
0: Ja, dus ons vader zei queso. En onze moeder wou dat niet geloven, want die kende ons vader al. Dus die queso nooit gebruikt. Nee.
1: Heeft die Framago gedaan en gezegd...
0: Je hebt dan iets geprobeerd, denk ik, in Frans of zo, verpasterd. Ja, zo gaat dat, hè. Ja. Dag, Farnes, welkom in de studio trouwens.
2: Hallo.
0: En hoe is het?
2: Wat?
0: Hoe is het?
2: Goed, ça va, ja, met jullie.
0: Ja.
1: Ben je geland?
2: Ik ben geland, ja.
1: Fijn dat te horen.
2: Dank je wel.
0: We zijn hier bij natuurlijke ventilatie aan het toepassen.
2: Ja, dat voel ik, amper, maar dank je wel.
1: En Anthony in bedwang aan het houden, zodat hij kan landen.
0: Voilà.
2: Oké. Okay.
0: Dat zullen we eens luisteren.
2: Ja.
1: We stomen door naar Wena van DJ Something Black featuring Ntsiki Mazwai.
0: Here we go.

0: Wij hebben straks voor u nog een gast van de Global Summit Flotilla bij de laatste razzia op de boten. Is hij mee opgepakt en dan afgevoerd met de gevangenisboot naar Ashdod. Die verwachten we nog in de studio. Ik denk binnen dit en 10 minuten.
1: Afgedroogd ook?
0: Dat zullen we allemaal horen, Sabiet.
1: Of was hij niet nat?
0: Hij zag je stevig blauw en zo, had ik begrepen. Maar dat zal hij ongetwijfeld zelf vertellen.
1: Smurf, blauw.
0: Ja, is hij heel blauw.
1: Oslambas.
2: Destruça o ladrão! É os demônios do Samuzanga! Chefe Camona, o próprio paranoico! DJ Agri...

0: Er is nog iets wat we u toch willen meegeven vandaag. En dat is, er is een nieuw album uit. Het album heet Inferno op Warp Records. En het is het nieuwe album van Boards of Canada. Here we go. Het nummer dat ik kan laten horen, het eerste is Prophecy. Het 1420 MHz hier op Radio Centraal 106.7 FM MHz.
1: In 19...
0: daar is Jasper.
1: We gaan er dan een Tina Tulliri over smijten.
0: Dat doen we.
1: Met zijn album The Psychedelic Experience uit 1966. Dat bevat twee nummers. Going Out en Coming Back. Anthony, wat verkies jij?
0: Misschien eerst Going Out en dan Coming Back. Andersom zou het misschien raar zijn, maar kan ook.
1: U vraagt. Wij draaien.
0: Voilà. Boards of Canada samen met Tim Gilliard.
2: You are now about to begin a great adventure, the journey

0: coming back. You are now making a return voyage. You are returning to the world of familiar things. This is a crucial period. The things you see and the people around you.
1: U bent natuurlijk nog steeds bij ons op Radio Centraal 106.7 FM. Het is vrijdag bij Petit Salon. Bent u, klinkt als een Frans schildhoort en is best gezellig. Wat wij natuurlijk de laatste maanden ook heel veel hebben gedaan, is over Palestina gepraat. Met alle gruwelijkheden en we kunnen het niet anders noemen, barbarij daarbij. Van de Duitse schepers, de Duitse herders die werden getraind in Nederland. De folteringen en de verkrachtingen van vrouwen, jongeren, meisjes, jongens. Het is absurd. We hebben heel veel over Palestina gepraat. We kunnen nu toch wel iets dichter bij huis brengen terug. We zullen beginnen met wat er vorig jaar gebeurd is met onze andere programmamaker hier, Dennis Tiefus. Die ging een benefiet doen voor Gaza onder het motto... wat was... Jasper, oh, wat was het nou? From the river to the... Het was anders, hè? Het was ten Dennison... Ik kom er zo wel op. Alleszins, een benefiet voor de oorlogsslachtoffers, dat kon absoluut niet van de stad, want dat was niet neutraal genoeg voor in een stadsomgeving. En wel, liefste luisteraars, wat zien we vandaag gebeuren? Wat blijkt? Het Shalom Festival gaat weer door op de Groenplaats, zo heet dat dan. Het is eigenlijk gewoon propaganda voor het Zionistisch project. En niet alleen mag dat doorgaan op de Groenplaats, maar de stad heeft er nog eens €6.000 subsidies voor vuil. Het is echt een onwaarschijnlijke schande. Dat gezegd zijnde, u weet, de flotilla's varen ook geregeld uit. We hebben bericht daarover de eerste keer en nu de tweede keer ook met Leen hier op de radio. We hebben deze keer ook iemand bij ons daarover. Welkom in de studio, Julien.
2: Graag gedaan.
1: Voilà,
2: graag hier aanwezig.
1: Ja, bedankt om u hier te hebben, sowieso. Je bent nog niet zo lang terug, maar je bent toch al wel redelijk hersteld. We zullen daarmee beginnen.
2: Ja, fysiek ben ik redelijk goed hersteld. Dat is eigenlijk dankzij Turkse dokters en dankzij de ontvangst vanuit Eilat Ramon zijn we met Turkish Airlines in Istanbul geland. Daar heb ik eigenlijk van 10:00 s'avonds tot 3:00 s ochtends in het hospitaal verbleven. Hebben ze mij goed geholpen, medicatie gegeven, mij goed onderzocht naar de mishandelingen die ik heb ondergaan. Wij zijn ook door psychologen en psychiaters ontvangen geweest om te zien of dat we, ja, hoe dat het met ons ging, eigenlijk mentaal ging. We hebben ook de politie, wij zijn uitgenodigd geweest door de politie. In het begin had ik Turkse politie, ik ben geen Erdogan-fan, integendeel. Maar die wouden achter de daders gaan. Die hebben mij ondervraagd, ik moest zoveel mogelijk details geven. Zij gaan een dossier opstellen. Zij zeggen, hier is een misdaad gepleegd. Dus wij gaan dat aanhangig maken via het internationaal gerechtshof. En dus gaat het met mij, dankzij hen, ook dankzij ontvangst van familie en vrienden hier, de steunbetuigingen die ik kreeg, gaat het redelijk goed met mij. Ik zit nog in een flow, echt, van adrenaline en kwaadheid en... ontgoocheling ook wel een beetje, dat we Gaza niet bereikt hebben. Maar ook vreugdevol, omdat door onze actie, sinds de voorbereiding, sinds de vaart, sinds de onderschepping, zijn er statistieken geweten dat op dat moment 1/3 van de Israëlische marine en hun krijgsmacht zich met ons heeft moeten bezighouden. Er zijn heel veel miljoenen aan ons besteed. Er zijn heel veel commandostructuren van hun... Van hen hebben zich... Er was een operatiekamer waar Netanyahu zat en zo. Er zijn heel veel politieagenten, heel veel cipiers hebben zich gedurende... Ja, toch zeker 2 maanden, misschien zelfs langer, met ons moeten. En men ziet dan dat de gewelddadigheden op Gaza en Westbank naar beneden gegaan zijn. Drastisch.
1: Ja, dus, laat ons natuurlijk beginnen bij het begin. De bedoeling van de flotillas is om een humanitaire corridor te organiseren en de blokkade te doorbreken. Een eerste deel van de vloot was al onderschept 2 weken ervoor, denk ik, voor Kreta.
2: Ja.
1: Onder andere met Ellie, die hebben we ook al gesproken. Jullie zijn toen wel kunnen doorvaren.
2: Ja, wij zijn toen kunnen doorvaren. We hebben ook gezien dat de Israëlische inlichtingendiensten waarschijnlijk heel goed via infiltratie, via afluisterpraktijken, via observatie, via drones en zo goed wisten wie onze tactical boats waren. Tactical boats zijn dan de boten, waren toen reeds toch met een 60-tal schepen, denk ik. Maar we hebben een steeringcomité met onze leiders bijvoorbeeld. Een van de belangrijkste personen bij ons is de fleetcoördinator. Het is niet gemakkelijk om te zeilen met één boot op de Middellandse Zee. Het is niet evident om met 60 schepen samen die verplaatsing te maken. Dus voor Creta hebben ze bij nacht, en heel verrassend toch wel, het kwam als een verrassing aan dat ze reeds zo ver op voorhand hebben ze eigenlijk ons onthoofd, onze steeringcomité. Het was doelgericht dat ze de schepen, de tactical boats, dat waren 4-5 boots, dat ze die eruit gehaald hebben. En de boten daar rond, die zijn dan op Creta op het strand gezeten. En daar zat onder andere inderdaad dokter Ellie van Reusel bij, die op een van de boten aanwezig was, die dan heel goed zorg gedragen heeft voor de 35 gewonden die naar hospitalen afgevoerd zijn, zonder hulp van de Griekse autoriteiten, die ook heel fel collaboreren met de geen weinig hulp gehad van de Griekse Coast Guards bijvoorbeeld, of van de Griekse marine, of van de Griekse autoriteiten. Dat was een eerste shock. Maar onze boot, Nablus, eigenlijk waar dat wij, en bij ons zat er niemand echt van de belangrijke steeringcomité-personen bij ons aan boord. Ons hebben ze op dat moment nog laten gaan. Ik denk dat ze dat gedaan hebben. We brengen hen al een klap toen in Creta. En ze hadden gehoopt dat we naar Creta niet meer zouden verder varen, onthoofd zijnde.
3: Ja, bij jullie is er natuurlijk wel iets anders gebeurd. Bij de eerste interceptie zijn de mensen dan naar Griekenland teruggevoerd in handen van de Griekse overheid, die hun toch niet van hun beste kant hebben laten zien. Nee. Je hebt het al gezegd. Maar dat was bij jullie niet het geval. Jullie zijn niet naar Griekenland gebracht.
2: Nee, ons hebben ze ten westen van Cyprus. Dus na Griekenland. We hebben ook even de situatie bekeken hoe het met Saif en Thiago ging. Die zijn na Creta zijn die wel in gevangenschap gegaan in Israël. Thiago heeft ergens op een gegeven moment, er zijn beelden van, het Free Palestine teken gegeven en met zijn vinger naar het Free Palestine teken. En dat was voor ons een aanwijzing Sumut. Wij zijn de Global Sumut Flotilla. En Sumut is een Arabisch woord, dat wil zeggen doorzetten, verder gaan, perseverance. Hij gaf ons eigenlijk het teken, want we waren in shock. Iedereen was in shock. De onderschepten waren in shock, maar ook degenen die de afschuwelijke dans ontsnapt waren, waren ook in shock. We zijn dan Hierapetra in Griekenland binnengevaart. Daar hebben we wel heel, niet van de autoriteiten, maar wel van de gewone Griekse burgers, de gewone bijzondere burgers. Ook heel veel van Global Sumut Flotilla, Griekenland, van de antifascistische beweging op Creta, heel veel steun gekregen. We hebben nagedacht, we hebben geanalyseerd, wat gaan we doen? Er waren stemmen binnen de flotilla die zeiden van, laat ons hier, het gaat minder goed gaan. Heel leuk voor ons, degene die niet onderschept waren, was vast te stellen dat een groot deel van de bemanning die onderschept waren, nadat zij Heraklion, de hoofdstad, bereikt hadden, naar Hierapetra gekomen zijn. En dat zij daar de wens uitdrukte, wij willen ook terug aan boord van de overgebleven schepen gaan. Er zijn dan scheepswissels geweest, allee, bemanningswissels geweest. Dat gaf ons ook de kracht en de moed om verder te gaan.
3: Nu, het is er uiteindelijk bij de interceptie wel heel gewelddadig aan toegegaan. Ik denk nog veel gewelddadiger dan bij de eerste interceptie voor Creta.
2: Naar het schijnt. Ik was er de vorige keer niet bij. Ik was wel anti-zionistisch pro-Palestina activist in de Antwerp Coalition for Palestine. Hier met de maandagavond acties en bijeenkomsten. Maar ik was er de vorige keer niet bij. We waren getraind. Ik ben vertrokken vanuit Barcelona. Daar hebben we de week voor afvaart, hebben wij, behalve sea trials om ons schip te leren kennen, hebben we ook getraind en geoefend op ondervraging, op non-violence. En er was ons een beeld geschetst van met hoeveel geweld we te maken zouden krijgen. Dat was al redelijk veel, vonden wij. Hè? Maar goed, je kiest daarvoor. Het is nog altijd veel minder geweld dan dat de Palestijnen te verduren krijgen. Dus we varen uit. Bij ons aan boord zat er bemanning die reeds er vorig jaar ook al bij was. Dus de reeks mishandelingen waarmee we dan na Cyprus te maken gehad hebben op het gevangenisschip, het prison ship, in Ashdod, in de haven bij aankomst daar en in de gevangenis Itziot, was veel meer en veel harder dan de vorige keer. Sommige van de bemanningsleden die de vorige keer er reeds bij waren, ik heb een militaire ondervrager tegen mij in Ashdod horen zeggen, kijk, hij stelde vast dat dit mijn eerste keer was dat ik met de Global Sumut Flotilla daar arriveerde. Hij zei mij letterlijk in het Engels, I will make that you don't want to come back again to Israel. Dat was eigenlijk al mij voorspellen, hè, van je gaat wat meemaken straks. Hè. Degenen die de vorige keer mee waren, die zijn nog zwaarder mishandeld geworden natuurlijk. Want ze, en dat is de bedoeling van hun mishandeling, van hun foltering, van hun marteling, is om het u eigenlijk, om u zo te pijnigen dat je de moed laat zakken. En dat je zegt van, dit is het mij toch niet waard, ik ga in de grondteams werken, ik ga eventueel wel pro-Palestina, maar... En dat lukt bij de meesten niet, gelukkig.
3: Het kadert ook in een breder verhaal dat we zien, denk ik, in Palestina zelf, waarbij dat we toch alleen maar kunnen vaststellen dat het een totaal ontaarde samenleving is, die Israël is, waarbij dat we de meest groteske barbarij hebben gezien. Van het ergste wat je kunt voorstellen van geweld bij mensen, maar evengoed de oogjes van kleine kalfjes uitlepelen, lammetjes uitlepelen. Sorry, het is gewoon totaal onmenselijk in een ontaarde samenleving, denk ik. Ondertussen doet Israël natuurlijk ook gewoon door, niet alleen in Gaza, maar ook in Libanon, om nog te zwijgen over Iran. Wat er in Libanon gebeurt is ook onwaarschijnlijk. Het verhaal van Gaza herhaalt zich daar.
2: Ja.
3: Wat voorspelt dat voor de toekomst van de Sumut Flotilla, of hoe zien jullie de toekomst?
2: Ja. Sumut, wij blijven Sumut zijn, en Sumut wil zeggen doorgaan, perseverance. Ik ben van plan om terug te keren. Hè. Dus ze hebben mij... hetgeen dat ik gezien heb, overtuigt mij nog meer dat er verder actie gevoerd moet worden. Ik ben ook van overtuigd dat het sionisme in elkaar gaat stuiken. En het is een oorlogseconomie reeds sinds 1948, sinds de Nakba. Zij worden financieel recht gehouden door de Verenigde Staten. Het prisonship bijvoorbeeld is een Israëlisch auxiliary... landingsschip eigenlijk, is gebouwd geweest in de Verenigde Staten, is betaald geweest door de Verenigde Staten, is geschonken geweest door de Verenigde Staten aan Israël. Dus ze hebben, eigenlijk kan je een land met een oorlogseconomie, kan dat niet langer dan 10, 15 jaar volhouden. Zij houden het reeds 90 jaar vol dankzij de Verenigde Staten. Op wereldvlak zie je dat de Verenigde Staten, ik vermoed dat hun oorlog tegen Iran een van hun laatste oorlogen zal zijn. Zij gaan financieel in elkaar storten. In 1991, bij de instorting van de Sovjet-Unie, hebben de Verenigde Staten, denk ik, gedacht van nu zijn wij de wereldleider, nu zijn wij de wereldspeler, we hebben geen tegenmachten meer. Ze hebben nog altijd China als economische tegenmacht. Hè, en ze kunnen er niet tegenop. Er is ook een artificiële intelligentiebeursbubbel, zoals die immobiliebubbel ook geweest is.
3: Zeker.
2: Eigenlijk doen zij erg stoer, maar zij zitten met een panische angst. Trump, Netanyahu zitten met angsten in hun achterhoofd. Zij doen zich nog altijd stoer voor, maar zij beseffen dat ze dit niet kunnen volhouden. Zij gaan dit niet kunnen volhouden.
3: Ik denk ook dat een ineenstorting het beste is wat er kan gebeuren, want hoe ga je met zo iemand aan de tafel, hoe kan je nog onderhandelen met een partij die iedere menselijkheid verloren heeft en gekozen heeft voor de barbarij?
2: Nee, met figuren als Netanyahu, Trump, Ben-Gvir natuurlijk, die nog extremer is, kan je niet aan tafel gaan zitten. Hè? Vroeger had je in Israël, had je Likud, had je de Arbeiderspartij, dat waren twee blokken. Ik heb Yitzhak Rabin nog vroeger de handen zien schudden van Yasser Arafat. Die zaken waren wel mogelijk. Hè? Netanyahu heeft in Israël ook een putsch gepleegd, eigenlijk een staatsgreep gepleegd. Hè? Hij is een crimineel die eigenlijk voor het gerecht moet komen, die eigenlijk in de gevangenis zou moeten vliegen. Hij heeft dictatoriale trekken. Hè? Er zijn er nog erger, maar hij is even erg. Trump is een crimineel die eigenlijk ook de gevangenis zou in moeten vliegen. Hè? Zij bedriegen hun land, zij graaien ook. Hè? Trump is zich financieel aan het verrijken ten koste van Amerikaanse arbeiders en werkers. Het is een regime van leugens, vol met leugens, zoals het nazi-regime. Er zijn verschrikkelijk veel parallellen tussen het Duitsland onder de nazi's en Israël onder Netanyahu.
3: Ja, ik kan u er een hele opmerkelijke fédivaire, misschien het slechte woord, over vertellen. We hebben het er vorige keer over gehad. Het is, ik heb het eerst twee keer moeten lezen en gewoon over nadenken of dat we het gingen brengen. De eerste keer, omdat het zo surrealistisch is. Mm-hmm. Maar er worden dus echt honden getraind om mensen te verkrachten. En dan blijkt dat dat in de geschiedenis al eerder is gebeurd. En dat de eerste keer dat dat is gebeurd was onder Klaus Barbie, de nazi-slachter van Lyon.
2: Ja.
3: En die honden waren ook getraind door Zionisten. Ja, ja. Die lazen in eerste instantie naar Hebreeuwse commando's zelfs. Het is zo verziekt. Ja. Nu, dat gezegd zijnde, ik wil u heel erg bedanken om te komen. Ja. Wat is de boodschap dat je nog wilt meegeven om de luisteraars of wat denk je, dat wil ik toch echt nog gezegd hebben?
2: Ik wil het verhaal van hetgeen dat met mij op de Middellandse Zee is gebeurd, hetgeen dat in Israël gebeurt, hetgeen dat in Oekraïne gebeurt, hetgeen dat in Iran gebeurt, hetgeen dat in Soedan gebeurt, linken aan een economische, kapitalistische collaboratie van ons Westen met dergelijke diabolische machten. En ik wil het naar Antwerpen brengen. Hè. Ik ga een klacht indienen tegen onbekenden, maar we gaan op zoek gaan naar hen, want ik ben zowel ontvoerd, beroofd, mishandeld als beledigd geworden. Ze noemen mij terroristen. Ik ga ook de economische en de politieke collaboratie van België en van ons stadsbestuur aanklagen. Ik accepteer het niet meer dat hier in de haven nog altijd containers vertrekken met wapens voor Israël. Men zegt dat het niet gebeurt, wij weten dat het wel gebeurt. Wij hebben destijds met België zijn we piraten gaan arresteren voor de Somalische kusten. We hebben die gearresteerd, gevangen gezet. En zo. Dit is 10 keren erger. Ons stadsbestuur, onze Belgische regering, onze Vlaamse regering collaboreren met onderdrukkende regimes. Dat ga ik blijven aankaarten. Ik ga dat zondag blijven aankaarten. Ik ga dat de week nadien blijven, ik ga dat volgende maand blijven aankaarten, totdat meer mensen, en ik hoop op veel meer mensen, deelnemen aan acties. Want we kunnen wel iets posten op sociale media. Ik ben Radio Centraal zo dankbaar dat ik hier mijn zeg kan komen doen. Want ik kan het niet doen in vele andere mainstream media. En ik heb nog geen enkele steunbetuiging, ik heb nog geen enkel sms'je, ik heb nog geen enkel telefoontje gekregen van het stadsbestuur met de vraag, ik weet dat dat niet gaat gebeuren natuurlijk door hun collaboratie, maar ik ga het blijven aan de kaak stellen.
3: Wij zijn ook zelf zeer vereerd om je hier te hebben en heel blij dat we kunnen praten over Palestina. Wij zitten, zoals u weet, elke twee weken samen met het theesalon. Dus je bent zeker welkom de volgende keer om nog eens terug te komen. Bedankt voor te komen, Julien.
2: Ja, graag gedaan. Bedankt om hier te zijn, Anthony. En je bent al een strijdmakker vele jaren.
3: Voilà. Dank je wel. Merci om hier te zijn.
2: Ciao.